Kararınız nişanlaştırın.

0: Met weerstand in de stroom, zo staan wij onder spanning.
1: BNL, BNL, BNL, BNL.

Ze lag te slapen. Vroeg haar gisterenavond, wacht op mij. Misschien ben ik vanavond vroeger vrij. Ze knikte wel van ja, maar zij kent mij. Oh yeah. Nu sta ik voor je.

potser se ceguen i ja se s'espequen. Solang bedromen.

0: Goedemorgen.
1: BNL Nieuws.
2: De Pakistanse premier Shehbaz Sharif zegt dat er een vredestekst is na gesprekken tussen de VS en Iran. Hij heeft het over een definitieve tekst voor een vredesakkoord. Pakistan, dat ook eerder al bemiddelde, werkt nauw samen met beide partijen om de volgende stappen in het proces af te ronden. Een doorbraak was nooit dichterbij, zegt Sharif. Hij bevestigt zo ook wat president Trump eerder op de dag had geschreven op zijn Truth Social. In Amsterdam blijven hulpdiensten zoeken naar gewonden onder het puin van een appartementsgebouw. In een sportclub in een bijgebouw van dat pand vond de nacht voordien een zware explosie plaats. De brand raakte in de loop van de dag geblust, maar de brandweer liet het gebouw afbreken wegens het hoge instortingsgevaar. Intussen zouden 8 jongeren uit Amsterdam zijn opgepakt wegens betrokkenheid bij de brand. Er zijn ook auto's in beslag genomen in het criminele milieu. In de wijk Nieuw-West, waar het gebouw stond, waren er de voorbije weken al vaker explosies. Bij controles in verschillende handelszaken in Brussel-Noord heeft de lokale politie meer dan 3.300 flessen lachgas en 80 kilogram tabak in beslag genomen. Dat gebeurde vorige week al, maar lekte nu pas uit. Het ging vooral om winkels actief in het nachtcircuit. De zaken maakten zich ook schuldig aan witwassen en handel in drugs. 7 personen zijn gerechtelijk aangehouden en 1 zaak is voorlopig gerechtelijk verzegeld. En sinds 3:30 vrijdagnamiddag is ruimtevaart- en AI-bedrijf SpaceX beursgenoteerd op Nasdaq, de Amerikaanse technologiebeurs. Het bedrijf van zakenman en voormalig Trump-bondgenoot Elon Musk heeft de grootste beursgang ooit laten optekenen. De allereerste openingskoers van SpaceX lag op $150 per aandeel. Zo is het bedrijf op dit moment net geen $2000 miljard waard. Tijdens de nacht overwegend droog en tot 13 graden. Zaterdag brede opklaringen en nog een kleine kans op neerslag, dan tot 20 graden warm.
1: Dit was het BNL Nieuws.

0: Bakkerij Koenen is al 3 generaties lang een begrip in Lummen. Sinds 1948 wordt de kennis, de liefde en de passie voor het vak doorgegeven van vader op zoon. Met een mix van oude en vernieuwde recepten zorgen ze dagelijks voor verse topproducten. Het winkelpersoneel zorgt voor een vlotte en vriendelijke bediening. En dit van dinsdag tot vrijdag van 8 uur tot 18 uur. En zaterdag van 8 uur tot 17 uur. Zondag voormiddag kunnen betaalde bestellingen in een aparte ruimte afgehaald worden. Naast een groot assortiment brood en gebak beschikt Bakkerij Koenen ook over charcuterie en pralines. Op hun sluitingsdagen kan je terecht in de broodautomaten. Bakkerij Koenen, in de Oosterreinderstraat 32 in Lummen. De ambachtelijke bakker die je blijft verrassen. Telefoon 013 52 13 08.
1: BNL.

0: Goedemorgen. BNL Nieuws.
1: Op de snelweg E403 in Izegem bij Roeselare zijn 6 mensen gewond geraakt bij 2 ongevallen op dezelfde plaats. Onder de gewonden ook 2 kinderen. Een bestelwagen reed er een stilstaande auto aan en kort daarna was er een 2e ongeval. De snelweg richting Brugge was een tijd lang afgesloten. Het Amerikaanse leger heeft een luchtaanval uitgevoerd in Venezuela. Daarbij is de leider van de internationale criminele organisatie Trendy Aragua gedood. Trump zegt dat ze verder zoeken naar leden van die terreurgroep. De organisatie is 10 jaar geleden opgericht in Venezuela, maar heeft intussen vertakkingen in heel Zuid-Amerika en de VS zelf. Het is gelinkt aan drugs en mensenhandel en moord. En de VS hebben vannacht ook drones neergehaald die gericht waren op commerciële schepen in de straat van Hormuz bij Iran. Volgens Amerika gaat het scheepvaartverkeer in de zeestraat gewoon door. Er lijkt een vredesakkoord in de maak, dat zei Trump eerder al. Ook bemiddelaar Pakistan zegt dat nu, maar het is nog onduidelijk of de deal dit weekend rond kan zijn. Er zijn geen slachtoffers meer gevonden onder het puin na de explosie in Amsterdam. Een bijgebouw van een flatgebouw is daar donderdagnacht ontploft en ingestort. 7 mensen raakten gewond. 400 mensen die in het appartementsgebouw wonen kunnen voorlopig niet terug. Er is een 8-tal jongeren opgepakt voor verhoor. Er lagen mogelijk explosieven voor plofkraken in de kelder. In Nigeria zijn 17 boeren vermoord op een veld. Nog eens 5 raakten gewond. De daders reden op motorfietsen en openden plots het vuur. Ze zijn wellicht lid van jihadistische groeperingen die terroriseren gemeenschappen in Nigeria en leggen boeren die een land op willen belastingen op. Het is net regenseizoen. Dat boeren net nu hun velden verlaten brengt de voedselvoorziening in het land in gevaar. Op het WK voetbal heeft gastland Amerika overtuigend kunnen winnen. 4-1 tegen Paraguay. Canada, ook gastland, speelde 1-1 gelijk tegen Bosnië-Herzegovina. We nemen een grijze start. Het kan zelfs nog wat regenen. Maar later vandaag is er wel zon bij 21 graden. Ook morgen schijnt de zon. In de loop van de volgende week steeds zachter en zonniger.
0: Dit was het BNL Nieuws.

0: Garage Seco is de servicegarage waar je in Beringen niet omheen kan.
1: Klein of groot onderhoud,
0: herstelling,
1: nazichtkeuring,
0: software-update,
1: zoals chiptuning en AdBleu.
0: Met eender welk automerk of bestelwagen kan je bij hun terecht.
1: Ze helpen je graag verder. Garage Seco ligt bovendien vlakbij Beamine.
0: Je kan dus gewoon even gaan shoppen terwijl zij jouw stalen rosweer piekfijn in orde zetten.
1: Twijfel je nog? Vraag dan toch gewoon eerst een offerte aan.
0: Bel daarvoor naar 0488 00 26 80.
1: Of stuur een mail naar garageseco@hotmail.com.
0: Of nog beter, ga gewoon langs in de Voortstraat 75 in Beringen.
1: Seco en zijn team ontvangen je met de glimlach. Garage Seco in Beringen.
0: Niet twijfelen.
1: Gewoon doen.

Bij Jumbo staat de klant elke dag op 1. Bij lage prijzen, ruim assortiment en service met een glimlach. En als je nu tot 21 oktober aan ons digitaal rad draait, dan win je elke week gegarandeerd een prijs. Van een zak chips tot 1000 euro winkelbudget. Doe mee op jumboklantfestival.be. En daarvoor

Bakkerij Koenen is al 3 generaties lang een begrip in Lummen. Sinds 1948 wordt de kennis, de liefde en de passie voor het vak doorgegeven van vader op zoon. Met een mix van oude en vernieuwde recepten zorgen ze dagelijks voor verse topproducten. Het winkelpersoneel zorgt voor een vlotte en vriendelijke bediening. En dit van dinsdag tot vrijdag van 8 uur tot 18 uur. En zaterdag van 8 uur tot 17 uur. Zondag voormiddag kunnen betaalde bestellingen in een aparte ruimte afgehaald worden. Naast een groot assortiment brood en gebak beschikt Bakkerij Koenen ook over charcuterie en pralines. Op hun sluitingsdagen kan je terecht in de broodautomaten. Bakkerij Koenen, in de Oosterreinderstraat 32 in Lummen. De ambachtelijke bakker die je blijft verrassen. Telefoon 013 52 13 08.

0: BNL.
1: Breakfast in June Street.
0: Met Bart Das.
2: Breakfast in June Street. En inderdaad, Breakfast in Dune Street, de volgende episode in een lange reeks. Een goede morgen in het Estadio Azteca, dat is de Mexico City Stadium, werd de openingswedstrijd gespeeld van het WK uiteraard. Mexico-Zuid-Afrika 2-0. Wel, in dat legendarisch stadion hebben wij toch een aantal ontmoetingen gekregen waar wij alleen maar van konden dromen in die tijd. En misschien is dat nu ook al het geval. De WK-finale van 1970 bijvoorbeeld, waar Brazilië Italië met 4-1 van het veld schopt. En dan hadden we ook nog het WK-finale van 1986, dat herinner ik me wel, Argentinië-West-Duitsland 3-2. In datzelfde stadion had je niet enkel de WK-finale van 86, maar ook de kwartfinale in datzelfde jaar. En daar scoorde Maradona een wereldgoal. Maar zijn eerste goal in die partij, in die kwartfinale tegen Engeland, dat scoorde hij toch met de hand. La mano de Dios was dat. Maar laten we teruggaan naar 1970, waarin Brazilië Italië met 4-1 verslaat. Dat zal dit jaar niet meer kunnen, want Italië neemt niet deel. Ze hebben zich niet kunnen plaatsen. Jammer, jammer, jammer. Maar in 1970 zorgt Pelé voor de laatste keer dat zijn Brazilië die trofee de lucht mag insteken in dat Estadio Azteca. En Pelé, wel, de man is al een paar jaar dood, maar hij is nog altijd springlevend in herinnering van heel veel Brazilianen en van heel veel voetballiefhebbers. Een van de grootste, zo niet de grootste, maar we zijn hier democratisch hoor. Dat mag je zelf invullen of dat hij de grootste is of niet. Wel, jouw dienaar vindt van wel. Esperanza, laten we hopen dat de Belgen het minstens even goed doen als in 86. Laten we hopen dat zij nog beter doen dan vorige keer. Anyway, dit is Esperanza. Van jawel, dat heeft hij kunnen doen hoor. Nog wat nummertjes opnemen. Dit is Pelé. Esperanza. Goedemorgen.

Esperanza van Pelle. Zullen we daar gewoon even een WK-lied van maken volgende keer? Het lijkt mij wel een goed idee. Zoals dit. Inderdaad, de cover story van vorige week. Toen zagen wij de Noorse nationale voetbalploeg. We zagen dat niet op mijn cover, maar wel een citaat. De Noorse nationale voetbalploeg, zij werden als vikingen tentoongesteld voor de foto voor hun vertrek naar dus dat WK. En de fotograaf David Yarrow vond dat daar toch wel wat historie mocht inzitten. Dus de Real Vikings Back to America. Over foto's gesproken, deze vond ik nog in ons systeem. En ik vond het wel tijd om dat nog even van het stof te halen. Photograph van Ringo Starr.

inderdaad, voor wie echt luistert. En dan hebben we het over Trevor Deetz. Trevor Deetz, 47 jaar, heel erg jong. Hij heeft ons verlaten, het aardse leven achter zich gelaten. Hij was de manager van de Ierse postpunk band, natuurlijk Fontaines D.C. Hij werd ook beschouwd als de zesde bandlid. Wij spelen Favorite zo dadelijk. Dat is ironisch de titel van het laatste nummer van een plaat. En het is hier van de plaat Romance, is dat hier, van 2024, van 2 jaar geleden. Het gaat hier over een oneindige cyclus van euforie naar droefheid en zo verder. En dat past wel, vindt Fontaines D.C. Vandaar deze Favorite. Speciaal voor Trevor Deetz, een beetje de zesde bandlid van Fontaines D.C.

Ja, die cyclus die begrijp ik wel hoor. Euphorie, troefenis blijven wel een heel mooi nummer. Favorite van Fontaines D.C. Inderdaad. En Anthony Heath die heeft ons ook verlaten. Hij was een acteur, maar ook een zanger. Hij was een acteur, hij speelde Rupert Giles in Buffy the Vampire Slayer. Iedereen kent hem daarvan. Ik heb nooit naar Buffy gekeken, maar een heleboel mensen hebben dat wel gezien. Ik ken hem vooral van zijn rol als Prime Minister in Little Britain. En hij speelde ook Rupert Mannion in Ted Lasso en in vele, vele andere films en series. Maar hij was dus ook een zanger, zoals ik al zei. Hij heeft een EP'tje gemaakt met de band Two Way, een EP'tje Face in the Window heette dat. Hij staat ook op de soundtrack-album van Buffy the Vampire Player, Slayer liever, Once More with Feeling, zo heet die album, of dat album liever. En met George Serra heeft hij ook nog een album gemaakt, Music for Elevators, een heel mooi album trouwens. Ik speel met plezier uit het album Staring at the Sun van 2024, Another Hero Died Tonight. En dat mogen we inderdaad wel letterlijk nemen. Niet tonight, maar hij is wel een held voor heel velen. Een geweldig acteur en ook een hele goede zanger. Vandaar deze. Ook speciaal voor Silke Motmans. Anthony Heath, Another Hero Died Tonight.

Yet Another Hero Died Tonight. Wees niet bevreesd, ik heb ondertussen een paar nummers in het systeem gezet. Hij komt nog wel even voorbij gewaaid hoor. Hier bij BNL. Model Jennifer Ann, ondertussen 40 jaar. Wel, zij klaagt Kanye West aan, of J, of hoe je hem ook moet noemen, voor een incident uit 2010 op de videoclipset van de Britse popact LaRue. Aan getuigde in een BBC-podcast hoe de rapper haar onverhoeds begon te wurgen en orale seks simuleerde. Wel, de advocaten van West, zij betwisten de feiten niet, maar zij beroepen zich op de artistieke vrijheid. De uithaal was volgens hen een theatrale performance. Ja, zo krijg je alles uitgelegd natuurlijk. Fout is fout en dat vindt LaRue-zangeres Ellie Jackson dus ook. Zij steunt dus de rechtszaak. En dat kwam, dat was een videoclip voor het nummer In for the Kill van LaRue. En die speel ik dus nu, zodat je daar een idee van hebt. Kanye heeft daar een remix van gemaakt in de tijd. En daar werd dus daar die videoclip voor opgenomen. Dit is het origineel hoor. In for the Kill, LaRue.

bij. Vertrouwde niet bij een BNL, zo simpel is dat. Taylor Swift heeft alweer records gebroken op Spotify deze keer met haar nieuwe lied I Knew It, I Knew You. En dat is in de 5e Toy Story film te horen. Nooit eerder heeft een liedje uit een film in de eerste 24 uur zo of werd zo vaak beluisterd. Nooit eerder werd een country song van een vrouwelijke artiest zo vaak beluisterd in het eerste etmaal. En het meest beluisterde lied binnen 24 uur in 2026. Voilà, dat zijn al de records die Taylor Swift heeft gebroken met I Knew It, I Knew You. Toy Story 5 is het vierde vervolg in de succesvolle reeks over Woody, Buzz en ander levend speelgoed. De eerste film uit 1995 trouwens was de eerste digitaal geanimeerde bioscoopfilm ooit. Voilà. Daarmee hebben we alles gezegd, denk je dan. Nee, wat is heel erg belangrijk, de soundtrack van een film. En uiteraard het bekendste nummer van Toy Story is natuurlijk You've Got a Friend in Me. En You've Got a Friend in Me, dat is een nummer van Randy Newman. Die komt in elke Toy Story film voor. Is een beetje het leitmotief. Wel, voicemail heeft daar een bewerking van gemaakt. We hebben twee voicemails, heb ik ontdekt. Je hebt voicemail, dat is een a cappella groep in Amerika, maar ook eentje in België, zo dadelijk daar meer over. Maar je hebt dus de zeskoppige hedendaagse a cappella groep voicemail, opgericht in 1994, in de vorige eeuw, aan de Utah State University, als een groep van 9 man. Uiteindelijk zijn er 6 van overgebleven. Maar je hebt ook nog voicemail hier in België. Dat is Jan, Jo, Jean-Pierre, Tijl, de andere Jan en Harold. En dat is een groep, dat was ook een a cappella groep, die opgericht werd ergens eind jaren 80. Maar die een echte doorbraak kenden tijdens de Eurosong aflevering. Eurosong, je weet wel, dat is de voorronde voor het Eurovisie Song Festival. In 1999 braken zij daardoor met het nummer This Is My Life. In 2019 zijn zij gestopt met een tournee Exit. Dat is een toepasselijke naam voor hun laatste tournee. Dus zij bestaan niet meer, voicemail in België, maar je hebt nog altijd voicemail, ook a cappella uit Amerika. Anyway, dit is voicemail. You've got a friend in

De Amerikaanse voicemail. You've got a friend in me. Wij lezen op de Instagram van de Welsche zangeres Duffy het volgende. Bezoek alsjeblieft de onderstaande link en laat je gegevens achter als je wilt komen. Wel, ze roept dat op haar fans. Het is maar een kleine zaal, dus we kunnen maar een paar mensen selecteren. Maar ik kijk er echt naar uit en ik zal ook wat nieuwe nummers zingen. De Welsche zangeres, singer-songwriter Duffy gaat dus voor het eerst weer in 15 jaar optreden in het Verenigd Koninkrijk. Dat is een geheim intiem optreden. Op 5 juli in maart had zij al aangekondigd dat er een documentaire zal verschijnen over haar leven. En die zal te zien zijn later op Disney+. Daarin vertelt ze niet alleen over haar carrière, maar ook over de ontvoering en verkrachting waar ze slachtoffer van zou zijn geweest. In 2008 debuteert ze met de plaat Rock Fairy. En in 2010 kwam haar tweede album uit, Endlessly. En uit dat tweede album Endlessly heb ik een nummertje klaarstaan. Een nummertje dat geproduced en geschreven werd door Bernard Butler. Ook een beetje geschreven door Duffy zelf. Nu, die Bernard Butler was gitarist van Suede. Maar hij was ook een zanger. Hij heeft een soloplaat gemaakt in 1998 en 1999. Maar hij is dus vooral producer van onder andere Nene Cherry, Heather Nova, The Libertines, Charlene Spiteri. Je weet wel, de frontzangers van Texas. Nu, heel veel anderen hebben of maken nog altijd gebruik van zijn diensten als producer van Bernard Butler. Het nummer Smoke Without Fire, dat heb ik hier klaarstaan. Dat komt uit een album die de soundtrack is van een film uit 2009. De soundtrack van de film An Education. Smoke Without Fire. Dat is dat nummer dat ik nu even voor jullie ga spelen. Dit laat ik op jullie los van Duffy. Smoke.

Dat is heel goed nieuws. I feel alive in the city. Zita Swoon. Zita betekent intens en Swoon verlangende muziek. Het muziek- en kunstcollectief rond Stef Camille Carlens uit Big City. Van 2007 komt dit nummer. En daarvoor hoorde je uiteraard Duffy met Smoke Without Fire. En dit is ZZ Top. En als je heel goed luistert, dan hoor je een gitaarriff. En dat gitaarriffje, dat gitaarsolootje, dat is uitgeroepen tot 43ste beste van de 50 beste gitaarsolos. In 2009 werd dat gedaan. In 1983 kwam het album Eliminator, zo moet ik het zeggen, hè, Eliminator uit. En dit is dus, uiteraard, zoals ik probeer te zijn, heel af en toe Sharp Dressed Man. Dit is inderdaad ZZ Top. En luister gewoon naar die gitaarsolo. 43ste beste in de lijst van 50 beste gitaarsolos. Eliminator is het album. Sharp Dressed Man is het nummer. ZZ Top.

En dan wat rustiger is de Harmonious Dream van War on Drugs, ook uit Amerika. Uit het album I Don't Live Here Anymore van 2021 is dit Harmonious Dream.

Ja, de zanger vindt het jammer dat zijn geliefde hun momenten samen niet meer kan herinneren. De zanger, dat is Maarten de Volder, hier in de gedaante van Warhouse Memory. En daarvoor hoorden wij Harmonious Dream van War on Drugs. Dat nummer Memory, dat is van 2016, komt uit het album We Fucked a Flame into Being. En dit is eentje van 1988, zo oud al. The Waterboys, Fisherman's Blues is dit.

Uit een vierde studioalbum, Fisherman's Blues, van 1988 dus. Heel lange opnames, begon in 86, eindigde in 88, ruim 100 nummers. En 13 werden op een LP'tje gezet. Waterboys, Fisherman's Blues.

Fisherman's Blues van 1988. En dan is het nu tijd voor dit. Een jaar voor Florence and the Machine internationaal indruk maakt met het fraaie debuutalbum Langs, brengt het Londense gezelschap in 2018 al een eerste single uit. Echt nieuw is het nummer Kiss with a Fist niet. Eigenlijk is het onder een andere titel Happy Slap al verschenen op de enige plaat van haar vorige band Ashhawk. Maar de gedaantewisseling werkt. De song wekt met tekstfragmenten als Broke your jaw once before, you smashed a plate over my head and spilled your blood upon the floor. De suggestie dat zangeres Florence Welch over huiselijk geweld zingt, maar daar wil ze zelf niet van weten. Voor haar is het een verhaal van een koppel dat, ondanks de onderlinge liefde, elkaar psychologisch over de grens duwt en ook van dat zelfdestructieve kantje in hun relatie geniet. Tenminste in hun verbeelding, want het hele verhaal is uiteraard louter fictief. De single krijgt wat airplay bij BBC en staat zelfs enkele weken in de Britse top 100. Maar een grote hit wordt het niet. Het nummer krijgt meer bekendheid en de jaren daarna een vaste plek op de setlist van de concerten wanneer het op Langs terechtkomt. Die plaat wordt bejubeld door de critici en lanceert Florence and the Machine ook buiten Groot-Brittannië. Tijdens de Brit Awards krijgt ze de meest prestigieuze onderscheiding voor album van het jaar. Wereldwijd worden er 3 miljoen exemplaren van aan de man gebracht. Dat album Langs is 16 jaar en 4 dagen oud. En daar speel ik met plezier het laatste nummer van. En dat laatste nummer op dat album Langs van Florence and the Machine is dit. Dit is Falling. Graag tot de volgende week. Ciao, ciao.

0: Goedemorgen.
1: BNL Culture Coded met Wim Willems.

0: Culture Coded, it's only rock and roll.
1: Ja, dat is zeker. Culture Coded vandaag, 13 juni zijn we al. En weer al een fantastische gast. Als geld en succes niet gelukkig maken, wat dan wel? De gast die bij mij zit, die heeft dat boek geschreven, Stijn Staes, is opgegroeid, heeft mij toch verteld, in Bilze. En ik ben echt wel benieuwd, want ja, die man heeft denk ik ook heel de wereld gezien. En ja, vandaag is hij coach. Maar Stijn, stel jezelf eens voor.
2: Ik vind het altijd heel interessant als mensen mij introduceren als coach. Dus we zijn altijd gewend om ergens een label of een rol op iemand te plakken, zodanig dat, ah ja, dat is een coach. Ja. En natuurlijk zijn mensen veel meer dan wat dat ze doen. Hè.
1: Ja.
2: Maar zoals je zei, ja, ik ben opgegroeid in Bilzen in Limburg.
1: Ja.
2: Voor de Limburgers, voor de luisteraars in Limburg, een hele, hele fijne stad, hele fijne jeugd gehad ook. En voilà, van daaruit een beetje over heel de wereld gaan trekken met Artsen zonder Grenzen, zoals dat je aangaf. En mijn passie was daarin wel ja, het ontdekken van nieuwe cultuur, het ontdekken van mensen. En dat is ook wat dat mijn, in heel mijn carrière, in heel mijn leven, ja, de mensen een super interessant wezen. Hè. En dat is zo wat dat
1: is
2: mij in mijn professionele leven, als ik ben altijd leidinggevende manager geweest in grote projecten. Van, hoe kunnen we nu iets tot stand brengen, iets moois tot stand brengen? Dat kan alleen maar als je ook het beste in de mens tot stand brengt. En ik denk dat daar is altijd mijn passie geweest om te gaan zoeken en onderzoeken van wat is de schoonheid hier in die mens? En hoe kunnen we die laten bijdragen aan iets groter, aan het grotere geheel dan? En dat heb ik als leidinggevende gedaan. En nu doe ik dat onder andere als mentor en als coach.
1: Ja, ja, ja. Nu, ik begrijp ook, coach, dat je dat een moeilijk woord vindt tegenwoordig. Want ja, het krijgt niet altijd een mooie naam natuurlijk. Hè. Men heeft het eigenlijk een beetje verkracht,
2: ja.
1: Het woord.
2: Ik ben ondertussen 6-7 jaar coach, mentor, welk woord dat je er ook op wil plakken. Ik beschouw mezelf meer als een accompagnant de route. Ik vind het heel fijn om met mensen op stap te gaan en te helpen op dat moment, of met hen te helpen te reflecteren en na te denken met de issues waar dat ze mee zitten. Ik hou er zelf niet van om behandeld te worden met een belerend vingertje. Dus ik wil dat ook in mijn coachings of in mijn gesprekken met anderen. Ik hou heel erg van gelijkheid, maar gelijkheid in de zin van niet van en jij, we moeten allemaal hetzelfde verdienen, maar gelijkheid in de zin van we zijn allemaal mens.
1: Ja.
2: En ze hebben allemaal een hart, we hebben allemaal een stuk hersenen. En hoe kunnen we elkaar daarin dienen? En als je gesprekken hebt, dan werk jij vanuit jouw mens zijn, vanuit uw kracht en vanuit uw capaciteiten. En ik tracht daarop te antwoorden van wat dat ik weet. Dus voor mij gaat dat iets van is coaching, mentorship veel meer een stuk van hoe kunnen we elkaar dienen? En hoe kunnen we elkaar daarin ondersteunen en groeien?
1: Stijn, je begint jouw boek met jouw ontslag in 2017 of zo, denk
2: ja.
1: ik. Je hebt al ontslag gekregen. Had dat dan te maken met de persoon die je bent? Want ja, je bent hoogstwaarschijnlijk in 2017 was het nog veel erger als vandaag. Mm-hmm. Want je was iemand, dat belerend vingertje, dat ken je niet. Je was iemand die heel anders dacht als hoogstwaarschijnlijk al die anderen in de BH-raad of zo. Of ja. zo. Heeft het ermee te maken gehad dat jij de dingen heel anders zag?
2: Wel daarop terug reflecterend, het heeft met twee dingen te maken. Het is inderdaad een anders zijn. Of ik was een heel, gelijk dat ik daar net al zei, een heel sterke people manager. Als je dat binnen een hiërarchisch systeem wilt, op een goede manier wilt toepassen, ja, dan moet dat hiërarchisch systeem daar ook voor openstaan. Dat was niet het geval. Maar dan komt het de andere kant van hoe reageer ik daarop als people manager? Of als mens die dat daar veel meer vanuit gelijkheid naar kijkt. Naar de ontwikkeling van een organisatie of naar de ontwikkeling van mensen. En dat is de reflectie achteraf. Wat is mijn aandeel dat ik daar niet op de juiste manier mee ben omgegaan. Ik ben daar ook in de rebellie gegaan en dan begin je te discussiëren, maar niet op de meest constructieve manier. En achteraf gezien vond ik dat, is dat voor mij de lering geweest van hoe kun je binnen een systeem dat anders, op dat moment anders reflecteert of anders denkt over de dingen dan dat jij dat doet, hoe kun je daar op een constructieve manier mee omgaan? En ik denk dat ik daar achteraf gezien, ik heb daar heel veel mooie dingen en heel veel goede dingen gedaan, maar achteraf gezien heb ik ook heel veel geleerd van, ik ben daar ook niet altijd even constructief geweest. En ik ben daar ook niet, er zit, in dat ontslag, dat is niet eenzijdig, daar zitten ook stukken van mij waar dan, dat ik niet de meest constructieve mens was.
3: Maar zo'n mensen heb je soms wel nodig om te groeien, dacht ik. Want daar kan je ook van leren.
2: Absoluut.
3: Daar kan je meer van leren als degene die altijd maar volgen. Want daar kan je niks van leren. Je kan toch alleen maar mensen die het een visie hebben, die ook dan in dialoog kunnen gaan. Daar kan je toch veel meer van leren als dat ik altijd ja zeg.
2: Absoluut. En ik denk, nu dat is een, hoe zal ik het zeggen, dat is een evenwicht zoeken, hè. Ik denk dat in de laatste organisatie waar ik gewerkt heb, heb ik 4 jaar gewerkt. Ik stel mij dan ook altijd, als ik het anders had aangepakt, had ik daar langer kunnen blijven en meer kunnen verwezenlijken. Dan tenzij dat je echt, het is een beetje gelijk, ik weet dat toen ooit een coach, ik liet mij toen ook al coachen, en die zei tegen mij, Stijn, je moet opletten nu, dat je niet eindigt zoals Marie-Antoinette. Je weet waar dat die geëindigd is.
3: Ja.
2: Op de brandstapel.
3: Dat klopt.
2: En dus de kracht van goed leiderschap is het opzoeken van het punt waarop dat je niet op de brandstapel belandt. Want eenmaal op de brandstapel, nu herinneren ze ons nog allemaal, Marie-Antoinette, dus is het een goede zaak of is het een slechte zaak? Ik weet het niet, maar het is achteraf denk ik altijd, als die woorden zijn erin gebeiteld toen. Je moet opletten dat je niet Marie-Antoinette... Ik heb dat toen genegeerd en dan voilà. En dan kon je uiteindelijk toch op de brandstapel terecht. Wat dat dan ook weer een stap is in je carrière natuurlijk. Hè? In wat heb ik hieruit te leren en wat is mijn next step? Dus niets is voor niets. Je hebt er zelf altijd iets uit te leren. En de organisatie ook trouwens.
3: Ja, je hebt ook trouwens in jouw boek ook heel wat CEO's geïnterviewd.
2: Ja.
3: Ook voor je podcast, denk ik.
2: Ja.
3: Heb je dat verhaal ook aan hen verteld?
2: Heb ik dat? Waarschijnlijk wel. Waarschijnlijk wel, ja.
3: Maar zijn er dan dingen die zij zeggen van, ja, daar heeft het bedrijf waar je voor werkte misschien toch wel niet goed? Want tenslotte, men heeft jou, ik bekijk het ook altijd, misschien heeft men jou niet goed begeleid. Misschien heeft men jou niet genoeg ingelicht hoe je anders zou kunnen een dialoog gaan.
2: Wel, twee dingen daarover. Het interessante is, ik herinner mij nog heel goed dat ik lag dan regelmatig in de clinch met mijn superior. En dat ik op een bepaald moment tegen haar zei, ik zeg, kijk, dat gaat hier niet goed komen. Wij moeten ons laten coachen.
3: Ja.
2: En ik heb dat verschillende keren herhaald. Ik zei, wij moeten ons laten coachen, want de manier waarop wij met elkaar spreken, dat is niet goed. Dat is niet goed. En dan zie je natuurlijk wel de macht. Hè. Dan is dat ook wel, ja, dan moet je superior eigenlijk ergens durven in gesprek gaan. Dat is niet gebeurd. En dus zijn daar fouten gemaakt of had dat anders kunnen aangepakt worden? Ja. Wat ik nog meer belangrijker vind, is voor mezelf, van ik ben na dat ontslag wel gaan kijken van, wat heb ik hier nu nog te doen? Ik wou op dat moment, ik wou niet met wraak eindigen. Ik denk dat het voor mij was het niet gezond om op dat moment te gaan kijken, om kwaad te blijven. Natuurlijk was ik heel erg kwaad, maar hoe kan ik dit gezond afronden? En ik ben wel met die mensen in gesprek blijven gaan, totdat het helemaal helder was voor mij, wat is er misgelopen? En dat ik ook hoorde van hun kant van, ja, eigenlijk hebben we fouten gemaakt. En dat hebben ze achteraf ook toegegeven.
3: Ja.
2: En ik denk dat daar wel de kracht in zit van, ondanks dat je met een hele zware teleurstelling, ik was daar echt niet goed van, dat je ondanks een zware teleurstelling kunt gaan kijken, hoe kan ik dit nog, wat heb ik hieruit te leren en hoe kan ik dit mooi afronden? En dan daarmee in blijven in gesprek gaan. Totdat het helemaal helder is van, oké, nu, I can move on. En wat dat je wel ziet, en daar ben ik heel, heel dankbaar voor, dat de mensen ook bereid waren om die vervolggesprekken te doen. En daar ook wel hun aandeel in te zien. Dus daar ben ik heel, heel erg dankbaar voor. Maar dat vraagt ook heel veel moed. En ik denk in deze tijden, wat dat je ziet is, mensen en vooral leiders missen heel veel de moed om dat ook te doen. Ook in eerste instantie de moed om de juiste beslissingen te nemen. De moed om, als het niet de juiste beslissing is, om ze te herzien. En daar ook open en transparant over te zijn. Maar ook voor elk één onder ons, hè, heb ik de moed om iemand te confronteren met de pijn waar ik mee zit. Hè.
3: Ja. Zijn we nog met te veel CEO's die te weinig lef hebben? Of is dat verbeterd, die laatste 10 jaar?
2: Ik denk dat het er... Ik weet, daarvoor zou je misschien wat onderzoeken en statistieken moeten raadplegen. Wat ik wel zie, is dat het er niet gemakkelijker op is geworden. Omdat wanneer dat met social media, elke CEO of elke mens die dat verantwoordelijkheid draagt, zit in een glazen huis. Hè. En dat glazen huis, dat is alleen nog maar groter geworden. En dat glas waar dat die in zit, is alleen nog maar fragieler geworden. Hè, omdat mensen zo exposed zijn. Iedereen heeft iedereen, de meeste mensen hebben een Facebook, Instagram, LinkedIn, whatever. Dus je bent heel erg exposed van het moment dat je verantwoordelijkheid draagt en beslissingen moet nemen. En dat is wel iets waarvan dat ik zelf ook zie, dat is niet gemakkelijk. Hè? Dat is, je wilt daar geen Teflon figuur in worden.
3: Nee, klopt.
2: En tegelijkertijd toch wel die verbinding en die connectie met je mensen behouden. En dat is geen gemakkelijk evenwicht.
3: Die techwereld waarin dat we nu leven, want we zijn voor 40-50% robots geworden.
2: Ja.
3: Dat mag gezegd worden, ja. Hè, want we gebruiken ChatGPT voor alles. Vandaag de dag, hè, als je een mooie foto van jouw eigen wil, dan moet je gewoon ChatGPT, die maakt de mooiste foto's die er zijn.
2: Ja.
3: We leven in die wereld van tech.
2: Mm-hmm.
3: 10 jaar geleden, toen jij je ontslag kreeg, was dat nog niet zo erg als vandaag de dag, hè?
2: Nee. Dat was veel, veel, veel minder. Nochtans, ik herinner mij nog heel goed nadat het bekend was gemaakt, de vakbonden waren daar ook heel erg opgesprongen. Ik had heel goede relaties met de vakbonden. En dat is toen ook wel in het nieuws geweest. En als je mij toen googelde, kwam daar Stijn Staes ontslagen als directeur. En ik herinner mij toen dat ik nog dacht van, shit, ik ga nooit geen job meer hebben. Hoe kan ik nog ooit ergens aan de slag, wanneer als je mij googelt, dat dit allemaal tevoorschijn komt? Dus dat was er toen ook al. Misschien minder in de persoonlijke sfeer, maar het is bijvoorbeeld ook op het radionieuws geweest, op de tv. Ik denk dat de social media kanalen waren nog niet zo heftig als nu. Maar het was er wel al. En ik was daar heel erg door beangstigd.
3: Ja.
2: Wat nu?
3: Waren er zo bijvoorbeeld politieke partijen? Want ik kan me wel voorstellen dat dan politieke partijen aan je deur komen kloppen. En vragen van, Stijn, wil je niet bij ons komen?
2: Nee.
3: Is dat nooit gebeurd? Nee? Nee. Ja, want dat had ook gekund natuurlijk. Hè? Want je had heel veel insight. Je had ook heel veel te vertellen.
2: Nee, ik denk dat ik zou daar ook helemaal niet in passen in dat wereldje. Ook niet. Ik denk dat het is een heel, heel hard wereldje. Ik moet daar echt voor gemaakt zijn. Ik heb een aantal vrienden die dat erin zitten. En hebben gezeten. Het is een hele moeilijke wereld, denk ik.
3: Ja. Jouw boek, Als geld en succes niet gelukkig maken. Wat dan wel? Uitgebracht bij Borghoff en Lambrecht.
2: Ja.
3: Waarom wou je dit boek schrijven?
2: Wel, de eerste aanzet tot dat boek was... Ik wou een beetje mijn verhaal vertellen na mijn ontslag. Dus ondertussen is dat 6 of 7 jaar geleden. En de eerste titel van mijn boek was Van shit naar mest naar aardbei. En ik wou zo een beetje mijn evolutie schetsen. Maar ondertussen heeft dat boek toch wel 6 jaar liggen teren en werkt daarop. Zeker de laatste 2 jaar. En heeft dat een hele andere wending gekregen, ook naar alle mensen die ik heb geïnterviewd, mensen die ik heb gecoacht, mijn eigen ervaringen. Heeft dat een hele andere wending gekregen en staat er nog zeer weinig in van mijn eigen verhaal uiteindelijk. Maar veel meer van, ja, wat is dat nu? Waar gaat het leven over? Wat brengt echt werkelijk geluk? Wat is succes? En is dat veel min, is het geen verhaal geworden van mijn miserie? En daar ben ik heel, heel dankbaar voor, want daar heeft de uitgever Brunilde Borms van Borghoff en Lambrechts mij heel, heel erg begeleid om toch abstractie te maken van mijn eigen persoonlijke verhaal. Maar wat staat daarboven? Over wat gaat dat hier werkelijk? Hè? Wat zijn de principes die en de belangen en de waarden die dat daarachter schuilen? En dat vind ik persoonlijk, ik ben heel blij dat ik daar zo goed in begeleid ben geweest. Omdat op een bepaald moment moet je ook afscheid nemen van je eigen verhaal. Hè. Het leven gaat door.
3: Ja.
2: En dus het schrijven van een boek, of van dit boek, iemand zei eens ooit tegen mij. Schrijven is te weten komen wat dat je eigenlijk al weet.
3: Ja.
2: En in die zin vond ik dat, dacht je, ah ja... Hè, Ik heb zoveel geleerd de afgelopen jaren. Zoveel interessante gesprekken mogen voeren. En dat zit ergens allemaal in je hoofd. En dan begint dat te borrelen. En gewoon het fijne om dat allemaal neer te kunnen pennen. En dat ook te kunnen delen met mensen die dat ook gelijkaardige vragen hebben. Ja, dat is een fantastisch cadeau. Hè? En ik denk dat het daar... In het Engels noemt het boek Becoming Human Again. En ik denk dat daar... waar dat mens zijn en geluk effectief over gaat, dat is ook over de creativiteit en van wat dat jij weet, waar dat jij je uniciteit, iets brengen, iets vertellen, er hangen hier fantastische schilderijen. En elke mens heeft een creatief aspect in zich. En ik denk dat daarin de uitdaging ligt om voor elke mens dat stukje te vinden waarin dat jij je creativiteit kunt leggen en dat kunt delen met anderen. He, wat een schilder, ik kan niet zo goed schilderen als wat hier hangt. Ik kan dan waarschijnlijk beter schrijven, of toch alles in dat boek. En daarin denk ik dat de momenten of de tijden waarin dat we nu leven, om die zoektocht naar wat maakt u als mens, je zei net, we zijn al voor 50% robot. Ja, we hebben allemaal een creatief stukje, hè. Maar het wordt ons niet gemakkelijk gemaakt om die creativiteit tot uiting te laten komen. En nochtans is dat het wat u succes zal brengen en u gelukkig zal maken.
3: Ja, dat is waar. Nu, gisteren, Elon Musk, die komt met SpaceX op de beurs. 2 miljard of zoiets. Biljard. Ongelooflijk eigenlijk. Ja. Dat is dan voorpagina nieuws. Ik weet niet dat er zoveel mensen gelukkig van zijn. Nee. Die vraag stel ik me dan ook wel. Dus bijvoorbeeld, de dag van vandaag is er nog maar weinig positief nieuws. Hè?
2: Ja.
3: En terwijl dat er dat wel heel veel nog is.
2: Ja. Absoluut. En ik heb het ook gelezen. Ik lees zelden nog kranten of dergelijke. Maar ik zat met mijn moeder aan de ontbijttafel. En daar ligt dan het Belang van Limburg. Ik vind het altijd heel leuk om zo nog eens door het belangstje, gelijk dat ze hier zeggen, te bladeren. En ik zag het ook staan, hè? Elon Musk en dan... elke medewerker krijgt dan 1 miljoen of is nu al miljonair. En er zijn er sommigen die al centimiljonair zijn. En ik moet zeggen dat... Oh, wat? Mijn eerste... En ik denk dat het instinctief bij mensen zo is ingesleten. Van, die mensen zijn nu gelukkig. Want ze hebben 1 miljoen. En ik dacht, ik heb het ook even gedacht van... moet ik nu gaan beleggen op de beurs van Elon Musk? Dat gaat dan zo door een flits. En ik denk, maar hoe bewuster dat je bent van je eigen gedachten, dacht van, ja, maar wat gaat mij dan nu brengen? Hè? Dat gaat mij niet... Allee, ik heb alles wat ik moet hebben. Ik heb voldoende middelen. En toch springt die gedachte naar boven. En het is gelijk dat we... En ik zal daar zeker niet de enigste in zijn die dat dan begint te denken. Maar het is een soort van collectieve beïnvloeding. Of een soort van collectief iets dat dit het uiteindelijk is. Hè. Elon Musk is nu de rijkste en zijn eerste biljonair.
3: Mm-hmm.
2: En iedereen kijkt daar dan naar op. En ik ga, ja, really?
3: Ja, ik heb het daar ook wel... Allee, ik begrijp dat ook niet. Net hetzelfde zoals dat ik op LinkedIn heel wat CEO's of leiders, hoe dat je ze ook noemt, mm-hmm. op hun profiel dan iets zetten dat ze met een glaasje wijn op het strand liggen of dat ze in een grote Mercedes of Tesla, of het maakt mij helemaal niet uit, zitten. En dan denk ik van, ja, maar... Je praat over verbinding, je praat over de natuur. Allee, snap je? Ja. Dus ik vind het altijd wel heel, heel grappig dat er toch altijd de dingen moeten bij zijn van... Kijk toch eens naar mijn status.
2: Ja, want ongetwijfeld... Allee, elk van hun, Elon Musk, heeft ook goede dingen gedaan.
3: Hè? Uiteraard.
2: Allee, daar zit ook... En je kunt je afvragen, ja, wie zorgt ervoor dat ego of dat statusgehalte zo gepromoveerd wordt. Hè? Dat zo gepromoot wordt en dat we allemaal soort van goden te zien krijgen. Terwijl dat ook maar allemaal gewone mensen zijn. En ik denk, daar moet je wel van bewust blijven. Van, ja, Elon Musk gaat ook nog elke dag een keer naar het toilet, gelijk dat jij en ik dat doen. Weet je, die man komt daar ook niet aan onderuit.
3: Hè? Dat klopt. Net zoals Sam Altman in zijn boek schrijft, hè, van de man van ChatGPT, die schrijft wel wat hij nu aan het verwezenlijken is. Dat hij de wereld wil beter maken. Hij wil ook dat we 150 jaar worden. Nu, de vraag is natuurlijk of dat nodig is. Maar hoogstwaarschijnlijk hebben die dat ooit misschien met een goede bedoeling begonnen. En... Dat eindig...
2: Maar de meeste dingen worden allemaal met een goede intentie gestart. Hè. McDonald's destijds, die man die wou iedereen een goed stukje vlees geven. Hè. Dat is de initiële intentie waar dat McDonald's mee is gestart. En kijk wat dat het is geworden.
3: Ja.
2: Hè. Hetzelfde Coca-Cola. Die man die zag ook, ah ja, dat drankje, dat is goed voor je maag als je wat maagzuur hebt.
3: Hoofdpijn, van alles, ja.
2: Hetzelfde met de duim van Facebook. En dan vind ik het interessant, op een bepaald moment komt daar een menselijk mechanisme dat ziet van, oeh, je kan hier geld mee verdienen. Of ik kan hier iets mee bereiken dat andere mensen beïnvloedt of andere mensen laat doen, waardoor dat ik iets kan verdienen. Ja, waardoor dat ik het... Dus ik vind het heel interessant om te gaan onderzoeken hoe komt het dat een zuivere, goede intentie ergens along the way verloren gaat. En dat is iets waar dat we ons constant of veel te weinig bewust van zijn, van met welke intentie doe ik iets? En met welke intentie zet ik nog iets voort? Hè? Mensen beginnen aan een job en dat heeft niet alleen te maken met de grote CEO's of bedrijfsleiders. Dat gaat evengoed over iemand die in een arbeidscontract zit, die dat blijft doen. Gewoon omdat dat nu al 10 of 20 jaar zo is, vanuit gemakkelijkheid. En dus daar zit een menselijk mechanisme dat het graag goed en gemakkelijk heeft, maar niet altijd daarom. Het beste.
3: Ja. Nu, vroeger had je Elvis Presley, Bruce Springsteen, Robbie Williams. Mm-hmm. Die kwamen een mooie show brengen. Maar vandaag wil iedereen die show zelf. Hè? Want alles kan je vandaag de dag met ChatGPT. En ja, vroeger droomde je daarvan. Maar nu wil je dat echt zijn. Op Facebook, met filmpjes. Hoe dat je precies Elvis of Bruce Springsteen, Robbie Williams of Take That. Of noem maar op.
2: Ja.
3: Het is toch wel verwonderd hoe dat de sociale media ons in de macht heeft.
2: Ja, onlangs had ik een gesprek met iemand. Ik vond dat een fantastisch begrip. Ik had er nog nooit van gehoord. Maxing your life.
3: En is dat een tijdschrift of zo?
2: Nee, dat is een nieuwe term. Hè,
3: dat is ook een tijdschrift.
2: Maxing your life. Alles moet, you have to have your highest potential. Alles moet zo groot mogelijk zijn. En ja, het heeft ook te maken met de enorme performancecultuur die dat we kennen. Je moet er echt alles uithalen. Wat een ongelooflijke druk en een ongelooflijk... Sommige mensen kunnen dat goed aan. En dat wordt heel sterk gepromoot ook in de social media. Het is... vroeger leefden we in tribes van 50, 100 mensen in de kleine dorpjes. En hadden de pastoor wat je naar opkeek en de burgemeester. En dat waren nu uw vergelijkingspunten.
3: Ja.
2: Nu, wie is ons eikingspunt? Ja, dat is Elon Musk. Hè? Ja. Dus we hebben 8 miljard mensen waarmee dat we in competitie zijn. Waarmee dat we ons kunnen verbinden. En dat is iets wat ons brein gewoon niet aan kan. It's too much. Op het moment dat je... We zoeken ergens betekenis, dus we kunnen maar betekenis vinden wanneer dat we zien in binnen die 8 miljard mensen, met wie kan ik hier vergelijken? En dat stopt niet, hè?
3: Nee, dat stopt niet.
2: Dat is een verhaal wat nooit niet stopt. Want er zal altijd binnen die 8 miljard mensen wel iemand zijn die op een of ander punt beter is dan u.
3: Dat klopt. Maar dat is hetzelfde met de filmpjes van vandaag van alle politiekers. Onlangs sprak ik nog een politieker en die zei, ja, ik moet dat doen, zegt hij, maar anders... ik zeg, ja, maar vind je dat zelf? We moeten dat. En ze willen dan grappig zijn, maar ze zijn niet grappig. Ik vraag me wel af wanneer de mensen dat gaan beu worden. Je moet je job doen, waar je voor staat... Maar als je dingen gaat doen die je eigenlijk niet graag doet... dan ga je binnen de kortste keren ofwel een burn-out krijgen... ofwel lig je er gewoon uit.
2: Ja. En ik denk dat dat... daar zit de uitnodiging om... in deze gerobotiseerde wereld... waar dat we als mensen het verschil maken. En... ik heb wel het gevoel dat we een beetje in twee werelden terechtkomen. Degene die dat mee in de digitalisering en de robotisering en we laten chips implanten en allerlei dingen. En een stuk mensen die dat daar veel meer naar puurheid, naar authenticiteit, naar echtheid, klopt uw verhaal. En daar veel sensitiever, gevoeliger aan zijn. Omdat dat verhaal klopt. Omdat dat dient geen eigen belang.
3: Nee.
2: Het is een uitnodiging om aan die verleiding te weerstaan. Hè. Ik vind het ook leuk om hier te zitten. Hè.
3: Ja.
2: Anders zou ik hier niet zitten.
3: Ja, maar ook omdat we in dialoog gaan natuurlijk.
2: Ja, voilà.
3: Dat denk ik wel. Daarvoor doe ik het ook. Ja, om in dialoog te gaan.
2: Niks mis mee. En opnieuw, welke intentie dient dat dan? Hè? Dit is voor mij een diep waardevol gesprek waar dan misschien mensen iets uit kunnen halen. Hè? Een bepaald inzicht, een bepaald idee, inspiratie. Dat is voor mij de intentie om een gesprek aan te gaan of om iets te vertellen. En dat gaan mensen wel voelen. We zitten nu nog in een fase die niet helder daarover is. Of die dat zo nog wat wazig en in de mist. En klopt dat? Wat is dat? Dus mensen zijn zoekend naar... Wat klopt hier echt? Wat klopt hier niet? Maar ik denk dat dat net de uitnodiging is om... maar is dat echt een mens? Het is een uitnodiging om nog dieper te gaan, hè? Naar uzelf. Naar uw eigen mens zijn.
3: Volledig mee eens, ja.
2: Dus laat ik zeggen, dank u wel. Digitalisering, want dan is dat brengt mij dichter bij mezelf. Is altijd even tof, misschien niet.
3: Ik denk ook soms, bijvoorbeeld als je Wim Sonneveld hoort met het dorp, en als je die tekst hoort, ik probeer het dan te vergelijken met vandaag de dag, maar dat is heel moeilijk, maar ja, die tekst, dat gaat ook eigenlijk over het dorp, dat het aan het verdwijnen is. De boeren, hè, je hoort daar al eigenlijk van, koeien en zo, is niet meer, we praten nu over het 65 of 66, denk ik, dat nummer toch, of iets later, denk ik. Hè, ja. Toch wel gelijkenissen, denk ik dan.
2: Ja. En tegelijkertijd denk ik dat ook wel de manier van connecteren blijft hetzelfde. Of de nood of de behoefte van mensen blijft fundamenteel hetzelfde. We willen allemaal ergens graag gezien en gehoord worden. Mm-hmm. En met mensen in gesprek gaan, verbinding. Dat is fundamenteel menselijk.
3: Ja.
2: Het wordt alleen nog veel duidelijker.
3: Stijn, hoe belangrijk is muziek voor jou in je leven?
2: Ik luister heel, heel graag naar muziek, omdat het... en een beetje alle genres. Ik ben niet specifiek gericht op één genre. Omdat het hele scala van emoties bedekt. En van menselijkheid en van... ik hou van hele vrolijke muziek. Ik hou evenzeer van pop. Maar ik hou ook heel erg van ingetogen muziek. Omdat dat ook een aspect is van mezelf. Ik ben, langs de ene kant kan ik heel veel joy, vreugde beleven. Maar langs de andere kant, en dat is het leven ook. Ja, wanneer dat er iemand sterft, of er overlijdt iemand of je maakt iets mee.
3: Ja,
2: dan voel je pijn. En dat zit in al die aspecten zitten ook in muziek. Die dat u reflectie geven, die dat u daarin kunnen meepakken, die dat u... en in dat opzicht is dat voor mij vaak een herkenningspunt van... Ah ja, oké, weet je, ik ben nu wel triestig genoeg geweest. Laten we nu terug even gaan zoeken, terug naar die vreugde gaan van het leven. Weet je. En dan helpt muziek daar heel erg bij, vind ik.
3: Ja, want je hebt muziek gekozen, hè?
2: Ja.
3: Welke muziek, waar wil je mee beginnen? Want het eerste stuk hebben we nu gehad van ons gesprek. Welke song zou je het liefst willen mee beginnen? Zou daar het beste bij passen, wat we nu al besproken hebben?
2: Ja, ik ben eventjes hier aan het kijken. Ik denk, ja, Welcome to Wonderland is misschien zo wel een leuk nummertje om... ik weet niet of dat het helemaal past, maar...
3: Ja, zeker.
2: Maar wel... Ja, of het sluit zeker aan bij het laatste.
3: Ja?
2: Ja.
3: Dan gaan we naar luisteren. Waarom wil je dat dat nummer horen eigenlijk? Waarom heb je dit ook gekozen?
2: Ik heb het dus een paar jaar geleden ontdekt als ik in een international leadership training zat. En toen heb ik dat zelf gezongen.
3: Oké.
2: En het was mijn eerste nummer dat ik voor... Ik denk dat we toen met 15 mannen waren in Nicole... dat ik zelf had geoefend met mijn zangleraar destijds. En dacht, ik wil dat ooit een keer live voor mensen kunnen zingen. En dat is het eerste nummer wat ik live, vanuit mijn zangcarrière dan...
3: Ik ga je mee zingen?
2: Zeer beperkt. Nee, ik ga het niet doen, want het... laat de mensen maar helemaal het nummer heel zuiver horen.
3: Alright, hier komt-ie.

0: Welkom to Wonderland, Stijn Staes. Hij schreef het boek Als geld en succes niet gelukkig maken. Wat dan wel? Het is uitgebracht bij Borghoff en Lambrechts. Dat is ook altijd belangrijk om te zeggen, toch, Stijn?
1: Absoluut.
0: Dat je de uitgever niet vergeet, hè?
1: Nee.
0: Ja, Stijn, we gaan het nog eens hebben over jouw boek. Hè? Want ja. Je hebt heel wat bedrijfsleiders, leidsters, CEO's, gevraagd naar hun mening. Hoe lang heb je daarover gedaan voordat je al die mensen kon interviewen?
1: Hoe lang heb ik daarover gedaan? Wel, ik denk dat je podcast nu ondertussen 5 jaar loopt of zo.
0: Ja.
1: Wat ik heel leuk, ik herinner me nog mijn allereerste gast, Philippe van Pottelberg. Hij was een CEO toen in de Antwerpse haven. Ik startte toen iets compleet nieuws op. Hè. Dat was, toen, en destijds was podcasting, eigenlijk was dat nog vrij onbekend. Ik herinner mij nog na een jaar dat men toen bij de VRT besloot, we gaan €50.000 vrijmaken voor podcasting.
0: Ja, ja.
1: En nu is dat massapopulair natuurlijk. Maar ik moet zeggen dat dat ging eigenlijk allemaal vrij gemakkelijk. En zeker ook naarmate ik meer internationale gasten ging uitnodigen. Dat was gewoon vaak een mailtje sturen. En voilà, ik wil graag een gesprek met u aangaan. En iedereen zei daar altijd ja op. En ik dacht altijd, maar waarom zou je nu met mij in gesprek gaan? Maar het is ook een oefening voor uzelf om om mensen te durven vragen.
0: Dat klopt, dat is zo, ja.
1: Ik vond dat dat geeft zoveel ideeën, zoveel inspiratie om met mensen te spreken die dat andere inzichten hebben, andere ideeën. Dus voilà.
0: Je hebt alleen Vlamingen geïnterviewd, denk ik?
1: De laatste twee jaar, heel veel internationale gasten ook.
0: Ja. Want ik krijg hier ook regelmatig Nederlandse gasten bijvoorbeeld.
1: Ja.
0: Dat maakt het ook altijd boeiend. Zeker als je twee mensen uit het onderwijs. Hè, dat het eigenlijk niet zoveel verschilt eigenlijk. Alleen is het een beetje een kwestie van anders denken.
1: Ja.
0: Dat zal bij jou ook zo wel zijn, denk ik.
1: Wel, dat vond ik net heel, heel interessant om te gaan kijken, maar hoe denkt nu een Amerikaan daarover? Hè? Mm-hmm. Of hoe denkt iemand uit het Oosten daarover? Of hoe met verschillende filosofische of religieuze achtergronden. Ik heb bijvoorbeeld Khalid Benado geïnterviewd. Ik heb de decaan.
0: Is van Beringen afkomstig?
1: Ja, voilà, kijk. De decaan van de faculteit theologie geïnterviewd. Ik heb rabbijnen geïnterviewd. Dus

0: niet alleen CEO's, maar ook het bredere spectrum voor religie maar ook persoonlijke ontwikkeling. Een aantal bekende Amerikaanse persoonlijkheidsgoeroes dan. En ik vind dat is gewoon de max, hè. Om al die inzichten, die mensen denken allemaal verschillend. En tegelijkertijd voelen ze allemaal hetzelfde.
1: Ja, hè?
0: Ja, ze mogen, ze uiten dat vaak op andere manieren, maar basically, het komt allemaal op hetzelfde neer. En dat is, hoe kan ik ervoor zorgen dat ik andere mensen graag zie en lief heb en dat ik er iets voor kan betekenen? En hoe kan ik dat aan mezelf gunnen ook? Voor iedereen hetzelfde.
1: Dat geloof ik, ja. Dat is,
0: en de ene denkt dan dat hem daarvoor in op een kerkstoel moet gaan zitten. En een andere zegt van, ja, moeten dat in een moskee doen. Of een andere zegt, ik moet in een groot sportstadion gaan staan. Maar het komt allemaal neer, wat ik in mijn boek ook beschrijf, ook. Hoe kunnen we meer ons hart openzetten om met elkaar in verbinding te gaan?
1: Als ik het dan over religie ga hebben, mm-hmm. Hoe belangrijk is dat om al die oorlogen en zo? Stel dat er geen religie was, hoe zou de wereld er volgens jou dan uitzien? Want dat zal toch hoogstwaarschijnlijk iets anders vervangen. Want vandaag de dag, Facebook is ook een soort religie. LinkedIn
0: absoluut.
1: Ook, alles. Ja. Anderlecht is ook, of Sint-Truiden, Genk, noem het allemaal maar op, Manchester United, is ook een soort religie natuurlijk. Hè?
0: Ja, en ik denk dat we nu leven heel erg in een maatschappij waar dat wetenschap en rationeel denkende religie is geworden. Hè? We geloven niets meer totdat het onderzocht is en dat een bepaalde statistiek bewijst dat het dan zou kloppen.
1: Ja.
0: En we weten ook, ik heb zelf ook nog universiteit gestudeerd en een onderzoek gedaan. En met cijfers kan je alles doen, hè. Met grafieken, je kunt alles mee doen. Hangt er maar vanaf wat je wilt bewijzen, welk punt dat je wilt maken. Dus inderdaad, we leven in de klassieke religie is vervangen door nieuwe religies, hè, door de moderne religie van de digitalisering en de wetenschap. Maar er is ook een heel groot stuk mee verloren gegaan. Hè.
1: Ja.
0: Als je ziet ook naar de wijsheden die dat achter al die religies schuil gaat. Hè. De fundamenten van die religies waar dat het over gaat. Ook als je bijvoorbeeld naar de Soefies, Rumi en dergelijke kijkt. En de boeddhisten ook. Waar gaat dat over? Dat gaat over liefhebben. Dat gaat over de liefde in zijn puurste vorm. En dan bedoel ik niet de Hollywood-liefde. Maar de liefde voor het leven, de schoonheid van het leven,
1: Lezen we te weinig Augustinus?
0: En wat bedoel je met
1: Augustinus? Ken je Augustinus?
0: Mijn naam is afkomstig van hem, maar de heilige bedoel je dan? Ik heb nog niet van hem gelezen.
1: Nee? Dan ga ik er niet verder over. Ja. Maar Augustinus, die ziet alleen maar... Dat is zo'n beetje zoals jij ook denkt, geen oordeel, maar ook wel positief zijn. Voor alles is een oplossing. Nooit kwaad spreken.
0: Maar dank je wel voor de tip, want ik vind het wel interessant. Het is eigenlijk vanuit mijn naam gezien mijn patroon heilig, dus ik zou hem echt nog wel wat dieper moeten gaan bestuderen, dus dat ga ik zeker doen.
1: Ja, oké. Stijn, jouw boek, hè. Je hebt zo ook al zoveel mensen geïnterviewd. Ook hetgeen wat we nu allemaal aan het vertellen zijn. Hoe kijken die naar de toekomst? Heb je daarover gesproken met hen?
0: Ja. Bij sommigen wel, bij sommigen niet.
1: Heb je angst gevoeld bij sommigen? Want dat kan ik me wel voorstellen.
0: Ik weet niet of dat het angst is. Het is bij de meesten, bij iedereen eigenlijk... zit er wel een diep vertrouwen. Het komt altijd goed. One way or another.
1: Mm-hmm.
0: En hoe zorg ik ervoor dat als er obstakels op de weg komen, hoe zorg ik ervoor dat ik goed omringd ben en dat ik die obstakels aan kan. Maar fundamenteel heb ik weinig angst gevoeld. Maar een diep vertrouwen. En ik denk, als we het even terug naar religie zo dat diep vertrouwen van in het leven. Dat heb ik wel altijd bij de meesten gevoeld, hoor.
1: Ja?
0: Dat diep vertrouwen. Dat was soms ook wel kwijtgeraakt. Allee, wat dat zij ook wel af en toe kwijtgeraken. Hè. Zeker als je met grote gebeurtenissen geconfronteerd wordt. Dood, overlijdens, ongelukken, ziektes. Dan vraagt iedereen zich wel eens af, ja, maar waar, why me? Of waarom moet dit nu gebeuren? Maar ik merkte wel bij de meesten, en dat is iets wat ik zelf ook... zit er een fundamentele kracht van, ik kom dat te boven.
1: Ja, ja, ja.
0: Ik kan dit. Dat wil niet zeggen dat dat op dat moment zeer, zeer moeilijk is. Hè, bij mijn ontslag ook. En bij andere dingen ook die dat mensen overkomen. Maar wel de fundamentele kracht van het doorzetten, het niet opgeven, het diepe geloof van, en dat denk dat dat iets uniek is aan het mens zijn. Hè? Zodat, ondanks alles, de kracht om door te zetten.
1: Want bijvoorbeeld Wouter Torfs, die heb je ook geïnterviewd. Ja. Die man heeft zelf ook de andere kant gezien van het leven. Hoe reageert hij daarop?
0: Je zou het aan hem moeten vragen, denk ik. Het is al lang geleden dat ik hem heb geïnterviewd. Maar ik ken Wouter. Ik heb hem altijd gekend als een zeer positief iemand. Op zoek naar de next thing en de positiviteit in het leven.
1: Ja, want ik had hier ooit op interview Wendy Kwaks, die naam zal je misschien niet zeggen, maar misschien wel een interessant persoon voor jou, want zij doet ook ongeveer hetzelfde wat jij nu doet. En zij stond eigenlijk aan het hoofd in Nederland, hè, het is het Nederlandse, bij Defensie, met Rutten. En ze krijgt dan op een bepaald moment de diagnose borstkanker. En ze zei ja, zegt ze, want ze zei nog in de studio hier, moest ik 10 jaar geleden hier gezeten hebben, zou ik iedereen overroelen. Want ze was een mannelijke energie. Hè? Je moest dat in die wereld. Je krijgt dan borstkanker. En ze heeft dan ontslag genomen. Mm. En ze is nu hetgeen wat jij ook doet. En ja, na die borstkanker is zij een heel andere persoon geworden. Ze is ook naar Bali geweest. Daar is ze gaan een andere wereld zien. En ze zegt ja, ik ben... Iemand die... Ze was ook nooit getrouwd geweest, omdat niemand bij haar paste. Ja. Dat kwam er ook nog bij, zei ze. Dus ja.
0: Zulke momenten, voor veel mensen zijn dat katalysatoren, hè, voor change. En het is ook niet... Ik denk dat daarin ook de uitnodiging zit om daarin te volgen. Wat zegt uw gevoel? Wat zegt het leven voor uw volgende stap? Hè? Omdat... Wat je ziet is dat heel veel mensen, ze maken iets mee en ze gaan terug naar het oude. Ja, ze had even goed kunnen kiezen, die vrouw, of ik had ook even goed kunnen kiezen. Maar eerst had men tegen mij gezegd, ook bij het ontslag, van, je kunt hier nog altijd als HR-manager aan de slag. Maar dat is dan een gemakkelijkheidskeuze. Hè? Want dan blijf je in een organisatie, je blijft doorbetaald, terwijl je eigenlijk weet, dit is not my cup of tea anymore. En... wanneer dat je dan zo keuzes maakt, en dat heb ik zelf ook en heel veel van de mensen die ik heb geïnterviewd, wanneer dat je dan grote life-changing choices maakt, dan word je wel geconfronteerd met oordelen, opinies van anderen. Kijk nu een keer, het is een midlife-crisis. Of nu gaat iedereen coach worden. Of gelijk dat is, die gaan nu een keer van het leven profiteren. Of terwijl... Als ik nu terugkijk op die, dat is ondertussen 8 jaar geleden, ja, my life changed completely. En ik ben heel, heel blij en heel dankbaar dat het allemaal gebeurd is.
1: Ik geloof het.
0: Het brengt me hier in dit gesprek met jou. Ja. Anders had ik misschien nog altijd ergens...
1: Je bent ongelukkig geweest. Ja, plus dat je ook een heel goede schoolopleiding gehad hebt. Je hebt meer mensenervaring.
0: Ja,
1: verrassende mensenervaring, waar je die van verwacht, Stijn.
0: Nee, ik weet dat mijn ouders, mijn vader is ondertussen overleden, maar mijn moeder, ik denk dat ondertussen is ze gestopt met het zich af te vragen. Van, maar je hebt 4 diploma's, hè?
1: Ja.
0: Je hebt 4 diploma's, waarom doe je daar niks mee?
1: Hè? Ja, maar een diploma...
0: Maar
1: allee,
0: een diploma zegt
1: zo niks,
0: weinig, ja, dat zegt eigenlijk niets. En ja, ik heb die diploma's inderdaad allemaal behaald. Daar ben ik heel, heel dankbaar voor, want het heeft mij wel geleerd om goed te studeren, om discipline. Het heeft mij inhoudelijk ook veel gebracht, heel veel kennis. Maar ja, ik ga niet mijn heel leven teren of enten op iets wat ik 30 jaar geleden gedaan heb. Ja, dat is het leven. En je gaat vooruit en je leert bij en je past je aan. En dat is wat de natuur per definitie ook doet. Hè? Er komt een storm en... ja, geknakt of gebreekt en er ontstaat een nieuwe plant. Er komt een nieuwe boom. Natuur recycelt voortdurend. En er vindt zich telkens opnieuw terug uit.
1: Ja, dat klopt. Ja. Ja, dat is zeker.
0: En die boom die dat omgevallen is door een storm, of neergebliksemd is door een storm, ja, die gaat niet zeggen, nu ga ik recht staan en ik ga mijn takken terug aan elkaar binden en ik word terug die een oude boom.
1: Nee.
0: Dat gaat die een boom nooit niet doen. Dus, allee... En ja, dat moeten we als mensen ook niet doen. Dus je maakt iets mee, dus kijk, wat doen we en hoe kan ik mij terug heruitvinden?
1: Hoe belangrijk is die natuur voor jou geweest tijdens de ontslag?
0: Oh, heel, heel erg. Ik ben, van het moment dat aangekondigd is geweest, het eerste wat ik heb gedaan is een trip naar... ik heb vrienden in Oslo, Noorwegen... En wij zijn een hele week, ben ik met een vriendin daar gaan rondtrekken in Jotunheimen, Huppel de Pup. Zonder telefoon, echte bergen in, van hut tot hut gaan rondtrekken. Ja, ik was herboren. Herboren.
1: Waarom wordt er zo weinig over geschreven?
0: Over?
1: Over de natuur, daar wordt over geschreven. Mm-hmm. Wat dat ook doet, hè, veel meer als al de pillen die men voorschrijft en zo. Maar waarom wordt daar zo weinig in de media over geschreven? Want ikzelf ben ik ook een natuurmens. En ik denk, ja, zonder die natuur zou ik hier nu niet gezeten hebben, denk ik soms. Ja. Heb ik ook de inspiratie die ik vandaag de dag heb, de creativiteit haal ik daar ook, want... Wat is er mooier als vogeltjes horen zingen of ooievaars in een nest zitten,
0: ja,
1: te observeren wat er gebeurt in de lucht?
0: Ja, ik weet niet of er te weinig over wordt gecommuniceerd. Ik denk vooral dat mensen de mogelijkheid niet meer ontbreken of niet nemen om het er effectief tijd voor vrij te maken. En die wandeling te doen. En in die... Ja, we hebben het allemaal heel graag gemakkelijk. Hè? Dus we gaan vliegen graag naar Egypte om daar een week aan het strand te gaan liggen. Maar echt diep de natuur in duiken, dat vraagt wel wat, hè? Dat vraagt wel wat inspanning. Je moet fit zijn. Je moet, maar nu heb ik het al over grotere trektochten, maar je kunt evengoed ergens in een park de natuur gaan observeren. Hè.
1: Ja.
0: Plus, ja, die echte puurheid van als je zo naar Noorwegen of naar IJsland... Ik ga ook regelmatig naar IJsland. Het is heel zelden geworden. Hè. Het is ook allemaal... Het is niet zo gemakkelijk. Ik ben heel dankbaar dat ik voldoende middelen heb om dit te doen. Is het dan ook nog goed voor de planeet? Kunt u daar ook nog iets van afvragen, natuurlijk ook. Maar hier in Vlaanderen, om echt die diepe natuurbeleving nog te beleven, die oernatuur, om even helemaal terug tot uw mens zijn te komen, tot wat het leven is en wat... dat is niet zo gemakkelijk hier in België. Hè?
1: Nee, want ze maken alles... de bomen worden afgedaan. En als je dan vraagt waarom... Ja, maar ja, binnen 100 jaar staan die bomen terug. Ja, maar ik heb die bomen... Hebben we nu nodig, binnen 100 jaar? Allee, die filosofie hier... er zit ook heel veel hoogstwaarschijnlijk geld gewinnen. Dat kan ook. Dat heb ik... Dat merk ik soms ook wel. Maar natuurlijk, want jij doet ook podcast, denk ik, in de natuur. Dat is iets waar je hoogstwaarschijnlijk de meeste inspiratie haalt. Ik bijvoorbeeld, regelmatig zie ik nog een hert in de bos. Als dat voor jou verschijnt, Stijn, ja, dat zijn momenten waarop je afvraagt van, ja, nu ben ik gelukkig. Ja.
0: En ja, ik denk dat we in een tijd leven waarin dat we liever een hert op onze telefoon zien verschijnen dan in de natuur.
2: Ja. Of, tenminste, of dat, maar in ieder geval, het is veel gemakkelijker om het op je telefoon te zien verschijnen dan te wachten, te gaan zitten in de regen of een wandeling te maken en dan hopen dat er een hert komt. En dat is ook wel de instant gratification van de maatschappij waarin dat we leven. Het is allemaal zo gemakkelijk geworden. Hè? Als we dat hert willen zien, ja, klik, vraag het aan Nai, maak mij eens een mooi beeld van een springend hert. Dus voilà.
1: Maar zie je beterschap hierin? Ik bedoel, om mensen terug wakker te maken?
2: Absoluut.
1: Ja?
2: Ja. Ja, maar als ik daaraan zou twijfelen, dat het nog even moeilijk zal worden, ja. Maar ik ben daarin heel hoopvol. Ja, en tegelijkertijd ook... ik denk dat het heel belangrijk is om te kijken van wat is er nu, hè? Er is dus iemand, een Indische guru, die aan mij zei van... Ja, we kunnen kijken naar de 100 bomen die dat verdwenen zijn. Of we kunnen die ene boom die dat er wel nog staat... Hè? Thank you! Oh, halleluja, dat we nog één boom hebben.
1: Ja.
2: Wat dat niet wil zeggen dat je dat allemaal moet laten passeren. Maar het gaat ook over de... Die in ene boom is er nog, hè?
1: Gelukkig.
2: Gelukkig dat die in ene boom er nog is. Daar kunnen misschien dan geen 100 vogels meer in zitten. Of... Maar hij is er nog. En dat schone blijven zien... in een wereld die wat donkerder wordt, dat is van cruciaal belang. Als je dat niet meer kunt, dan denk je dat we een vogel voor de kat zijn.
1: Ja. Denk je ook dat wij meer en meer in communes gaan leven in de toekomst? Want ik kan me wel voorstellen dat er heel wat mensen zijn die jouw idee en mijn idee graag zouden meedoen. Maar ik ken ook heel wat mensen die eigenlijk het liefst op dat strand gaan liggen. En laat me gerust een week. En hier, laat me op het terrasje zitten. Denk je dat wij in communes gaan leven in de toekomst?
2: We gaan elkaar in ieder geval op andere manieren opzoeken. Ja, of dat dan de commune is gelijk dat we dat ooit gekend hebben in het verleden. Er gaan nieuwe samenlevingsmodellen ontstaan. Daar ben ik van overtuigd. Die daar waarschijnlijk deels digitaal, deels fysiek zullen zijn. Dus ik kijk daar wel met nieuwsgierigheid naar uit. En ja, je ziet ook wel al meer andere samenlevingsvormen ontstaan. Zowel voor ouderen of voor mensen die in co-housing toestanden. Dus dat is allemaal aan het ontstaan. Is dat al heel erg bekend bij het brede publiek? Nee. Maar dat borrelt van onderuit op. En ik denk dat dat gezond is. Dat niet iets is dat we vanuit een overheid opgelegd dienen te krijgen. Van, ah ja, en nu gaan we die allemaal daar zetten en die allemaal daar. Maar er zijn heel veel initiatieven die van bottom-up aan het ontstaan zijn. En dat is heel, heel mooi.
1: Ja. Ben jij een liefhebber van shamanisme bijvoorbeeld?
2: Ja.
1: Dan heb ik het vooral over die natuur, hè, waar dat zij vooral met die natuur bezig zijn. Hè.
2: Absoluut.
1: Want dat kan ik me wel voorstellen, ja. Dat jij iemand bent die daar ook zich in verdiept
2: ja,
1: heeft.
2: Ja, hoe zal ik het zeggen? Ik ben heel erg geïnteresseerd in hoe dat de Indianen het vroeger deden. Maar vooral de knowledge dan, de wijsheden. Niet zozeer het natuuraspect ervan. Je hebt mensen die dan heel erg geïnteresseerd zijn in de planten. Ik ben meer iemand die dan gericht is op welke wijsheden.
1: Het respect.
2: Die volkeren. En ja. Het respect voor de natuur, respect voor de mens. Hoe gaan we met elkaar om? Dat boeit mij enorm. Vanuit allerlei inheemse en oude culturen en wijsheden. Dus vanuit dat aspect ben ik daar heel erg in geïnteresseerd, ja.
1: Want bijvoorbeeld cafés, hè? Je vindt weinig cafés nog.
2: Ja.
1: Maar eigenlijk goede cafégesprekken, die brengen heel veel op.
2: Absoluut. Ja.
1: Dat is ook iets dat aan het verdwijnen is. Mm. Maar ik geloof wel in een toekomst dat er meer terug cafés komen. Ja. In een andere vorm, denk ik dan.
2: Ja. Je ziet nu overal de koffiebars. Hè?
1: Ja.
2: De steden. Dat zijn de nieuwe cafés. En langs de ene kant is dat ook. Ja, dat is ook de evolutie. Hè? Alcohol draagt ook niet altijd bij tot een goede conversatie.
1: Nee.
2: En is ook niet zo gezond als mensen denken dat het is. De alcohol is. Wat dat niet was. En pas op, ik heb gisteren nog met mijn moeder. Ze hebben lekker geneten op het restaurant. En ik heb een goed glas wijn gedronken. Mm-hmm. Dat gebeurt mij één keer op de 2 maanden of zo. Maar alcohol is een van de grootste probleemoorzaken van alles wat waar dan we mee geconfronteerd worden. Hè. Groter als heroïne of cocaïne.
1: Klopt. Ik heb Jan Tiet gehad een paar jaar geleden, 2 jaar geleden denk ik. En die vertelde ook als vandaag alcohol zou alleen nog niet gekend zijn, dan stond het op de lijst waar dat de harddrugs bij is.
2: Ja. Ja.
1: En iemand uit Turnhout, een orthopedist, heeft dat hier ook, die ook voor de knak schrijft. Ik kan nu even niet op. Thierry komt ook uit West-Vlaanderen. Die heeft ook in zijn boek, ook altijd in zijn lezingen, wat alcohol eigenlijk doet met jou. En als je dan vandaag naar het wereldkampioenschap ziet, dan zie je daar mannen weten waarom. Hè. Ik vind dat zo achterhaald eigenlijk allemaal.
2: Well, it's follow the money, hè. Is een verdienmodel. Mensen verdienen. It's very simple.
1: Nu, Stijn, jouw boek, het is ongeveer een jaar uit, denk ik. Hè?
2: Ja.
1: Hoe verkoopt het?
2: Geen idee.
1: Nee?
2: ik denk dat we nu op. Want januari hebben ze me nog eens een keer gecontacteerd. Ik denk dat we nu op 1500 exemplaren zitten.
1: Ja.
2: En dan is dat online en ik krijg daar maar om de 5 of 6
1: maanden. Doe jij ook lezingen?
2: Ja.
1: En wat zijn dan de reacties van mensen? Want ik kan me wel voorstellen dat er heel wat mensen, nadat jij die lezing gedaan hebt, dat er heel veel vragen zijn.
2: Ja, heel. Heel veel vragen, als ze bijvoorbeeld over compassion hebben, een klassieke vraag over medeleven. Moeten we dan allemaal sissies worden? Hè?
1: Mm-hmm.
2: Bijvoorbeeld het medeleven met iemand. Hè? Heel veel mensen begrijpen dat als, dan moet ik gaan zitten luisteren en een beetje meewenen met een andere. Maar de werkelijke compassion, of het echte medeleven met iemand, gaat erover dat je luistert, maar dat ook de gepaste actie onderneemt. Wat valt er u te doen als jij ziet dat je echt werkelijk compassion hebt met iemand? En dat is iets wat heel veel mensen misinterpreteren in de zin van, ik moet daar gewoon blijven zitten. Nee. Het is een uitnodiging tot, wat heb ik hierin te doen?
1: Mm-hmm.
2: Als iemand een groot verdriet heeft, hoe kunnen die dan helpen? Gaat hem een kom soep brengen? Heeft hij een gesprek nodig? Wat is de nood wanneer dat je iemand ziet die in moeilijkheden zit? En waar roept dat bij u op? Dit weekend nog zat ik in Denemarken met vrienden en zij zeiden ook, dat is iemand vanuit Estland die daar heel diep in de natuur woont, en hij zei, if you see a task undone, it's yours. Dus als jij ziet dat iemand nood heeft aan een glas water, of je ziet dat iemand behoefte heeft, of er moet een haag geschoren worden, of whatever. If you see it, it's your responsibility to do it.
1: Ja, dat klopt wel. Maar eigenlijk, neem nu het geval van Bpost.
2: Mm-hmm.
1: Vroeger had je een postbode die bij iedereen ging aanbellen en hoe het bij jou was, of noem maar op. Ja. Vroeger had je bijvoorbeeld de CM, de vakbonden, of noem het allemaal maar op. Daar werd je geholpen. Mijn moeder werd in de tijd heel goed geholpen. Die meneer kende haar ook en dat vond ze fantastisch. Ja? Vandaag de dag is dat allemaal online. En oké, dit is de wereld natuurlijk. Mm-hmm. Maar mijn, allee, waar ik wel een beetje... Ik heb er geen angst voor, maar we mogen onszelf niet vergeten. En...
2: Hoe bedoel je?
1: Niet vergeten dat we mensen zijn. Ja? Dat we, zoals wat jij nu zegt, ja. Hè, over die Deen, hè, dat zijn we wel aan het verliezen. Ja. Ook de banken bijvoorbeeld. Hè, al de mensen die op de bank, ik zeg nog altijd, de loketbediende. Ja, je hebt je eigen dood eigenlijk zelf gezien, omdat ja, je wist dat dit ging gebeuren. Mm-hmm. En als je nu ziet dat, ik dacht dat de BNP Paribas is, dat ze toch terug de telefoon gaan opnemen. Ik denk zelfs de overheid gaat dat ook terug doen, heb ik gelezen. Of ja, ik dacht dat de overheid ook, minister Krivits heeft dat deze week. Dat het toch niet juist is dat de computer altijd maar antwoordt. Daar is een besef in Brussel, gelukkig.
2: Ja, en. Ik denk dat het de uitnodiging is om niet te wachten tot er een besef is in Brussel, maar een besef bij jezelf. Hoe kan ik bijdragen tot minder digitaliseren of tot meer echt, oprecht, authentiek contact? What's my thing to do here?
1: Ja, maar...
2: En als ik daarin... Je hebt gelijk, hè? Je hebt gelijk wat dat je zegt. En dan denk ik ook van, oké, is er een of andere manier? Moet ik dan bijvoorbeeld op een andere partij gaan stemmen? Of moet ik naar een andere bank gaan? Heb ik daar iets in te doen of niet? Of hoe kan ik... Waar ga ik zelf misschien niet in contact met mensen?
1: Ja. Ik ben dan ook van mening, ons gesprek dat wij nu voeren, als ik straks... één mooi bericht krijg van iemand of zo van wauw, daar heb ik iets van opgestoken, ben ik blij. Ja. Ik hoef geen 1000 of 100.000 mensen te hebben, want dat is het ene horen in en het andere uit. Terwijl die ene persoon hoogstwaarschijnlijk dat verhaal nog misschien verder gaat zeggen van wauw, ik heb dat gehoord. En dat is voor mij de beste verbinding. Ja. Stapje per stapje naar een mooie wereld.
2: Ja, mooi.
1: Ja. Zullen we nog wat muziek luisteren? Ja. Wat had jij nog graag gehoord?
2: Wacht, hè. We hebben het al over natuur gehad, dus Nature van Ram Dass.
1: Oké, hier komt-ie.

trees. Grasses. Water. Sun. Stars.

0: Wauw. Hoe mooi is dit? Stijn, hoe belangrijk is stilte voor jou? Want dat is ook iets, denk ik, dat jij als mental coach hoogstwaarschijnlijk heel veel gebruikt.
1: Absoluut. Heerlijk, hè? Stilte.
0: Ja, hè?
1: Ik kan uren stil zijn. En helemaal opgaan in de stilte. En ik vind het... het is een uitnodiging om zelfs nu op dit moment... in elk woord de stilte te ervaren. Omdat het jou gewoon stil, even stil maakt. Weet je, gewoon... ik mag hier gewoon even zo...
0: Ja. Moeten we dat niet meer doen?
1: Ik denk soms zelfs dat ik het soms te veel doe.
0: Ja, toch?
1: Ja, omdat... voor mij alleszins, ik kan daar zo in opgaan. De Dalai Lama heeft dat ook ooit gezegd. Hè? Eigenlijk wil hij niet graag Dalai Lama zijn. Maar hij zei, zet mij in een klooster en ik kan heel de dag mediteren. That's actually what I want to do. Gewoon daar zo zitten. Maar, en ik kan dat ook. En de stilte is er om inspiratie te halen, om even tot jezelf te komen. Mijn meditatieleraar zei ooit, you have meditation and then you have activation. En de twee gaan samen. Je bent stil, je komt even tot jezelf, om dan iets moois in de wereld te zetten. En moeten we dat meer doen? Wel, ieder bepaalt zelf voor zich, hoeveel stilte heb ik nodig? Er zijn mensen die wat minder stilte nodig hebben dan ik stilte nodig heb. Maar ik zou wel durven zeggen dat we in het algemeen hier bij ons toch een chronisch stiltegebrek hebben. Ja.
0: Die stiltemomenten, dan komt er heel veel energie boven, denk ik. Heel veel ideeën. Als je dan 10 ideeën hebt, hoeveel komt er daar dan vanuit? Want dat is ook wel het geluk, 10 ideeën. Ja, als er één goed is... dan is het goed, dan heb je goed gewerkt, hè?
1: Als je er iets mee doet, wel, ja.
0: Maar hoe gaat dat bij jou dan?
1: Wel, als er bij mij ideeën dan naar boven komen... Meestal gaat dat over inzichten dat ik krijg. Ik schrijf het altijd direct op. En denk, oké, wanneer plan ik dat nu? Wanneer kan ik dat nu? Wat heb ik hier nu aan te doen? Meestal gaat dat bij mij over inzichten, over gesprekken.
0: Ja.
1: Soms ook heel concrete dingen. Hè? Wat moet ik nu, wat is mijn volgende stap? Maar ik schrijf dat op en ik kijk wanneer dat ik er echt mee aan de slag kan gaan.
0: Ja. Ja. Stijn, leer je uit elk gesprek?
1: Ja.
0: Want dat is iets dat ik ook heb. Ik leer uit elk gesprek.
1: En soms zelfs nog meer dan... Niet alleen leren in de zin van, ik heb nu werkelijk iets bijgeleerd, maar soms leert het ook iets over mezelf, wanneer ik nu bijvoorbeeld erger, hè, wanneer ik denk van, hier heb ik nu eens niks aan dit gesprek. Hè. Het zegt meer over mij dan over het gesprek. Het zegt over wie ben ik om zo'n oordeel te hebben dat die andere geen conversatie kan voeren. Want dat maakt van mij iemand zeer oordelend. En dat heb ik niet te doen. Dus zelfs in een gesprek waarvan dat jij denkt van... Wat is dat hier? Heb je iets te leren.
0: Heb je dat moeten leren zelf?
1: Dat heb ik echt moeten leren. En dat heeft iemand... heel lang geleden, 30 jaar geleden... zat ik in de recruitment. En ik kan vrij goed mensen inschatten. En meestal in die recruitmentprocedures had ik al na 10 minuten een snotje van dit klopt hier of dat klopt, dit klopt niet. En ik heb toen eens een interview met iemand gedaan en die man dat was eigenlijk vrij duidelijk van dat gaat hem hier nooit niet worden. En die bleef maar doorvragen. Die bleef maar een conversatie, dat gesprek ging alle kanten op. Maar ging leiden niets meer toe. Het was een beetje het uurtje vol krijgen.
0: Ja.
1: En ik achteraf voor kan ik zeggen, maar we wisten dat toch al na 10 minuten dat het niet ging worden. En hij zei, ja, maar ik wil wel nog altijd nieuwsgierig zijn naar die mens. En ik wil dat die ook waarde haalt uit het gesprek. En je kunt inderdaad dan zeggen van, oké, we kappen dat gesprek af na 10 minuten. Maar hoe kun je het gesprek wel nog in een interessante richting sturen? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat die mens zich nog op zijn gemak voelt, dat hij zich gezien voelt? Want daar leerde jij dan weer iets uit. Ja. En dat vond ik heel interessant.
0: Ja. Ja, want je kan het zoals een voetbalwedstrijd bekijken. Je kan de eerste 10 minuten niks waard zijn.
1: Ja.
0: Maar je kan, uw diesel kan pas opspringen na 15 minuten. En zo, dan ga je wel kansen missen.
1: Ja.
0: Wat ik altijd met cultgoed probeer te trachten te doen. Ik wil om 12 uur weten of dat je de moordenaar bent. Of dat je de daad gedaan hebt. Dus daarom laat ik ook altijd mensen uitpraten. Ik vind het heel belangrijk. We moeten terug. We moeten niks, hè, laat het duidelijk zijn. Maar luisteren is vandaag heel moeilijk geworden, denk ik, voor velen.
1: Ja.
0: En door het feit dat ik de mensen laat praten, wil ik daar een signaal mee geven van, misschien moeten we toch wel meer luisteren, want daar krijg je sometimes de oplossing.
1: Absoluut. En ik vind het interessant dat je inderdaad zegt, ja, het is niet omdat ik na 10 minuten dan zou beslissen, dit wordt hem niet, dat het op 1:50 nog kan komen, hè.
0: Ja, soms zou je het misschien natuurlijk wel voelen dat hij het...
1: Ja, voilà. Ik wil zeggen, ik vind het mooi, ik vind wat dat jij zegt, het inzicht om het toch nog te blijven kijken en zoeken. Misschien komt het toch nog, hè?
0: Ja.
1: Met de match vind ik het is niet omdat het begin van de match slecht is, want, dat je het niet kan winnen.
0: Want wat ik ook merk, dat zijn heel veel schuchtere mensen, laten we het zo, die het heel voorzichtig aanpakken, die zenuwachtig zijn, maar ook bijvoorbeeld van, ja, mag ik mij hier bloot leggen, bij wijze van spreken? Jij kan dat dan ook, want jij bent dan op dat moment de interviewer, jij kan dat wel ervoor zorgen dat openbloeit.
1: Voilà.
0: Zo zie ik het wel. Ja. Als we het dan nog eens over jouw boek hebben, als dat mag.
1: Ja, absoluut.
0: Wat wil je zeker vertellen wat er in jouw boek... waarom moeten de mensen dat boek zeker gelezen hebben? Of wat, als ze het morgen zouden kopen, wat moet er zelf zeker in gelezen worden? Waar ben je het fierst op?
1: Waar ik het fierst op ben, is het hoofdstuk over de dankbaarheid. We zijn zo... Door het schrijven van het boek en door het schrijven en door het leven te leven, het belang van dankbaarheid is zo groot. En ik herinner mij nog altijd de momenten... Ik weet niet of ze dat nu nog doen, als we met de gier op kamp gingen. En dan hadden de kookouders van allerlei dingen gekookt en het... En dan zongen wij altijd na het eten, of verschillende keren toch, op het einde zo... Dank u wel, dank u wel. En dat ging dan zo minuten door. En dan was dat zo in a cappella en dan weer met verschillende meerstemmigheid. Maar zo mooi om gewoon dankbaar te kunnen zijn en dank u te kunnen zeggen voor iets wat iemand voor u doet. En dat gaat zelfs in de meest moeilijke omstandigheden kun je nog altijd wel ergens dankbaar voor zijn. Weet je? Het feit dat we kunnen ademen, dat we schoenen hebben, dat we kleren aan hebben, dat we elke dag kunnen eten. Misschien is het niet wat je wilt eten, maar er is eten. Weet je?
0: Ja, want bijvoorbeeld jouw werkgever, die u in 2017 ontslaat. Voor hetzelfde geld was jij nu een alcoholverslaafde geweest. En
1: voilà.
0: Had je niet meer... Je moet hem dankbaar zijn dat je de Stijn van vandaag bent. Hè?
1: Ja. Wel, en een kleine nuance daarbij, Wim. De dankbaarheid dient niet vanuit het hoofd te komen, maar vanuit het hart. En dat is het grote verschil. Weet je, het is niet... wat dat kinderen vaak aangeleerd wordt. Mm-hmm. Hè? Zeg nu een keer dank u. Hè? En wat doet dat kind als dat kind een cadeautje krijgt? Of met kerstmis? Of... Allee, zeg nu dank u tegen opa. Ja. Zeg dank u. Dan zegt het kindje, ah, dank u. Maar dat is geforceerde dankbaarheid. Dat is niet de dankbaarheid die je meent, met de intentie van... Ik meen het oprecht, die komt vanuit het hart. Weet je, dat, en dat wordt vanuit jongs af aan al vaak heel geforceerd opgelegd.
0: Maar is dat ook geen probleem van het onderwijs? Want als het onderwijs dat nu goed kan uitleggen... Hè, als ik leraar ben en ik leg de kindjes uit wat dankbaarheid is... Mm. Dan gaat die dank u... naar zijn grootvader, of dat Peter, het maakt niet uit allemaal, ja. Dat gaat heel anders overkomen. Als dat nu gaat het, alleen, ja. dus nu gaat het onder druk doen. Ja. Want dan voel je dat het te geforceerd is.
1: Het is een, zowel het theoretische aspect ervan, maar ook het belevingsaspect. Ik ben iemand die heel erg ervaringsgericht werkt. Mm-hmm. En daar ook heel erg in gelooft van... practice what you preach.
0: Ja.
1: En vaak gaat het er maar meer, geeft het veel meer effect wanneer dat jij het voorbeeld kunt geven van, hier ben ik nu de echte dankbaarheid dan dat je het preacht. Natuurlijk moet het ook uitgelegd worden wat dat het is. Maar het praktiseren ervan, ik voel mij altijd fantastisch als ik tegen iemand, het gaat ook niet alleen over de anderen. De dankbaarheid roept bij uzelf ook een fantastisch gevoel op. Dat is... amai jongens, dat ik hier nu in deze studio mag zitten. En ik mag dat hier weer allemaal komen vertellen. En er is iemand die luistert. En hopelijk zijn er ook... Allee, hopelijk, maar wie weet zijn er een paar luisteraars die dat hier ook iets uithalen. Ja, dat is toch iets... Dat maakt me gewoon vrolijk.
0: Ja.
1: En dan... En daar gaat dankbaarheid ook over. Het gaat over dat gevoel bij u. Omdat het jou ook een goed gevoel geeft van... er is hier toch nog die een boom, de vogeltjes die fluiten. Mm. Dat is schitterend. Mogen we dat hier toch weer allemaal hebben.
0: Dat is mooi, ja. Ja, dankbaarheid is ook wel iets... dat vind ik voor mij ook wel belangrijk is. Ook al is het niet altijd makkelijk, want je kan niet voor iedereen goed doen. Dat is dan ook weer zoiets. En je moet af en toe mensen verlaten, bij wijze van spreken.
1: Absoluut.
0: En dat is ook iets wat ik ook geleerd heb eigenlijk. Ja. Van niet te omgaan met dingen die eigenlijk niet goed in jouw energie passen.
1: En, absoluut. En ik daarin, weet je, vanuit dankbaarheid, het principe, als je de echte dankbaarheid toepast, dan kun je nooit, en kwaad... En dankbaar zijn. Weet je? Iemand die u iets aangedaan dat heeft, en je echt oprecht, dank u wel, ik heb hier zo'n les uitgeleerd. Dat gaat niet samen met kwaadheid en wrok. Dus dankbaarheid is een hele grote transformator in gevoelens van kwaadheid, van angsten. Wanneer dat vanuit het hart komt, hè? Niet vanuit hier. Hè?
0: Maar bijvoorbeeld, ik kan me ook voorstellen dat er... bij jouw job toen ook mensen waren die kwaad waren.
1: Absoluut.
0: Waarin dat jij natuurlijk... ik weet niet... maar ik reageer vandaag de dag heel anders. Zo van, ze zijn niet goed met het verhaal mee. Mm. Ook de vorm van angst zie ik daar ook wel in zitten. Van, en dat heb ik ook de laatste 5-6 jaar ook wel geleerd... dat er heel veel angst is bij mensen en dat het daardoor komt dat ze dan ook zo kwaad zijn. Maar als ze dan een beetje gaan nadenken en over de zaak, dan zeggen ze van, misschien was ik toch niet zo juist bij Stijn.
1: Wel,
0: dat denk ik ook wel.
1: En het is ook niet omdat de dankbaarheid er nu niet is en dat er nu angst is, dat die dankbaarheid niet kan komen. Ik heb honderden mensen moeten ontslaan in mijn carrière. Er zijn er echt tientallen geweest die achteraf terugkwamen. Bijvoorbeeld na een half jaar of na een jaar. Stijn, ik ben dankjewel. Mm. Want nu zie ik... Ik gaf ook al altijd een uitleg waarom dat ik iemand moest laten gaan. Of dat die niet paste in de job. Maar dat is vaak ook pas binnen na een jaar of zo. Dat mensen zien van, nu ben ik eigenlijk veel gelukkiger. Dank u wel dat je mij toen hebt laten gaan. Ik was ontzettend kwaad. Maar merci dat je toch die beslissing hebt genomen. Dus Ja, de dankbaarheid. Soms moet je ook dingen doen in het leven. Niet ervan uitgaan dat mensen daar dankbaar voor gaan zijn. Soms komt een inzicht pas veel later. Of moet je afscheid nemen van mensen. Of moet je een bepaalde job laten gaan. Maar dat is een beetje... Ja, we leven nu in een instant gratification. En dat moet nu... Ah, dankjewel, nu. Het moet er allemaal nu zijn. Ja, soms komen dingen gewoon veel later.
0: Stijn, stel dat je morgen een aanbieding krijgt om CEO te worden, mm-hmm, bij een bedrijf. Zou je dat ook doen?
1: Dat is een goede vraag, dankjewel. Ik zou... Maar niet zo... Wat voor mij heel belangrijk daarin zou zijn, is waar staat dat bedrijf voor? Waar willen we naartoe? Hoe kunnen we een bedrijfscultuur veranderen? Hoe kunnen we... Ik weet ook niet of dat ik echt terug naar een hele erge operationele CEO-rol of managementrol terug zou willen. Maar wel, als ik het gevoel heb, zeker omdat... Als ik het gevoel heb van hier kan ik werkelijk iets betekenen en bijdragen voor mensen. En mensen staan daar open voor en en we kunnen daar echt iets rond gaan doen. Ja, why not? Misschien is dat... Ik ben ook niet de persoon die nu de eeuwige podcastmaker en de eeuwige mentor of de eeuwige coach. Je kunt uw verhalen en uw dingen invullen vanuit allerlei rollen en verantwoordelijkheden. Hè.
0: Want... Je bent een heel andere Stijn dan 10 jaar geleden.
1: Absoluut.
0: En je hebt heel veel geleerd.
1: Ja.
0: Je hebt heel veel mensen gesproken. Mensen die ook aan de top stonden.
1: Ja.
0: Die jou... Je hebt een verhaal gehoord. Dus zou het natuurlijk niet onmogelijk zijn voor jou.
1: Nee.
0: We zijn 10 jaar verder moderner. Dus ook met jouw kennis van de natuur, maar ook andere dingen, die zouden daar volgens mij een heel goede plaats krijgen. Duurzaamheid bijvoorbeeld.
1: Dank je wel voor de vraag, want soms speelt dat wel door mijn gedachten. En ik wil me daar ook wel heel bewust van zijn als ik die keuze zou maken. Van wat is de intentie daarachter? Is dat omdat ik misschien nu even zie waar ik nu mee bezig ben, dat ik dat niet meer graag doe? Is dat om meer zekerheid? Is dat, want als zelfstandige, er zit veel onzekerheid in.
0: Klopt, ja.
1: Dus waarom zou ik dat doen? Wat is de werkelijkheid waar we in het begin van het gesprek ook over hadden? Wat zou mijn echte intentie zijn? Waarom dat ik dat zou doen? En ik denk, als ik dan daarop zou kunnen aansluiten, invoelen van, dat klopt hier. En ik voel van, ja, hier voel ik energie. Ik ben iemand die dat heel erg dient aan te voelen, klopt dat? Heel erg vanuit mijn buik en vanuit dat gevoel zo. En niet vanuit een ratio beslissingen nemen. Ik werk zo niet. Er zijn mensen die dat wel kunnen. Maar dat past niet bij mijn systeem. Dus als ik op een bepaald moment zou voelen, ja, oké, let's go it.
0: Want we hebben misschien bedrijven nodig die, ja, ik noem soms gasten exoot. Ja. Hè?
1: Ja.
0: Ik weet niet dat het een compliment is voor u exoot genoemd te worden. Maar die hebben we nodig, hè?
1: Ja, absoluut.
0: Die hebben we in het bedrijfsleven nodig. Om te groeien heb je dat nodig.
1: Mm.
0: Altijd nieuwe creaties die eigenlijk een andere wereld maken.
1: Ja.
0: Een wereld die ook meer met verbinding kan te maken hebben. Ja. Ja. Misschien nog wat muziek?
1: Ja, heerlijk. Laten we... ik zie hier Spring. Max Richter. Dat geeft zoveel energie. We hebben het net over energie gehad.
0: Ja.
1: En dat is zo'n nummer dat ik kan opzetten. Van, oké, weet je.
0: Hier komt hij.
1: Ja.

0: Max Richter, wauw, prachtige plaat. Dankjewel ook, Stijn, voor de mooie muziek die je meebrengt vandaag.
1: Graag gedaan.
0: Stijn, als geld en succes niet gelukkig maken, wat dan wel? Wat is voor jou geld? Wat betekent geld voor jou?
1: Een hulpmiddel om datgene waar je echt goed in bent, om dat in de wereld te zetten. En geld is voor mij iets wat je ontvangt en wat je terug uitgeeft. En op het moment dat je te veel geld begint op te potten, dan blokkeer je ergens een stroom. Dus wat dat niet wil zeggen dat je zomaar onbewust het geld uit de deur naar ramen moet smijten. Maar wel iets, ja, dat is een hulpmiddel om goed te leven, om van betekenis te kunnen zijn voor zelf en anderen.
0: Want ja, als geld en succes niet gelukkig maken, wat dan wel? Komt het dan dat jij geld en succes niet belangrijk vindt?
1: Nee. Ik denk dat vaak een misverstand is. Er is onderzoek geweest dat zegt van, weet je, in principe heeft iedereen genoeg met 5000 euro. Van het moment dat je daarboven gaat, maakt u niet gelukkiger. En ja, geld is noodzakelijk. Hè? De wijze of de maatschappij waarin dat we nu leven, ja, je kunt geen niet zonder geld. Hè? We hebben allemaal een beetje geld nodig. Punt. Dus is dat belangrijk? Ja, dat is belangrijk. Maar wanneer dat het uw drijfveer gaat worden, en ik heb dat zelf ondervonden. Op het moment dat ik zelfstandige ben beginnen te worden, en had ik wel veel kramp en angst, en ga ik genoeg inkomen hebben. Maar wanneer dat je van die drijfveer, vanuit die intentie iets begint te doen, it doesn't work. Dan begint er iets te blokkeren. Ja. Dat klopt gelijk niet. En als ik dat dan shifte van, oké, hoe kan ik hier iets bijdragen? Kan ik iets van betekenis zijn? Dan stroomt dat. Ja. Ik weet dat ik eens ooit...

0: je krijgt ook nog promotie.
1: Oké.
0: En dus je krijgt ook nog een financiële extra. Ik had daar helemaal niet achter gevraagd. En dat is ook wat ik zie in alle interviews die ik heb gedaan met CEO's, met mensen die promotie maken. Van het moment dat die vragen niet achter meer geld, hè. Die vragen...
2: Achter goede mensen.
0: Die vragen achter goede mensen. Geld is daar, is daar geen eerste drijfveer.
2: Wat ook heel normaal is, denk ik. Hè? Als je met je eigen mensen, die ken je. Terwijl in de politiek, als je bijvoorbeeld... CD&V-burgemeester, die moet met een vooruit of N-VA. Ja. Dat klopt natuurlijk. Ja. En toch gebeurt het natuurlijk nog altijd. Maar eigenlijk klopt het niet. Hè? Mm. Want bijvoorbeeld het ministerie. Misschien moeten ze daar ook om de 6 jaar nieuwe directeurs en CEO's nemen. Zou dat geen in bedrijven ook eventueel? Hè? Want tenslotte, vandaag de dag zie je ook nog... vooral als we het hebben over de oorlog die heerst. Ja, het zijn allemaal... oude mensen die oorlog regeren.
0: Absoluut. Verandering van leiderschap is denk ik is heel, heel belangrijk. Van het moment dat er een sterk fundament is, dat betrekking heeft op waarden en visie. En waar dat er op dat gebied een continuïteit zit. Wat dat niet wil zeggen dat je daar niet op kunt veranderen of aanpassen. Maar wat is uw werkelijk fundament van uw organisatie, van uw bedrijf, van uw maatschappij? Waar is dat op gestoeld? En als dat... Een beetje de grondwet, hè. Maar de grondwet is voor mij nog een beetje te mentaal en te abstract. Maar waar is uw bedrijf op gebaseerd? En waar wilde jij naartoe werken? We missen visie, we missen wat we in de politiek zien. We hebben nu een miljardenput, dus die moet nu gedempt worden.
2: Ja.
0: Maar waarom doen we dat eigenlijk? Dat vraag ik mij af. Hè.
2: Ja.
0: Waarom doen we dat? En wat levert ons dat op als we dat doen? Tell me, please tell me. Dan is er geen miljardenput meer. Ja, maar betekent dat dan dat we beter gaan leven? Betekent dat dat we anders gaan leven? Wat brengt dat op lange termijn qua visie, qua gezondheid, qua samenleven... als die put gedempt is. En dat is... Ik mis dat. En je ziet dat wel meer in bedrijven. Maar in de maatschappij, in de politiek... mis ik dat. Waar moeten we naartoe als maatschappij?
2: Het is het moeilijke. Ik heb er geen antwoord op.
0: Ik heb er het antwoord ook niet op... Of ik heb daar wel een idee en ideeën over. Maar in eerste instantie moeten die voor mij wel belichaamd worden door onze representanten. Mensen die ons vertegenwoordigen, die moeten dat uitdragen, vind ik. Op dit moment is daar geen cohesie of geen... Is er dan veel te weinig?
2: Maar heeft het dan ook te maken, want we hebben het nog niet over de jeugd gehad, die ook heel belangrijk is, want zij zijn de toekomst. Hè? Heeft het dan ook te maken met de opleiding in de universiteiten? Want daar ben ik ook wel niet altijd mee eens. Je zult hoogstwaarschijnlijk heel veel cursussen moeten leren hebben, die dan soms 100 jaar oud zijn, bij wijze van spreken, die ook niet echt vernieuwd worden in een steeds... veranderende wereld. Ja. Hoe zie je dat zijn?
0: Er is... Vaak wordt er de premisse opleiding en onderwijs... we moeten mensen klaarstomen voor de arbeidsmarkt. Is er iets dat kortzichtiger kan zijn dan dat? Wat is die arbeidsmarkt voor vandaag? Hè? En wat is de arbeidsmarkt volgend jaar? Wat is de arbeidsmarkt binnen 10 jaar? Welke arbeidsmarkt willen we creëren? En zeker ook nu in het onderwijs gaat dat over... we moeten mensen klaarmaken voor de arbeidsmarkt. Ik vind dat heel, heel kortzichtig. Dus wat is het idee goed? Wat is de visie daarop? Waar,

0: Wel, naar welke maatschappij willen we toegaan?
1: Zeker in die big tech waar we vandaag de dag in zitten. Ja. Ik vrees, als het zo verder gaat, dat binnen 10 jaar de leerlingen slimmer zijn als de leraars. Met al die ChatGPT en al die toestanden. Allee, ja. Dat is nu misschien ver uit de bocht, maar het zou kunnen natuurlijk. Hè? Je ziet dat nu ook al. Jonge kinderen die gitaar spelen of piano, ja, die zijn beter dan de meester zelf eigenlijk al op een 7-8 jaar. Hè. En dat is ook wel een vraag dat het onderwijs ook mee evolueert.
0: Ja, absoluut. Naar die toestand. En ik denk dat daar, wat is de plaats van de mens daarin? Hè?
1: Ja.
0: Wat is de plaats van een mens binnen die heel veranderende wereld? En die niet proberen iets in te proppen dat past in dat digitaal robot-ding. Mm-hmm. Maar welke kwaliteiten hebben wij te ontwikkelen, veel meer te ontwikkelen, die dat echt menselijk zijn en die dat, let's face it, AI is veel beter in dingen analyseren, parafraseren, samenvattingen maken dan dat een mens, en dat gaat alleen maar beter worden. Dus wat maakt ons als mens uniek? En wat is het dan dat we daar in het onderwijs en in de maatschappij, hoe kunnen we dat bevorderen en hoe kunnen we die kwaliteiten sterker maken? Dat is een fundamenteel verschil met wat we nu doen.
1: Dat klopt. Nu Bob de Wit.
0: Overdracht,
1: ken je Bob de Wit, een professor uit Rotterdam? Nooit van gehoord? Nee, die heeft wel eens een paar jaar geleden ook weer, ik denk 4 jaar geleden, dus bijna denk 5, die vertelde hier in de uitzending over die robot van 400 IQ, die zich gaat... Iedereen lachte dat weg toen. Maar nu lees ik meer en meer dat aan het gebeuren is. Hè.
0: Absoluut.
1: En als die... Ja, het is een beetje Terminator-achtig. Hè. Vroeger had je die films gewoon, maar dan wordt het wel werkelijkheid. Ja. Als die robot zich gaat vermenigvuldigen... Ja, dan zie ik de leerlingen binnenkort van een robot les krijgen. En dan is het heel menselijke... Alhoewel, dat moet ik wel zeggen, ik geloof ook wel in een goede afloop.
0: Absoluut, absoluut.
1: Want ik zie hier elke week nog mensen die het allemaal goed menen, en dat zijn er toch heel veel, Stijn. Jij hebt die ook allemaal bij jou in de podcast, die menen het allemaal goed. Die willen ook niet dat het zo ver gaat komen. Dus we moeten gewoon er nu mee leren leven. En we moeten er het beste van maken. Of hoe zie jij dat?
0: Uzelf de vraag stellen. Wat heb ik te betekenen in deze veranderende wereld? En wat is het stukje dat ik daarin kan bijdragen? Richting dat evolueert naar iets waar dat je in de eerste plaats ook zelf heel goed bij voelt. Maar wat dat dienstbaar is ten opzichte van naar andere mensen toe ook, naar het grotere geheel. En wat is dat dan? Hè? En dat is wel de fundamentele vraag die iedereen zichzelf dient te stellen. En dat is geen gemakkelijke vraag, want dat vraagt ook moed om, als je op iets uitkomt van ja, eigenlijk ben ik hier zinloos werk aan het doen. Ik moet iets anders gaan doen. Zelfreflectie vraagt per definitie ook de moed om dan in actie te komen, om iets anders te gaan doen. En dat denk ik wat we wel allemaal voorstaan. Elk van ons, hè, elke job is potentieel vervangbaar. Zeker van de kenniswerkers waar dat we de laatste 20, 30 jaar hebben ingezeten. Ja, die jobs gaan allemaal verdwijnen. So what's your contribution?
1: Ja. Hoe zie jij jouw job in de toekomst? Wat je nu doet. Want ik denk dat die heel belangrijk gaat zijn voor de geesten die diep gaan vastzitten.
0: Ik had onlangs een gesprek, een kennismakingsgesprek met een CEO. En die zei tegen mij, ja, maar ja Stijn, ik heb ik al mijn klote. Klote is mijn coach.
1: Ja.
0: Ik zei, dat is interessant. Ik zei, ja, maar die weet alles van mij. Hè, weet je, die heeft al... die kent heel mijn geschiedenis. Als ik daar iets aan vraag, die kan dan direct linken aan alles wat er al gebeurd is in mijn leven. En,
1: ja.
0: En al zijn persoonlijkheidsprofielen van DISC en dat hij allemaal had geanalyseerd. Zei dus, ja, kijk, eigenlijk heb ik geen coach nodig, zegt hij. Ik zei, oké, maar waarom zitten we hier dan in dit gesprek?
1: Hmm.
0: Het was een kennismakingsgesprek om eventueel samen te werken. Ik zeg, waarom zit je hier dan? Wat wilde jij dat ik dan hier doe voor u? Hè? Ah ja, maar ja, we zijn toch nog mensen?
1: Claude was een robot.
0: En Claude, hè? Ik zeg, ja, oké, we zijn mensen.
1: Ja.
0: Oké, en wat wilde jij dat die een mens doet? Ah ja, maar ja, een mens stelt mij toch kritische vragen, gelijk dat jij doet, zegt hij tegen mij. En dus voor mij was dat ook wel een licht van, ja, dat een deel van mijn job zal ook vervangen worden door AI.
1: Ja, tuurlijk, maar...
0: Maar ik geloof wel dat daar een overgangsfase in is. Hè. Mensen zullen nu heel erg beroep doen op AI. Ah ja, dat geeft een direct antwoord. Maar ik geloof heel, heel sterk dat hoe authentieker en hoe echter dat ik in mijn job blijf staan, dat is onvervangbaar. En dat is voor elke mens zo. Wanneer dat jij echt in je echte diepste potentieel gaat staan en daar verantwoordelijkheid voor neemt, ja, daar kan niets tegenop. Daar kan geen AI tegenop. Want dan word jij een magneet voor mensen. Mensen gaan dat snel genoeg beu worden, heel dat AI-gedoe.
1: Dat ben ik ook van overtuigd, want het kan ook...
0: Een aantal aspecten daarvan. Niet alles, maar een aantal aspecten daarvan. Denk ik niet dat... what who knows?
1: Ja. Nu, wat je ook heel veel leest tegenwoordig... Mm-hmm. Dat heel veel mensen gebruiken ChatGPT om mee te praten. Hè?
0: Mm-hmm.
1: En ja, die antwoord natuurlijk. Hè? En hoogstwaarschijnlijk zijn er heel wat mensen daarmee begonnen omdat dat grappig was, omdat die man... Omdat die robot niet alles kan weten. Hè? En dan wordt dat grappig, maar dan wordt dat wel een verslaving.
0: Absoluut. En ik denk, daarin moeten we ons allemaal bewust zijn. Ik zeg het opnieuw, follow the money. Wiens interest dient dit?
1: Mm.
0: AI is er niet voor gemaakt om voor u de juiste oplossing te bieden. Hè? AI is er voor gemaakt, op dit moment alleszins, om het u in het systeem te houden, zodanig dat jij blijft betalen.
1: Ja.
0: Dus dat is een verdienmodel.
1: Ja, zeker. Ja, ja. Ja, klopt.
0: Ik
1: zeg
0: niet dat er iets mis is met een verdienmodel, maar het is een verdienmodel. En zolang dat jij bewust bent van, oh, wat ben ik hier allemaal in dat systeem aan het inputten? Wat gebeurt er met al uw verhaaltjes? En dat jij daar allemaal in... Wat gebeurt daarmee? Want dat komt ergens in de cloud.
1: Ja, ja.
0: Dat zit daar nu in. Wat gaat daar binnen 10 jaar mee gebeuren? En ja, dat daar is, zodanig dat iemand daar geld mee verdient.
1: Maar hetgeen wat wij nu aan het doen zijn, als dat morgen op podcast komt, ja, of jij met jouw podcast, eigenlijk, zij verdienen veel geld aan dit gesprek. Want ze halen daar hoogstwaarschijnlijk dingen uit van... Ah, oké, dat gaan we toch wel gebruiken. En daar hebben we ook nooit...
0: Daarom is het echt heel belangrijk om heel... Weet je, de 21ste eeuw voor mij is geen... De grootste verandering zit niet in de technologie. De grootste verandering zal zitten in de bewustwording... en de verhoging van het bewustzijn van de mensheid. Wat bedoel ik daarmee? Hoe kunnen we onszelf zo trainen, zodanig dat elk ding dat ik doe, of zeg, of hoor, of zie, en deel, klopt dat. En dat vraagt een bewustzijnsniveau van mensen, om heel kritisch naar zichzelf te kunnen kijken, van wat ben ik hier eigenlijk allemaal aan het doen? En waar dien ik mee te stoppen, en waar dien ik verder mee te gaan? Ten opzichte van gewoon... scrollen, wat dingen op Facebook zetten. En dat eigenlijk... Well, doesn't matter. Dus voor mij is dat de grootste uitdaging van de 21ste eeuw. Omdat wat je nu ook bijvoorbeeld ziet, is de voorstellen om iedereen een basisinkomen te geven. En ik denk Elon Musk is daarover bezig. En dat klinkt allemaal heel verleidelijk. Hè? Geef iedereen 2000 euro...
1: De Châtelet heeft dat ook ooit gezegd. Hè?
0: Maar daar zitten allemaal voorwaarden aan verbonden. Hè?
1: Mm-hmm.
0: Zonder dat ik daar in een complotdenken wil vervallen. Want dat ga je nooit niet weten. Maar wel heel bewust zijn van wat is er hier werkelijk aan de gang? En wil ik daarin stappen of wil ik daarin meegaan? Maar heel bewuste keuzes maken. And that will be the challenge. And that is where, dat we ons als mensheid in differentiëren.
1: Oké, Stijn. Dat is mooi om af te sluiten. Hè? Want het is bijna 12:00 en dan staat Jan Vlamau klaar om zijn Schuur het Scharniertje te presenteren. Ja. Met Jochem Kommer vandaag. Ken je Jochem Kommer?
0: Nee.
1: Nee? Oké.
0: Wie is Jochem Kommer?
1: Jochem Kommer is een schrijver uit Antwerpen, van Joodse afkomst, dacht ik.
0: Ja,
1: en
0: okay.
1: Die is hier om 12:00 tot 1:00 bij ons te gast bij het Schuur het Scharniertje. Mag ik jou bedanken, Stijn? Het was heel interessant. Het was ook heel boeiend. Dat is elke week bij Culture College.
0: Ja.
1: Maar vandaag was het vooral over verbinding. En dat we niet moeten panikeren. Nee. Alles komt goed, hè?
0: Alles is al goed.
1: Oké. Okay. Stijn, je mag nog één plaat kiezen. Welke kies je dan?
0: Ventura Highway.
1: Welk?
0: Ventura Highway van America.
1: Oké, okay, en waarom?
0: Vind ik een schitterend nummer om af te sluiten. Omdat het heeft voor mij het gevoel zo van vrijheid. Van op een, de goed 66 zeker. Dat jaar is op vakantie in Italië. En, weet je zo.
1: Fantastisch.
0: Let's enjoy the life.
1: Ja. Mag ik jou ook een fijne vakantie wensen? Want binnenkort is het vakantie. En misschien tot later zou ik zeggen. Hè,
0: ja,
1: want,
0: heel erg bedankt ook Wim voor mij uit te nodigen. Voor dit fantastische gesprek. Je stelt hele mooie goede vragen. Dank je wel.
1: Oké, jij ook. Dank je wel. En nog heel veel succes. En tot later.
0: Dank je wel.

0: Goedemiddag.
1: Het schurend scharniertje met Jan Flamau.
2: Inderdaad, beste luisteraars. Het schurend scharniertje. We zijn er weer. We hebben weer een zeer interessante gast. Nu, er zijn veel mensen die ons vragen, die naam schurend scharniertje, waar komt dat eigenlijk vandaan? En waarom schrijven jullie dat op zo'n vreemde manier? Wel, misschien is het na 200 uitzendingen het moment gekomen om dat even toe te lichten. Het schurend scharniertje was een legendarisch radioprogramma van de grote Limburgse radioman Jos Gijze. En dat werd geschreven, zoals dat normaal moest, S-C-H-U-R-E-N, schuren. Maar aangezien wij niet altijd foutloos kunnen spellen, hebben we dat een vergissing begaan en dan die twee U's eigenlijk laten staan. Waarom die naam, schuren scharniertje? Wel, het gaat over taal. Het gaat over literatuur, over verbinding. En we proberen ook altijd een beetje licht te houden. Hè? Geen zware thema's, geen confrontaties, geen geruzie. Wij gaan altijd op zoek naar mensen die iets te vertellen hebben over het leven, over de literatuur en zo verder. En wie hebben wij vandaag? Wij hebben vandaag de heer Jo Komkommer. We gaan geen flauwe mop maken met die, hoe zal ik zeggen, tuingevoelige achternaam van hem. Komkommer, je moet het toch maar verzinnen. Ja. En Jo heeft een boek geschreven, De Terugkeer van de Charlatan. Jo, ben jij die charlatan?
3: Deels wel. Ik zocht naar een catchy titel. Die niet te complex is, die een beetje blijft hangen. En zo titels met de terugkeer, hè, dan ben je al halverwege.
2: Ja.
3: Dat wordt vaak gebruikt en dan kennen de mensen al de helft van de titel. Maar tegelijkertijd was ik het aan het schrijven in een tijdvak dat echte charlatans wel aan populariteit aan het winnen zijn.
2: Ja.
3: Ik heb het over de bekende figuren die in vele landen nu de macht hebben. Tegelijkertijd, toen ik bedacht die titel en als ik mijn verhalen opnieuw aan het lezen was, merkte ik dat in heel veel van die verhalen sympathieke charlatans wel degelijk een rol spelen.
2: Ja.
3: Dus ik vond dat de vlag de lading dekte en bovendien heb ik ook wel het gevoel dat ik op mijn goede momenten als een charlatan door het leven kan dartelen, wat lang niet altijd lukt, maar ik bedoel daarmee, ik heb soms het gevoel dat mensen een positievere indruk over mij hebben dan ik zelf over mezelf heb. En, ik zal een voorbeeld geven.
2: Als ik even jou mag onderbreken. Wij zijn voor een stuk wie wij zijn door de ogen van de anderen.
3: Ja.
2: En als de anderen jou liever zien dan jij jezelf ziet, dan heb je toch al een mooie weg afgelegd.
3: Zo kun je het zeker bekijken. Maar ik moest ineens denken aan het feit, mijn zus die woonde hier vroeger een paar straten verder. En als twintiger ben ik hier eens zo, had ik afgesproken met mensen. Hier is eigenlijk in Antwerpen, in het centrum van Antwerpen. Had ik afgesproken met mensen in de Pacificatiestraat. En dan ben ik zo door al die straten gaan wandelen. En ik vermoed dat ik eigenlijk ook zonder het te weten in de Verdussenstraat heb gewandeld. En dan keek ik door de huizen naar binnen. En ik zag toen dertigers, veertigers zitten met families en banen. En toen had ik zo het gevoel dat mij dat niet zou lukken. En uiteindelijk heb ik een hele leuke vrouw gevonden.
2: Maar, en dan ook in Amerika.
3: En dan ook in Amerika, dat klopt. Een leuke vrouw gevonden. We hebben een prachtige dochter die nu volwassen is. En we wonen eigenlijk in een huis waarvan ik toen dacht, ja, in zo'n straat zou ik willen wonen, maar het zal waarschijnlijk allemaal niet lukken. Maar ik denk dat ik een beetje afdwaal van je oorspronkelijke vraag.
2: En welke was die vraag?
3: Die vraag was de charlatan.
2: De charlatan, joh, is toch, ja, we zouden dat kunnen omschrijven als een autobiografie. Het leven van Jo Komkommer. In het kort. Ten eerste, wie is jouw komkommer?
3: Ik ben een 60-jarige man. Mijn vader was een Nederlander, mijn moeder een Belgische uit het Mechelse. En ik heb geschiedenis gestudeerd. Ik heb veel interesse in muziek, film, literatuur, sport. Eigenlijk de klassieke dingen, hè, waar elke man van mijn leeftijd interesse in heeft. Of toch bijna elke man. Ik heb weinig interesse in ballet. Om niet te zeggen, eigenlijk geen interesse in ballet.
2: Geen ballet?
3: Nee.
2: Dat is ook, doet ook pijn aan de voeten. Hè, als je weer een pirouette moet maken.
3: Voilà.
2: Ja.
3: En ik ben nogal verstrooid iemand die eerder een generalist is dan iemand die op details let.
2: Ja. En dus die 60 jaar, die heb je dan met enig welbevinden doorgemaakt.
3: Ja, ik ben eigenlijk... ik kan wel zeggen dat ik geluk heb gehad op veel vlakken in mijn leven. En dat ik gelukkig in het leven sta. Natuurlijk niet altijd, zeker niet. En heb ook wel wat donkere periodes gekend. Met veel zelftwijfel. Maar over het algemeen had ik nooit gedacht dat het leven dat ik heb geleid, dat ik dat effectief zou leiden. Dus in die zin ben ik heel tevreden met hoe het verlopen is.
2: Een positief bilan. En het is toch niet gedaan?
3: Nee, voilà. De beste jaren moeten nog komen. Had ik van een bioloog gehoord dat mensen op hun gelukkigst zijn tussen hun 60 en hun 80. Dus jij bent nu halverwege
2: de gelukkigste... Ik ben 67,
3: Bijna halverwege de gelukkigste periode uit je leven.
2: Ja.
3: Kan je het ook beamen?
2: Ik heb niet de neiging van daar veel over te klagen.
3: Ja, voilà.
2: Ja. Dus... We zijn er geraakt, zeg maar, zonder al te veel kleerscheuren. Maar ja, er zijn toch onderdelen van het lichaam die tegenspartelen. En daar moeten we rekening mee houden. Ja. Maar mentaal, ja, dus er is geen of minder druk, minder stress. Kinderen zijn gezond. De vrouw doet het voortreffelijk. Enzovoort. Veel vrienden. En ik mag doen wat ik wil. Maar het gaat niet over mij.
3: Nee, oké. Ja.
2: Ja. Jo, ik ga toch nog eens terugkomen op die vreemde achternaam.
3: Ik hoopte het al. Ja.
2: Hè, dus, want die komen we toch niet vaak tegen.
3: Nee.
2: Beste luisteraars, de naam van onze nieuwe vriend hier is Jo Komkommer. Helemaal geschreven zoals de bekende vrucht.
3: Nee, dat klopt. En de vraag is...
2: Van waar komt die
3: naam?
2: Ja. Hoe ben je eraan geraakt?
3: Ja,
2: Was dat een bijnaam op school?
3: Nee. Goeie vraag. Nee, want dat is een opmerking die ik heel vaak krijg van mensen. Van, is het je artiestennaam? Is het je pseudoniem? Is het inderdaad een bijnaam? Een flauwe bijnaam? Maar nee, het is effectief mijn familienaam. En dat komt omdat mijn langs vaders kant stam ik af van Joodse Amsterdammers. En het is een Joodse familienaam uit Amsterdam. Er zijn niet veel komkommers in de wereld. Deels natuurlijk omdat het een Nederlandse naam is. Maar ook wel omdat in de periode 40-45 er heel wat komkommers zijn verdwenen. Maar op zich... Want heel veel mensen vragen mij, is het nu een nadeel om met zo'n naam op te groeien.
2: Ja.
3: Maar het is een voordeel. Het zorgt voor een beetje hilariteit in het begin. Maar mensen onthouden je naam altijd.
2: Onvergetelijk.
3: Als ik 30 jaar later iemand toevallig tegenkom die ik van jaren geleden kende, dan zegt hij soms van...
2: Komkommer.
3: Zegt, ik ben je voornaam vergeten, ik ben eigenlijk alles vergeten wat ook maar met jou te maken heeft. Maar één ding weet ik nog. Jij heet Komkommer.
2: Ja.
3: En bijvoorbeeld onlangs was ik in een kunstwinkel en ik kocht wat schrijfmateriaal, schildermateriaal. En die vroeg, wat is je naam? Sta je in klantenbestand? Ja, ik zeg, ik sta in klantenbestand. Komkommer, Dan. Nee, dat is mijn broer. Eva, nee, dat is mijn zus. Ja, dat ben ik. Komkommer, mag ik eens vragen? Bent u vegetariër?
2: Hij duwt zichzelf en, op.
3: Voilà, voilà. En dat soort dingen kom
2: dat
3: je...
2: Dat is wel alert, ja.
3: Ja. En dat soort dingen kom je heel vaak tegen.
2: En ben je vegetariër?
3: Wel, mijn dochter is vegetariër.
2: Oké.
3: Okay. Mijn vrouw eet vis en ik ben een omnivoor die voornamelijk... Eigenlijk ben ik wel iemand die de vegetarische keuken enorm waardeert. Dus ik eet meer en meer vegetarisch.
2: Ja.
3: Maar ik eet ook vlees. En vis.
2: Jo, het eerste stuk van jouw boek gaat over jouw Joodse familie. Over die komkommers uit Amsterdam. Die in de diamant actief waren. Ja. En daar goed een boterham mee verdiend hebben.
3: Ja, zeker.
2: Kan je daar iets meer over vertellen?
3: Over mijn familie of over de diamant? Of...
2: Over jouw familie. Hè? Dus je beschrijft jouw vader, je beschrijft jouw grootvader, jouw grootmoeder en zo verder. Op een zeer geestige, vlotte manier. Voor de lezers die het boek nog niet toe zich genomen hebben, wat moeten we daarover weten?
3: Eigenlijk mag ik via een omweg ertoe komen. Op de een of andere manier vind ik het jammer dat herinneringen verdwijnen.
2: Ja, dat is waar.
3: En ja, op zich schrijf ik graag. Het kost mij wel moeite, maar ik wil graag dat het moeiteloos leest. Hè. Maar het kost...
2: Het leest zeer vlot.
3: En ik dacht van... Ik wil toch portretten van mijn familie maken. En het is eigenlijk mijn derde boek.
2: Ja.
3: Mijn eerste ben ik begonnen met een portret over oma Komkommer. Mijn tweede specifiek over mijn grootvader, Jozef Komkommer. En hier ben ik dan begonnen, en dat is het uitgebreidste stuk dat ik ooit heb geschreven. 50 pagina's, denk ik, over mijn vader. Omdat ik vond op zich dat hij een hele boeiende man was. Met heel veel paradoxen in hem. En ik heb dat proberen te vatten. Want... Hij was eigenlijk de vijfde generatie diamantairs.
2: Mm-hmm.
3: En het is zo dat zijn vader, dus mijn grootvader, die heeft de zaak groot gemaakt. De vader van mijn overgrootvader was diamantair. Mijn overgrootvader was diamantair. Maar het is eigenlijk mijn grootvader die echt de zaak op zich groot heeft gemaakt. Hij had maar één kind, één zoon, die moest in de zaak. En mijn grootvader was een geboren zakenman. Mijn vader was dat in mindere mate. Die had heel veel... die was heel gevoelig. Die kon heel cynisch zijn. Die kon heel supergeestig zijn. Die had een ongelooflijk goede smaak. Die had heel veel kwaliteiten. Maar de stress van het zaken doen... daar was hij minder voor geschikt.
2: Een diamantair, wat doet die eigenlijk?
3: Als kind dacht ik dat een diamantair voornamelijk sigaretten rookte... En whisky dronk en door een loop keek.
2: En daarvoor betaald
3: werd. Ja. En de Herald Tribune las en heel veel Engels sprak. Ik moet nu nog een bekentenis doen. Jan, ik ben helemaal geen grote kenner van diamant. Het was natuurlijk wel... We hoorden thuis daar van alles over die wereld. Maar geen van ons drie voelde... Geen van de drie kinderen, want ik heb een broer en een zus. Geen van ons voelde zich geroepen om eigenlijk in de diamant te gaan. Wat hij deed was diamant aankopen en verhandelen. Hè? Ja. Tuurlijk. Ja.
2: Het slijpen, dat werd door iemand anders
3: gedaan. Ja. Toen, in de jaren 70, had je een enorme slijperijen in de Kempen, hè.
2: Ja.
3: En daar werd dat gedaan. Maar dan zijn de Indiërs gekomen en die konden aan een veel goedkopere prijs beginnen slijpen. En in het begin ging de gespecialiseerde diamant nog naar de Kempen. En dan de gemakkelijkere diamant ging naar Indië. Maar op dat moment werden ze zo goed dat alles in Indië werd geslepen. En dan is die hele slijpindustrie verdwenen uit de Kempen. Hè.
2: En ook de zaak is dan ook stilaan. Ja. Minder goed gegaan.
3: Ja, absoluut. Dus het is zo dat de gouden jaren waren de jaren 60 en 70. 80 nog een beetje, maar dan is mijn opa gestorven. En tegelijkertijd had je ook die kanteling in de diamantwereld... dat de Indische families het, van de Joodse families aan het overnemen waren. En mijn vader had, ja, die erfde ook een zaak met een hele bloeiende zaak, maar ook met veel schulden. Dus er was wel veel diamantkapitaal dat er tegenover stond. En hij voelde heel veel stress. En hij heeft dan onmiddellijk al de schulden beginnen afbouwen, maar ook de zaak verkleinen. En op een bepaald moment werkte hij nog met
2: Met één dame,
3: klopt. Maar net daarvoor nog met een boekhouder. En mijn moeder is dan in de zaak gestapt met z'n vieren. Wat ooit een zaak was van 30, 40 man, waar de hele wereld over de vloer kwam, verschrompelde dat een beetje tot een...
2: En dat was hier in Antwerpen?
3: Dat was hier in Antwerpen, in de Pelikaanstraat.
2: Ah ja, dus in het Joods kwartier.
3: In het Joods kwartier, ja zeker.
2: Ja. Was jouw vader een praktiserende Jood?
3: Nee. Mijn opa was een vooraanstaand iemand in de Joodse, Antwerps-Joodse diamantwereld. Niet diamantwereld, in de Antwerpse Joodse wereld.
2: Okay.
3: Hij was, denk ik wel, een van de meest vooraanstaande spreekbuizen van de Joodse gemeenschap in Antwerpen. Okay. In de jaren 60 en 70. Absoluut. Maar ik weet eigenlijk niet of hij gelovig was. Nu, mijn vader was een absolute atheïst. Sowieso. Dus ik weet nog dat de Joodse roots waren voor mijn opa heel belangrijk. De Joodse cultuur. En het recalcitrante karakter van mijn vader zat hem hierin, dat mijn opa zo hoopte dat hij iets positiefs over het Jodendom of zo zou zeggen, dat viel hem heel moeilijk, zolang mijn opa leefde, naar mijn opa toe.
2: Hè? Ja.
3: Van het moment dat mijn opa overleden was, dan was hij idolaat van het Jodendom. Ik bedoel, dat is die tweespalt.
2: Ah, ja.
3: Ik vind altijd, mijn vader was eigenlijk een geboren 16-jarige of 17-jarige, die alle emoties die hem in hem huis hielden, die moest daar op de een of andere manier een conflict voor zoeken. En hij ging heel graag in de contramine.
2: Hij was ook een grote kunstliefhebber.
3: Een heel groot kunstliefhebber, ja.
2: Want hij kende ook vele kunstenaars. Hij verzamelde ook.
3: Absoluut. Hij had een ongelooflijk goede neus voor kunst. Zonder dat hij het ooit als een belegging zag. Hij kocht echt met zijn hart. En hij was via mijn moeder... Mijn moeder heeft kunstgeschiedenis gestudeerd. En die was toen tijdens haar studiejaren heel goed bevriend met Annie de Dekker. En Annie de Dekker was dan getrouwd met Bernd Lohaus. En die hebben samen eigenlijk de meest legendarische Antwerpse kunstgalerij ooit, denk ik, opgericht.
2: Mm-hmm.
3: Van 1966 tot 1976. Die heeft 10 jaar bestaan. The Wide Wide Space. En daar was mijn vader kind aan huis en hij kocht daar ook. Hij kocht daar ook zijn kunst. Dus hij had er bijzonder goede neus voor. Ja. En hij was goed bevriend. Ik denk, hij kende veel kunstenaars. Maar ik denk zijn beste vriend binnen de kunstwereld was Vic Gentils. Ja.
2: Gentils of Gentils?
3: Ik denk dat u het bij het rechte eind heeft. Ik zeg altijd Gentils, maar het zal wel Gentils zijn.
2: Mm-hmm.
3: Ja. Die trouwens, zijn dochter woont hier eigenlijk om de hoek.
2: Olé.
3: En dat waren echte boezemvrienden. Die deelden hun zwart geblakerd gevoel voor humor. Ja.
2: Jo, jij hebt jouw schoolgaande tijd bij de Steinerschool doorgebracht. Op weg naar hier zag ik een gebouw van de Steinerschool. Bestaat dat nog?
3: De Steinerschool bestaat niet alleen, die bloeit ook enorm. Maar het gebouw waar ik naar school ben gegaan, dat was eerst in de Charlottelei en dan in de Prins Albertlei. Die gebouwen bestaan niet meer. Ze hebben hun eigen gebouw gekocht, een prachtig Art Nouveau gebouw in de Volkstraat.
2: Ah ja.
3: Dus de school waar ik van mijn 2 tot mijn 18...
2: Van 2 tot 18?
3: Of 2,5. 2,5 tot dus 18.
2: Kleuterschool,
3: lagerschool, middelbaar. Ja. Ik heb de hele cyclus doorlopen.
2: Stel dat Jo niet naar de Steinerschool geweest was, maar naar een gewone ateneum of een college. Zou hij een ander mens geweest zijn?
3: Dat vind ik een hele goede vraag en daar ben ik eigenlijk nogal zeker van. Ik was daar straks nog aan het denken van... ik denk dat een van mijn allergelukkigste periodes in mijn leven was ongetwijfeld de middelbare school op de Steinerschool.
2: Hier in Antwerpen?
3: Hier in Antwerpen. Om de...
2: En dat was omwille van de leraars, dat was omwille van de leermethode, dat was omwille van de meisjes in de klas.
3: Ja, je doet, toevallig waren er ontzettend veel mooie meisjes op school. Dat is wel zo.
2: Het is slecht verdeeld.
3: Dat is effectief zo. En dat is eigenlijk nog altijd zo. Als ik zo eens langs de Steinerschool fiets en je ziet de jonge mensen naar buiten wandelen. Maar het was... Ik voelde me heel goed in de klas. We hadden een warme klas. We hebben met heel veel klasgenoten hebben we echt 16 jaar samengezeten. Dus die voelden ook aan als broer en zus. En ik had echt wel zeer interessante leraren die op de juiste momenten een venster openen naar kunst en zo. Er zijn echt nog vaak van die dingen waar ik aan moet denken. Bijvoorbeeld een lerares die ons meenam in de King Kong. De King Kong is een klein zaaltje in de Keizerstraat waar ooit Joy Division hebben opgetreden. Dat was hun eerste concert in België. Maar ze nam ons niet mee naar Joy Division, maar naar toneelstukken van Karel Valentin. Dat is een Duitse toneelschrijver, humorist uit de jaren 20. En ja, er waren echt hele geestige, korte verhalen, korte stukjes. En hij vroeg altijd, dat stond in zijn regieaanwijzingen, de stukken moeten in het lokaal dialect gesproken worden. Want het ging vaak over arbeiders en misverstanden met hun bazen en zo. Hè? Dus, en Karel Valentin kwam uit Wenen. Uit München. Maar wij hoorden het dan in het Antwerps. Hè? Maar dat was echt zijn regieaanwijzing. En zo hebben we veel... Ja, ik heb veel geleerd van mijn leraar. Dus het waren die drie dingen. Ik had ook het gevoel dat het een culturele speeltuin was, eigenlijk. De Steinerschool. En...
2: Naar school gaan was geen corvée.
3: Het was geen corvée, het was een plezier. Het was een plezier. En ook... er was niet zo echt examenstress. We hadden toetsen, hè? We hadden examens, maar we hadden niet die examenperiodes. Dus je voelde, ik ga het niveau aankunnen. Maar er werd vaak lacherig, nu is dat minder, denk ik. Maar er werd heel vaak lacherig gedaan over de Steinerschool. Maar uiteindelijk, in mijn klas, is iedereen nadien
2: goed
3: terechtgekomen. En de helft van de klas heeft universiteit gedaan en de andere helft academie. Dus het was...
2: Nee, het was niet voor losers, zoals
3: Er zaten ingenieurs in mijn klas. Enfin, mensen die nu ingenieur zijn of mensen die rechten hebben gedaan, economie. Het hele gamma eigenlijk.
2: Dus heeft jouw dochter Steiner gedaan?
3: Ze heeft ook Steiner gedaan, ja. En dan heeft ze fotografie gestudeerd. Ze is nu fotograaf.
2: En ze maakt mooie foto's.
3: Ze maakt prachtige foto's.
2: Prachtige foto's.
3: Ja.
2: Jo, je hebt een aantal... liedjes gekozen. Misschien nog even voor de luisteraars die net ingeschakeld hebben. We zijn bij Jo Komkommer thuis, de auteur van De Terugkeer van de Charlatan. En een van de merkwaardige dingen aan het huis van Jo is een blauwe regen die de hele straat bijna in beslag genomen heeft. Ja. Krijg je geen last met het gemeentebestuur dat jouw blauwe regen zo expansief is?
3: Voorlopig niet. Nu, ik heb het geluk dat de districtsburgemeester van Antwerpen zat toevallig in mijn jaar. We hebben samen geschiedenis gestudeerd.
2: Ah ja.
3: Dus misschien dat hij daarom een oogje toeknijpt. Nee, ik denk het niet.
2: Toch een beetje corruptie.
3: Ja. Nee, het is eigenlijk zo. Tegeltuinen zijn toegestaan. In Antwerpen.
2: Ja.
3: En het is een tegeltuin. We hebben gewoon één tegeltuin uit de grond gehaald en een klein boompje geplant.
2: Ja.
3: En er bleek een blauwe regen te zijn die langzaam maar zeker de hele straat en omliggende straten van groen zal voorzien.
2: Kans Antwerpen.
3: Ja. Ja.
2: Ja. Ja, want het is onmiskenbaar. Het huis met de...
3: Met de blauwe regen.
2: Met de groene blauwe regen. Jij hebt gekozen Emile Brownplein van Lieven Tavernier.
3: Ja. Ja.
2: Waarom?
3: Sowieso ben ik een grote fan van Lieve Tavernier. Ik vind hem... Hij heeft absoluut klassiekers geschreven die iedereen kent.
2: Ja.
3: Zoals...
2: Een Neerhof.
3: Een Eerste Sneeuw.
2: Eerste Sneeuw. En van...
3: En de fanfare van Honger en Dorst. Ja. Iedereen kent die nummers, maar meestal in de versie van Jan de Wilde.
2: Ja.
3: Maar hij heeft zoveel prachtige nummers geschreven. En dit komt uit Wintergras. De plaat Wintergras. En dat is... Hij is ook een groot liefhebber van John Prine. Net als ikzelf.
2: John Prine, ja.
3: Net als ikzelf.
2: Ja.
3: En hij noemt zich... En het zit zo in die sfeer van John Prine. En ik vind Wintergras zijn beste plaat. Van zijn vele goede platen vind ik het zijn beste plaat. En dit nummer, Emil Brownplein... Ik snap maar niet dat het geen klassieker geworden is. En af en toe ga ik naar concerten van Lieve Tavernier. En elke keer vraag ik of hij Emil Brownplein wil spelen. Trouwens, één keer heb ik hem ook uitgenodigd hier voor een huiskamerconcert. Man. En dan... had ik natuurlijk gezegd, op voorhand gezegd... Lieve, ik heb maar één wens, dat je Emil Brownplein speelt. Ja, ik vind het om vele redenen een heel mooi nummer. Maar het gaat ook op een hele tastbare, mooie manier... raakt hij zo het moment aan dat je verliefd wordt. En ook al weet je dat door omstandigheden gaat het nooit iets worden. Hè? De vluchtige verliefdheid. Vind ik dat hij op een hele mooie manier hier bezingt.
2: We gaan liever dan het woord laten. Wim, leg Emil Brownplein van Lieve Tavernier op.

haar schoonheid niet gezien, waarvoor geen woorden zijn. Ik heb haar aangesproken, zo groot was het verlangen om haar stem te horen, om dicht bij haar te zijn. En hoe ze naar me keek, met die donkere ogen, de schoonheid van haar ogen, waarvoor geen woorden zijn. Oh, ik was roekeloos, ik kon alles krijgen.

niet dat ik zonder werk zit. Werk vind ik altijd. Er is alleen de stilte van het Emil Brandplein en de vragen in mijn hoofd waarvoor geen woorden zijn. Hij rijdt vanochtend trein, waar ik beter op stap. Hij brengt mij naar een andere stad, waar zij niet zal zijn. Er zijn van die verhalen die niemand wil vertellen, die iedereen voor zich houdt, waarvoor.

0: Inderdaad. Tof lieke.
1: Zouden wij zeggen. Dus na de... Want het staat toch voor een stuk allemaal in jouw boek. Hè? Dus geestig, gezellig, onderhoudend, goed geschreven. Zeg ik maar. Hè?
2: Dank je wel.
1: Ja. Als lezer. Mijn vrouw heeft het ook gelezen. Die vond het ook een heel tof boek. Dus beste luisteraars. Hè? Het is uitgegeven bij Manteau. Is dat een goede uitgeverij, Manteau?
2: Ik moet zeggen, ik vond hun professionalisme onwaarschijnlijk. Want ik heb eerst twee boeken in eigen beheer uitgegeven.
1: Ah ja, ja, ja, dat is soms een leidensweg.
2: Ah, dat vond ik ook een plezier.
1: Ah ja.
2: Ja, dat vond ik ook een plezier. Maar nu pas viel mij op. Dat boek is denk ik door 6 mensen nagelezen geweest. En dan zie je... Dat, en dat zijn bijna allemaal Germanisten die met taal bezig zijn, die alle grammatica regels door en door kennen. En toch blijven daar elke keer nog fouten in staan. Dus ik wil maar zeggen hoe ernstig dat ze het hele proces nemen. Voordat het boek naar de boekhandel gaat.
1: Ik heb geen fout gevonden, maar waarschijnlijk staan er toch nog tik of druk of punctuatiefouten.
2: Ik heb er eentje gezien.
1: Oh, dat doet pijn.
2: Ja. Ja, omdat het een fout is die ik nooit zou maken. En dat is eigenlijk... Het is een heel kort stukje waarin ik Willem Elschot heb.
1: Ja.
2: Mijn favoriet. Zoals bij zoveel mensen, denk ik. Mijn favoriete Nederlandstalige schrijver. En er staat Willem Elschot. Zonder de T.
1: Zonder de T.
2: Ja.
1: Ja, ja, dat is... Je leest eroverheen. Ja. Ja. Zoveel dingen dat je gewoon niet meer ziet.
2: Voilà.
1: Ja, zelfs 6 correctoren... Hebben we het niet gezien. Oké. Okay. Hoe lang heb je erop gewerkt?
2: Het zijn verhalen die ik op mijn blog schrijf. En ik ben nu...
1: Ah ja, ja, voor onze luisteraars. Je hebt een blog.
2: Ja, ik ben... eigenlijk toen Facebook begon...
1: Mm-hmm.
2: Als het te lang is, Jan, dan mag je schrappen. Als het te lang is, dan mag je schrappen. Hè. Maar ik wou... ik wilde altijd schrijven. Maar dat kwam er maar niet van. En ineens was er Facebook. Mm-hmm. En toen ben ik korte stukjes op Facebook gaan schrijven. En toen zei iemand die mij af en toe las op Facebook, zei, jij zou met een vlog moeten beginnen. We spreken nu over het jaar 2011.
1: Ja, dat zal toen begonnen zijn, ja.
2: Toen ben ik met die blog begonnen. En in dat jaar ging ik ook op reis naar Vietnam... En ik nam de nachtbus samen met mijn vrouw en mijn dochter. En ik had een boek meegenomen van David Sedaris.
1: David Sedaris.
2: En die vertelde gewoon verhalen over zijn vrienden. Die schreef verhalen over zijn vrienden, zijn familie. En het was hilarisch. Ik heb de hele nacht eigenlijk zitten lachen. Ik vond het gewoon geweldig. En toen dacht ik, maar ik zou iets gelijkaardig kunnen doen. Gewoon...
1: Me too.
2: Voilà. Gewoon stukjes schrijven over vrienden, familie, dingen die mij gebeuren in het hotel waar ik toen werkte. En zo is de blog ontstaan. En ik schreef elke maand een lang stuk op de blog. Dus in die zin had ik er al 2 compilaties uit gedistilleerd. En dit is dan van de laatste 4 jaar dat ik dan... Ik heb daar natuurlijk niet 4 jaar aan gewerkt. Maar 3-4 dagen per maand aan 1 stuk. En dan heb ik de beste samengevoegd en helemaal herschreven. Dus in die zin denk ik toch dat ik daar zeker een 6-tal maanden aan zal gewerkt hebben.
1: Ja.
2: Qua dagen. Ja. Maar het is over een hele lange periode. Het is over 4 jaar geschreven.
1: De rode draad is jouw leven.
2: Ja.
1: He, dus de dingen die Joop Komkommer meegemaakt heeft. Ja. Wat mij ook getroffen heeft, is de geschiedenis van jouw moeder. Dus ja. Jouw vaderskant, ja. Dus de Joodse diamandairs. En dan heb je dus de geschiedenis van jouw mama. Die dus komt uit een omgeving die iedereen kent, namelijk Maaspils.
2: Ja, ja, dat klopt.
1: Dus de brouwers van Waarloos, die dan later met, wat is het, Heineken en...
2: En Alken, hè?
1: Alkema. Dus jouw mama is de dochter van...
2: Michel Maas.
1: Michel Maas
2: was de had twee kinderen. Mijn moeder en Theo Maas. En,
0: de Theo.
2: En mensen van jouw generatie, mijn generatie, nog iets ouder, die gaan Theo zeker gekend hebben.
0: Hey, was, die had zo'n gouden Cartier-bril.
2: Altijd brilletje. Hij kwam heel vaak op televisie. Hij was heel vaak aan het woord. Ik weet ook nog dat we hadden toen een tijdschrift dat ik heel graag las, Sportmagazine.
0: Ah ja.
2: En dat waren zo quotes, zo gezegd, waarin mensen uit de sportwereld werden geciteerd. En elke week, want hij was toen voorzitter van Racing Maas, de basketbalclub.
0: Ah ja.
2: Ja. En elke week stonden daar wel 4 quotes van mijn oom in. Omdat die zo'n gevoel had voor grappige grootspraak, denk ik.
0: Het was een beetje grootspraak, ja. Hij was niet op zijn mond gevallen.
2: Hij was absoluut niet... Nee.
0: Ik heb hem eens gezien in een Antwerps hotel. En toen zegde men mij dat hij in dat hotel de bovenverdieping afgehuurd had.
2: De bovenverdieping lijkt mij sterk, maar dat was nadat Brouwerij Maas was verkocht. Op een bepaald moment wordt Maas Pils fusioneerd met Alke. En dan wordt dat overgekocht door de groep rond Kronenburg. Maar op een bepaald moment had mijn oom nog maar 25% van de aandelen. En hij wist dat hij niet meer veel kon beslissen. En dan heeft hij zijn aandelen verkocht. En nadien heeft hij eigenlijk een... niet een hele verdieping hoor, maar wel een paar kamers gehuurd in... Hoe heet dat hotel nu weer?
0: Het is
2: nu
0: de Crown Plaza.
2: De Crown Plaza. Ja. Langs de Singel. Ja. En daar deed hij nog zaken in. En bedacht allemaal projecten.
0: Hij was dus de broer van jouw mama.
2: Hij was de broer van mijn moeder.
0: Maar hij is gestorven.
2: Hij is gestorven. Het was nog echt uit de tijd. Hij is 73 geworden.
0: Mm-hmm.
2: Zowel mijn vader, die is 76 geworden, als mijn oom stamden natuurlijk uit een tijd dat mannen een minder gezonde levensstijl erop nahielden.
0: Die rookten en dronken.
2: Roken en dronken.

0: dat de mensen ouder worden?
1: Ik weet nog, toen ik begon in een hotel... Jan, je mag me altijd onderbreken of wegknippen.
2: Nee, doe maar.
1: Toen ik in het hotel begon, waren er heel veel meetings. En kwamen de asbakken op tafel en werd er ongelooflijk veel gedronken. Want in de lunchpakketten zat de wijn inbegrepen. Hey, en we konden de flessen bijna niet aanslepen.
0: Mm-hmm.
1: Eind jaren 90.
0: Ja.
1: Toen ik afzwaaide toen ik stopte in het hotel, toen werd er al lang niet meer gerookt. En als er al gedronken werd, was het een half glaasje. Als de meeting was met 10 man, dronk er misschien 1 persoon een half glaasje wit.
0: Ja.
1: Dus zo is dat veranderd op 20 jaar.
0: En ook sterke drank wordt ook nauwelijks nog gedronken. Ja. Cognacje na de lunch is ook niet meer te bedenken.
1: Nee, in de tijd dat vertegenwoordigers stomdronken na de middag langskwamen om hun zeep aan te prijzen,
0: ja,
1: dat zie je ook niet meer.
0: Nee, inderdaad. Zeg joh, dus jij, want dat volgen we allemaal smakelijk verteld in jouw boek. Jij, na de Steiner School heb je dus geschiedenis gestudeerd. En dan ben je als reisleider in Noord- en Zuid-Amerika terechtgekomen.
1: Ja, dat klopt.
0: Reiseführer.
1: Voilà.
0: Reisgids. Ja.
1: Ik wist natuurlijk na mijn studies geschiedenis totaal niet wat ik zou moeten gaan doen met mijn leven. En dan zijn er 2 opties. Of je wordt verzekeringsmakelaar, of je wordt reisleider. En ik dacht...
0: Ik wist niet dat dat de 2 opties waren. Ja.
1: En ik dacht...
0: Je had ook pastoor kunnen worden.
1: Ja, dat is waar.
0: Ja, maar bon, dat heb je niet gedaan.
1: Of rabbijn, maar die, ik dacht...
0: Excuseer.
1: Maar geen enkel probleem.
0: Rabbijn, ja.
1: Maar die opties,
0: Die
1: opties heb ik niet echt overwogen. Maar het idee van reisleider sprak mij wel enorm aan. En een vriendin van mij, trouwens een meisje waar ik in de eerste klas lagere school, op de Steiner School, wel wat verliefd op was. Die is... De tweede klas is ze verdwenen. Maar later kwam ik haar terug tegen. En zij was ondertussen naar de Dominicaanse Republiek verhuisd. En ze was daar getrouwd met een Dominicaan die een reisbureau had opgericht. En zo ben ik... als reisleider kunnen beginnen. Via haar in de Dominicaanse Republiek.
0: Dus dat waren dan toeristen van hier, rugzaktoeristen, die naar daar reisden. En jij trok daarmee door de jungle, panters en luipaarden en zo verder trotseren.
1: Ik denk dat je het ontzettend romantisch voorstelt, Jan. Mm-hmm. Want de rugzaktoeristen waren het zeker niet. Die heb je natuurlijk wel op de Dominicaanse Republiek.
0: Ja, ik denk aan jokertoerisme bijvoorbeeld.
1: Ah ja, maar dat was het niet. Het was niet dat publiek.
0: Nee.
1: Het waren eerder oudere mensen die voor het eerst een verre reis maakten.
0: Ja.
1: En zich op hun gemak wilden voelen. En daarom het beter vonden om met een georganiseerde reis op weg te gaan. Wat ik toen nog niet wist, later is mijn Duits verbeterd. Maar ik moest die reizen in het Engels, Frans en Duits doen. En Nederlands. Maar mijn Duits was afschuwelijk slecht. En op mijn allereerste tour, bij de eerste koffiestop, ik ben van alles in het Duits aan het vertellen. En er komen zo 3 Duitsers furieus naar mij. En die zeggen, wir sind sehr enttäuscht.
0: Enttäuscht, verwonderd.
1: Teleurgesteld. Maar ik dacht, enttäuscht, dat betekent, dat kan niet anders dan betekenen, we zijn zeer enthousiast. En ik had zoiets van, maar zo goed vond ik het zelf nu ook wel niet. Totdat ik nadien de vlammende, de kwade brieven las en dat besefte.
0: Ah, dat is vervelend.
1: Ja, maar goed. Weet je, zoiets, je wordt erin gegooid en je bent een paar keer heel slecht. En je leert van je fouten en je wordt al snel... behoorlijke middelmaat. Of op sommige mensen, op sommige momenten zelfs goed.
0: Allee. En dan ben je in Noord-Amerika terechtgekomen. Ja. Ook als reizenvuurder.
1: Ja, klopt.
0: En
1: klopt.
0: Daar kom je een Yolanda tegen.
1: Dat was absoluut.
0: In Las Vegas.
1: Nee. Eigenlijk, Yolanda is een meisje uit... een vrouw ondertussen. Ze is 64. Was een collega van mij... uit Roosendaal.
0: Roosendaal, dat is tegen de grens hier.
1: Dat is tegen de grens, in Nederland. Ja. Maar die is op haar... Zij komt eigenlijk uit een horecafamilie. Haar broer heeft nog altijd

0: een heel goed restaurant, feestzaal, een grote plek, Lodge Vistonk in Roosendaal. Maar haar ouders, grootouders, die hadden allemaal horecazaken in Nederland. Maar op haar 23 is ze naar Amerika verhuisd. Getrouwd met een Amerikaan, die een beetje jonger was dan zij. In Reno.
1: Een toyboy.
0: Voilà, prachtige kerel, die ontzettend geïnteresseerd was in literatuur. Die heel graag las. Ik op mijn tweede tour deed ik een... Want we waren eigenlijk een hele grote maatschappij in Amerika. Wij hadden heel vaak verschillende busmoves. Hè? Dus dat dezelfde tour werd door 3 of 4 bussen gedaan.
1: Mm-hmm.
0: En op mijn tweede tour moest ik een tour doen met Yolanda. En collega's zeiden nog tegen mij, ah, dat is een heel leuke vrouw. Dat gaat echt wel klikken tussen jullie. En de klik, ik werd op mijn 27 nogal snel verliefd. Maar ik werd daar eigenlijk
1: nog...
0: Ik werd er verliefd op. Tijdens die tour. En ik weet nog dat ik bij de Grand Canyon... We sliepen bij de Grand Canyon en er is een jacuzzi. En ik zei nog tegen haar, zullen we samen naar de jacuzzi gaan? En ze twijfelde even, maar ze zei toch nee. Omdat op dat moment was ze nog getrouwd. En hoe...
1: Dat verhaal staat niet
0: in het boek. Nee, in een ander boek. Ja, dus je moet eigenlijk het volledige oeuvre van Jacob Gommer kopen.
1: Oké.
0: Maar de... Uiteindelijk strand dat huwelijk, waar ik trouwens niks mee te maken heb.
1: Natuurlijk niet.
0: Nee, absoluut niet.
1: Wie zou dat durven denken?
0: En de volgende bustoer doen we weer samen. En
1: toen was de jacuzzi nog altijd aan het broebelen.
0: Voilà. En in Scottsdale vraagt zij aan mij...
1: Dat is Arizona.
0: In Scottsdale, Arizona. Klopt, ja. Klopt.
1: Bloedheet.
0: Bloedheet, ja. En s'avonds vraagt ze aan mij van, zullen we eens gaan zwemmen? En dan is van het een het ander gekomen.
1: En dan heb je Yolanda naar Antwerpen gevraagd.
0: Ja, we zijn dan een paar jaar in Amerika gebleven. Maar zij heeft in totaal 13 jaar in Amerika gewoond. En zat wel wat spijt dat ze uit het prachtige San Francisco naar Antwerpen moest komen. Maar uiteindelijk is ze nu ook helemaal verliefd geworden op Antwerpen. Dat heeft wel lang geduurd, moet ik zeggen.
1: Die aanpassing.
0: Ja, die aanpassing, daar heeft ze wel wat mee geworsteld. Ja. Ze voelt zich zo vrij in San Francisco.
1: Ja.
0: Maar nu is ze helemaal weg van Antwerpen.
1: En je hebt een dochter, jullie hebben een dochter, Zoe.
0: Ja.
1: Die fotograaf is.
0: Die fotograaf is.
1: Ja. En die prachtige foto's
0: maakt. Ze heeft... ik zal je straks na het gesprek zal ik een foto van haar laten zien.
1: We zijn bezig.
0: Ah, dit is trouwens een foto van haar.
1: Ah. Dat is op de cover, hè? Foto. Beste luisteraars. Op de cover van De Terugkeer van de Charlatan van Jo Komkommer staat een foto, mooie foto, van een dame op de rug in de schaduw of stukken schaduw gemaakt door Zoe Komkommer. Voilà. We gaan nog een stukje muziek draaien. Ronquière van Madou, of is het omgekeerd? Is het...
0: Nee, ik heb het helemaal juist gezegd.
1: Is het Ronquière die Madou zingt?
0: Nee. Ja. Nee, je zegt het helemaal perfect. Ik heb dit nummer gekozen. De zangeres is Vera Koomans. En ik vind dat zij van de mooiste stemmen heeft in het Nederlands taalgebied. En zij ze heeft een klassieker gemaakt begin jaren 80 met Madou.
1: Madou, ja.
0: En dan jarenlang niks meer van zich laten horen, tenminste van die groep. Totdat de zoon zei, die ondertussen uiteraard een jonge man was, maar wel een jonge dertiger, die zei, laten we eens opnieuw met Madou beginnen. En dan kwam er een tweede plaat. En op die tweede plaat stond het nummer Ronquière.
1: Mm-hmm.
0: En dat heb ik eigenlijk gekozen omdat die plaat kwam uit in een van mijn donkerste jaren. Het was een jaar dat ik had mijn ontslag gegeven in het hotel. Ook omdat ik niet goed wist. Ik wilde nog iets anders doen, maar ik wist niet goed wat. En ik was een beetje op dool. Beroepsmatig op dool. En ik vond dit zo... Ik ben naar een concert van hen geweest in Schoten. En ik fietste zo langs het Albertkanaal naar huis in het midden van de nacht, toen het donker was. Het was trouwens een heel, heel mooi concert. Maar ik fietste dan naar huis. En dat nummer, dat spookte door mijn hoofd. Want dat ging eigenlijk over iemand die naar Franquière fietst en niet terug en die zelfmoord pleegt. Hè? Nu,
1: het zijn... Op Helland, vlak daar.
0: Ja, ja. Ja. Nu, dat zijn niet dat soort gedachten dat door mijn hoofd speelt, maar wel, het was muziek die mij troost bood in periodes dat ik mij slecht voelde.
1: Ja.
0: En afgezien daarvan vind ik Madou ook een hele goede groep.
1: We zijn benieuwd, want we kennen het niet. Wim, Madou en het liedje Rondière.

0: Dat is weer een ontdekking.
1: Jo, je hebt al een paar keer gesproken over het hotel. Het hotel speelt ook een rol in jouw boek. Dat was een chic hotel?
2: Ja, dat was een zeer mooi hotel. Een boutique hotel. Het bestaat trouwens nog steeds. Het is nog steeds een populair hotel.
1: Het Zand?
2: Het Zand.
1: Het Zand.
2: Ja, ja. Hotel Het Zand. In het centrum van Antwerpen, vlakbij de voetgangerstunnel. Heel mooi neo-rococo gebouw. Dat was een prachtig hotel. En eigenlijk ben ik daar toevallig ingerold. Ik kwam terug uit Amerika. Jolanda was op dat moment zwanger. Niet van Zoe, want ze heeft een misval gekregen. Maar ze was wel zwanger. Ik kwam terug uit Amerika en ik moest werk vinden. En ik ging langs het eerste het beste...
0: Je kon niet in de brouwerij terecht.
2: Nee, ja, dat was op zich een goede vraag. Maar eigenlijk wilde ik dat ook. Wilde ik dat ook niet.
0: Al iedere dag pintjes drinken.
2: Bovendien was de brouwerij toen al verkocht.
0: Ah, ja.
2: Door mijn oom.
0: Ja.
2: Ik denk... Het lijkt me gezonder...
0: Oké, ja.
2: Om die twee gescheiden te houden. Dus ik ben naar een interimkantoor gegaan en die zeiden ze... Ja, in een hotel in Antwerpen zoek ze iemand. Voor een paar weken. Dus ik naar Hotel Het Zand. En dat klikte wonderwel. Er was een Turkse jongen die mij opleidde. Oeger heette die. Echt zo'n boom van een vent. Hij was iets jonger dan ik. 3-4 jaar jonger. Boom van een vent. Knap zwart haar. Worstelaar. En die leidde mij op. En die zei, ja, nu moet jij eens dat bord dresseren met koekjes. Dus ik doe dat zo heel voorzichtig en rustig. En hij zei, ja, maar wie denk jij dat je bent? Picasso? Laat dat eens vooruit gaan. En toen dacht ik, ja, mensen met zoveel humor. Ik voelde mij gelukkig, meteen gelukkig in die, mm-hmm. in die werkomgeving. Ik dacht, ik doe dat 1 jaar, 2 jaar. En ik solliciteer wel naar iets anders. Maar ik ben er 25 jaar gebleven.
0: 25 jaar?
2: Ja, en ik heb er eigenlijk geen moment spijt van gehad. Spijt
0: en
2: van
0: je deed gehad. Daar een beetje van alles?
2: In het begin was ik daar gewoon de jongste receptionist. Maar uiteindelijk werd ik daar verantwoordelijk voor de receptie en voor de meetings. Ik moest een team aansturen, de uurrooster maken, de boekhouding doen. Dat vonden mijn vrienden wel een minder goed idee. Dat ze mij de boekhouding toevertrouwden, mijn slordigheid kennende. Maar het was een klein team. Ik denk dat wij met 18 à 20 man waren.
0: Oh, is toch
2: wel. Ja, ja. Dus kamermeisjes...
0: Een loonkost, hè?
2: Ja, ja, absoluut. Kamermeisjes, klusjesmannen, ontbijtploeg... management, hè, waar de eigenaars waren dat dan. En dan de receptionisten en nachtreceptionisten. Dus je zit toch al snel aan een kleine 20 man.
0: En waarom ben je weggegaan?
2: Ik was 55 op dat moment. En ik had zoiets van... Als ik nu... Het was corona. Het was corona.
0: Ah ja, er zijn veel dingen gebeurd tijdens corona.
2: Ja, en ik dacht... Bij mezelf, als ik nu niet wegga, dan ga ik nooit weg. Voordat ik weet ben ik 60, 62 en dan ga ik echt niet meer veranderen. En het was meer, eigenlijk de hoofdreden was dat ik mijn werk niet beu wilde geraken. Op een bepaald moment merk je dat je toch dingen op automatische
0: piloot in de sleur. Begint.
2: Ja, je raakt in de sleur. Hè? In het begin kon ik alle namen van iedereen onthouden, van alle gasten. En op het einde... Zeg je voor de zoveelste keer het ontbijt is van dat uur tot dat uur. En komen de gezichten je niet altijd meer bekend voor. En dan dacht ik, voordat ik het beu ben, ga ik wel stoppen. Hey, ik wil echt die 25 jaar met plezier hebben gedaan. En ik ben ook blij met die beslissing, want wat ik nadien heb gedaan was ook superleuk. Maar we hebben nog altijd een heel goed contact met de huidige eigenaars. Dus de mensen die mij hebben aangenomen, daar heb ik 20 jaar voor gewerkt. Dan hebben ze het hotel verkocht. En dan heb ik nog 5 jaar voor de huidige eigenaars gewerkt. Bijvoorbeeld Jules Holland, u wel bekend.
0: Sorry?
2: Jules Holland.
0: De pianist. De pianist. De
2: tv-presentator. De pianist. Als die kwam, vroeg die altijd of hij mijn fiets mocht lenen.
0: Jouw fiets?
2: Ja. Want... Hij vindt dat heel leuk om in Antwerpen een beetje te kunnen rondfietsen. Maar nu, 5 jaar later, komt Jules Holland nog altijd naar het hotel. En dan stuurt de eigenares van het hotel mijn berichtje. Zou Jules Holland
0: Jules is
2: nog
0: hier.
2: Altijd je fiets mogen lenen.
0: Ja.
2: Op een bepaalde dag werd die fiets gestolen.
0: Oeh.
2: En het eerste wat mijn vrouw Jolanda zei... En hoe moet het nu verder met Jules Holland?
0: Ah ja. Ah ja. Die man is ontheemd.
2: Voilà, voilà.
0: En nu werk je in een bibliotheek?
2: Nu werk ik in een bibliotheek.
0: In Mechelen. En dan ga je met de trein naartoe. Of met de fiets.
2: Dat is heel goed geraden, Jan. Als het niet regent, ga ik met de fiets. En als het slecht weer is, dan ga ik met de trein.
0: Hoe fiets je van hier naar Mechelen?
2: Je gaat naar Berchem station.
0: Ja.
2: En daar volg je het spoor. De fietsaustrade. Prachtige weg, een uurtje.
0: Ja.
2: Je kent het helemaal uit mijn hoofd. Hè. Mortselhoven, Kontig. Ja. Dan kom je zo in Duffel. En dan zo in Mechelen.
0: En dat is in de Gossaard...
2: Ja. Goswinde-Sassaardstraat. Goswinde-Sassaardstraat, nummer 88.
0: En daar heb je het restaurant...
2: Tinel.
0: En daar heb je een chique cadeau- en bloemenzaak... De Borgt.
2: Ik moet u een derde geheim vertellen.
0: Ja.
2: Ik kan nooit onthouden, tot verdriet van mijn vrouw... Ik kan nooit onthouden waar bloemenzaken zijn.
0: Dat is onvergeeflijk.
2: Ja, ik merk het gewoon niet op. Maar ik twijfel er niet aan als jij het zegt dat het effectief zo...
0: Dat is een mooie gerenoveerde straat in het Mechelse.
2: Ja.
0: En daar is dus dat is de stadsbibliotheek eigenlijk.
2: Dat is de stadsbibliotheek. En het is werkelijk waar een onwaarschijnlijk mooie bibliotheek. Dat wil zeggen, toen ik in Hotel Het Zand werkte, dacht ik... Ik ga nooit nog op een plek werken waar het kader mooier is.
0: Mm-hmm.
2: Maar die bibliotheek is nog mooier. Dat was eigenlijk een oud klooster, het predikeren klooster. Het
0: predikeren klooster,
2: ja. Met ook een kerk. En als ik oude Mechelaars spreek, die zeggen, ja, dat was vroeger... waren hier terughandelaars, heel dat gebouw, dat zag er niet uit. Er waren duiven, je kon vanaf de vloer kon je gewoon de hemel zien. Maar dan heeft de stad besloten, iets aantal jaar geleden, om daar de bibliotheek van te maken... Het is ook tegelijkertijd een cultureel centrum. Er zijn vergaderzalen. Er is ook inderdaad het restaurant Tinel. Je hebt een hele leuke koffiebar, Bar Bip.
0: En de Dossijnkazerne.
2: Waar trouwens verschillende van mijn voorouders zijn vanuit de Dossijnkazerne naar Auschwitz getransporteerd. Dus daar moet ik ook wel aan denken als ik zo zit te werken in die prachtige omgeving. En ik kijk naar buiten, dan zie ik gewoon de plek van waar mijn... X aantal van mijn voorouders zijn vertrokken en nooit meer teruggekeerd. Ja. Want je hebt nu ook, zij organiseren nu ook die elke naam telt. Ze willen eigenlijk de 25.000 en x aantal honderden mensen die vanuit de Dossijnkazerne naar de vernietigingskampen zijn verstuurd en niet teruggekomen. Ze willen dat al die namen worden ingesproken.
0: Ja.
2: En dat heb ik ook gedaan. Ik heb dan gevraagd of ik van een van mijn voorouders de naam mocht inspreken.
0: Ja. Jouw boek... Het loopt goed?
2: Het loopt goed, maar ja, dat is heel niche, hè. Maar ik denk dat het op 1000 exemplaren is gedrukt... En volgens mij gaan ze wel bijna allemaal verkocht zijn. Dus het... Maar ja, dat is heel... Je hebt het gevoel... Mensen denken... Die in mijn sociale media bubbel zitten... Op Instagram of op Facebook... Dat een groot succes is. En het heeft positieve reacties gekregen. En het is ook... Ik denk dat Manteau is uit de kosten. Ze hebben er iets aan verdiend. Maar een megaseller is het zeker niet. Maar ik ben heel blij dat het er is. Ik ben heel blij met hoe het is vormgegeven. Hoe het in de markt is gezet. En ik ben gewoon blij dat het met het resultaat... En een paar positieve reacties die ik heb gekregen.
0: Het is zeer geestig. Het leest vlot en dat is belangrijk. En er zijn een aantal dingen die je onthoudt.
2: Want dat vind ik zelf ook moeilijk. Ik lees graag en veel.
0: Ja.
2: Maar ik kan bijvoorbeeld een boek lezen van 500 pagina's over... net toevallig. Wat ik trouwens een zeer goede autobiografie vond. Of biografie, moet ik zeggen. Over Herman de Koning. van...
0: Van IJskens.
2: Amai, ja. Goed dat je... Ja. Wat heb ik mis? Thomas. Thomas
0: ja.
2: IJskens.
0: Ja, ik Thomas IJskens, ja. Ik heb
2: het met ontzettend veel plezier gelezen. En toch weet ik dat ik binnen 8 maanden ga ik daar bijna niks meer van weten.
0: Ja. Ja, dan moet je dus bij Christine gaan aankloppen.
2: Ja, ja, dat is waar.
0: Ja. Jij hebt onlangs op Facebook een oproep gedaan.
2: Ja.
0: Want je gaat weer intensief bloggen.
2: Ah, zo. Ja, ja, ja.
0: Dat is wat ik begrepen heb.
2: Ja, dat klopt. Ik merk dat ik nu... Het ontbeert me nu aan tijd om die lange stukken te schrijven. Maar ik wil de blog ook niet loslaten. En dan ben ik van concept veranderd. Want een blog zijn normaal gezien korte teksten.
0: Ja.
2: Maar op een bepaald moment was ik teksten aan het schrijven van 8000 woorden. Wat waanzinnig is voor 1 blogstuk.
0: Ja.
2: En ik... Mijn hoop is dat ik hier nog in de bibliotheek nog 5 jaar zou kunnen werken. En dan ga ik nadien weer veel meer tijd hebben. Maar in die tussentijd wil ik vooral korte stukken schrijven. En ik heb ineens had ik het idee van waarom niet het concept 52 weken. En dat je elke week 1 stukje schrijft. En dat mag 10 woorden zijn, dat mag 1000 woorden zijn. Maar dan blijft die blog leven en dan blijf ik mezelf ook uitdagen om te schrijven. En om nieuwe ideeën te bedenken en ja, dat is het eigenlijk.
0: En hoe komen die ideeën?
2: Bijvoorbeeld vandaag ben ik naar de arts gegaan. Ik moest mijn bloed laten prikken. Nou, gewoon 2 jaarlijks onderzoek. En ik liep binnen bij de verpleegster en er stond een nummer op. Nancy Griffith zong een coverversie van een nummer van John Prine.
0: Ah ja,
2: Broken,
0: dus van Prine zijnde.
2: Ja, voilà. Broken the Speed of the Sound of Loneliness. Wat ik een van zijn allermooiste nummers vind. En zij is aan het zingen. Ineens begin ik mee te zingen. En zij zegt... Ah, ken je dat nummer?
0: Ik zeg, ja, want dat is zo gekend niet.
2: Nee. En zij zei... Ken je dat nummer? En ik zeg ja. En zij zei... Ah... Ja, ik kende het niet. Want ze had gewoon John Denver ingetikt. En dan het laten vrij laten op John Spotify. Ryan.
0: Je zei John Denver.
2: Ja, nee, dat klopt. Maar zij had gewoon een nummer van John Denver... op Spotify opgezet.
0: Ja.
2: En dan Spotify vrij laten kiezen.
0: Ah,
2: en
0: ja,
2: zo
0: ja,
2: kwam
0: ja,
2: dit nummer.
0: Ja, ja.
2: En toen zei ik, ja, ik vind die zin ook zo mooi. You've broken the speed of the sound of loneliness. Ik zeg,
0: dat is een doordenker.
2: Die hakt er bij mij altijd in. En toen was zij echt ontroerd. En ze zei, ja, eenzaamheid is echt een groot probleem deze tijd. En dan denk ik, met dat gegeven kan ik kort iets doen. Dus het is maar...
0: Het ligt voor het raam.
2: Ja, ja, ja. Tenminste voor het soort schrijver, als ik dat mag zeggen, dat ik ben. Omdat ik echt over het dagelijks leven schrijf. Of over vrienden, of dingen die mij gebeuren. Dingen die ik opmerk. Ja, dan denk ik, dit grijp ik vast en ik ga er iets mee doen.
0: En waarom geen poëzie, maar wel proza?
2: Ja, ik ben een ontzettend slechte poëzieschrijver. Ik moet ook wel zeggen... Nu, met ouder worden begin ik meer van poëzie te genieten. Maar heel lang waren de enige dichters die ik graag las... waren eigenlijk Remco Kampert en Jules Deelder.
0: Jules Deelder, ja. Als ik... Wacht, hè.
2: Ja, ja. Als ja. ik mijn ogen toedoe, ben ik in Honolulu. Ja.
0: Ja.
2: Ja, dat is fantastisch natuurlijk. Ja. Ja. En natuurlijk, hij is de persona, Jules Deelder. De manier waarop hij het bracht, maakte het wel veel sterker. Maar nu, met het ouder worden, heb ik wel meer affiniteit gekregen voor poëzie. Maar zelf voel ik mij totaal niet geroepen om poëzie te gaan schrijven. Jij hebt het wel gedaan, hè, Jan?
0: Ja, caramellenversen.
2: Zo noem je ze ook, hè? 1 tot 4.
0: Ja, precies. Ja, voor de kinderen en de kleinkinderen. Ja. Ja, eigenlijk ja, caramellenversen. Ja. Geen grote gedichten, maar ik hoop dan als de kinderen later daar eens naar kijken, dat ze zeggen, atja, met foto's erbij.
2: Ja.
0: We gaan moeten afronden.
2: Geen probleem.
0: Ons hier is bijna rond. Jij hebt nog Lucky Fons III gekozen,
2: ja.
0: Zeilmeisje. noodzakelijk kwaad, er is weinig. En in mijn hoofd van Remo van het Groene Woud. Ja. Welke van de drie zou je nog willen horen?
2: Dan ga ik voor er is weinig, van noodzakelijk kwaad.
0: En waarom?
2: Ja, ik ben een enorm grote fan van Remo. De manier waarop hij eerlijk over zijn leven zingt en schrijft, vind ik onovertroffen. Maar Remo is gekend.
0: Ja.
2: Mensen kennen. Klopt. Dus het was twijfelen tussen... Want ik zou graag dat, ook hebben dat hier en daar een luisteraar zoiets hoort dat hij nog niet kende, of hij of zij nog niet kende, en dan denkt van, oh, dat wil ik ontdekken. Remo zal iedereen kennen. Dus het is twijfelen tussen Lucky Fons de derde of noodzakelijk kwaad. En noodzakelijk kwaad, ja, Jan Duchesne is eigenlijk een hele goede vriend van mij.
0: Dus ah ja.
2: De dichter.
0: Dus je kan hem pluggen.
2: Voilà. Ja, en ik vind Er is weinig, vind ik oprecht een geweldig nummer. Nu, heb je het al gehoord? Heb je het al gehoord?
0: Nee, ik ken het niet.
2: Dus, dat is eigenlijk Jan is geen zanger. Jan is een dichter.
0: Okay.
2: Maar hij laat zich omringen door drie hele goede muzikanten. Frank Pai op drums, Teuk Henry op gitaar, die ook vaak mee Steve Camille Carnes en zo speelt. Ja. En Jeff Mercelis, de man die ooit is tweede is geëindigd op de Rock Rally, op keyboard en zang. Want die zingt dan af en toe wel. En ik vind dit gewoon elke keer... Het was een jaar dat Er is weinig mijn meest beluisterde nummer op Spotify was. Jan heeft ook een fantastisch mooie stem. Mm-hmm. Dat zullen de luisteraars zo wel horen. Als hij voordraagt. En ja, dit is ook een nummer over momenten van schoonheid die het leven de moeite waard maken. En daar ben ik ook altijd naar op zoek. Naar momenten in elke dag die het leven de moeite waard maken.
0: Diamantjes. Niet in de kempen geslepen, diamantjes.
2: Ja.
0: Heel goed, Wim. Noodzakelijk kwaad. Er is weinig.
3: Als zij er niet is, dan staat alles van tijd tot tijd stil. De tijd dat zij onderweg blijft, wacht ik op haar binnenwaaien. Ik rommel wat aan en uit en eten maken lukt ook nog net af en toe. Maar dat moment dat zij er nog net niet is, dan versta ik de kunst om het wachten zo uit te puren dat het zijn, het pure zijn, explodeert bij haar aankomst. Ik speel bijvoorbeeld I Want You van Dylan op repeat tot zij thuis komt. Echt gebeurd. Als haar ogen dan de mijne terug in gang zetten, dan dansen wij roerloos ogend terstond onszelf in elkaar. Wij dansen ook op Candy, niemand danst beter op dat lied van Iggy en die van de B-52's dan wij. Is dit een gedicht? Nauwelijks. Het is met ogen dicht verricht, zonder dat ook maar iets voor een rijmend cliché is gezwicht. Tot zij aan onze deuren met fiets. Dit is een ode aan haar en het wachten op haar. En wie weet is straks nog net op tijd het eten klaar. Er zijn weinig dingen die altijd opnieuw mooi zijn, maar ze zijn er wel. Een aap die naar de hemel gaat, altijd mooi. Een plaats die jarenlang onveranderd blijft, daardoor altijd opnieuw, steeds mooier. Een weerzien onverwacht, de flitsende fractie van de seconde waarin dezelfde vertrouwde lampen aanroepen in een uitstelraam van een hart dat een spiegelslag herkent, altijd opnieuw.

zal uit de hand lopen, zoals een storm, tijdens de welke men beslist niet te vluchten, maar te beginnen kijken. Het wachten tussen donder en bliksem uitleggen aan zwerk afspiedende kinderen, altijd opnieuw mooi. Er zijn weinig dingen die altijd opnieuw mooi. Er zijn weinig dingen die altijd opnieuw mooi. Maar het blijft de evidentie van een ondergaande zon op een geboortestrand in de door herhaling van zien eigen gemaakte zee. Er zijn weinig dingen die altijd opnieuw. Weinig dingen die altijd opnieuw. Maar er zijn moeiteloze schaduwen die finissen blijven spelen alsof ze ervoor geboren zijn. Er is altijd het licht dat verandert. Er is immer de precisie van hoe een nacht valt. De lach van een geliefde die blijft. Het onsterfelijke effect van een plaat. Een stem. Die exacte muziek op het perfect getimede moment. Op de juiste plaats. Het opvullen van een leegte hiermee is van de weinige dingen. Van de weinige dingen. Zoals het buiten zetten van de vuilbak is dat niet.

0: op het perfect getimede moment op de juiste plaats. Het opvullen van een leeg rivier mee is van de weinig dingen die. Iets zoals het buitenzetten van de vuilbakken is dat niet. Al is het altijd opnieuw mooi als ze weg zijn. Er zijn veel dingen die altijd opnieuw lelijk zijn. Daarvoor is hier geen plaats. Want van de weinige dingen, van de weinige dingen die, van de weinige dingen die altijd opnieuw mooi zijn, is een einde flirtend met een nieuw begin.
1: Zeer interessant, zeer mooi.
2: Ja, echt jam, want ik heb dat nog nooit gedaan. Ik twijfel dan altijd of het de moeite was.
1: Wacht, het is nog niet gedaan.
2: Oh, sorry.
1: Je denkt dat al uit, ja. De uitzending waard. jouw gedicht.
2: Mijn gedicht.
1: Jouw gedicht, en ik moest nog afronden.
2: Absoluut, absoluut.
1: Dus, hartelijk dank voor dit boeiende gesprek over dit mooie boek.
2: Het was een plezier. Echt waar.
1: Plezier hebben. Dus, ik heb jou gevraagd van een gedicht te kiezen. En jij hebt gezegd dat je er een van Menno Wichman.
2: Ja.
1: Ja. Menno Wichman, de man van de onsterfelijke verzen. Stop met graven als je in de put zit.
2: Voilà. En ik moet zeggen, ik heb niet zo, zoals ik straks zei, ik heb niet zo heel veel met poëzie, maar elke keer als ik Wichman lees, dan denk ik, wow, dit is toch sterk. Oneindig wakker, een gedicht dat hij in ontzettend veel versies heeft geschreven, dit is dan de definitieve versie. Oneindig wakker. Mooie dingen. Allemaal mooie dingen. Je hand die voor het eerst een kattenvacht streelt. Je moeder die bezorgd je knie verbindt. 6 moe gedraafde paarden in de zon. Het onweer waar augustus mee begon. Diana's hand die aan je broek afgleed. Haar lichaam waar je blind de weg in vond. De kleur van een kwatrijn van J.C. Bloem. Nick Cave die dwars door Paradiso zong. Een woord als moerbij, huisraad, ravelijn. De vondst van een nog net niet schurftig rijm. Mooie dingen, allemaal mooie dingen. Zoals de treinen waarop ik gezoend heb. Het zachte golven van een dranklokaal. Een meisjeskamer die naar adel geurt. Het wonder dat geen dag zich ooit herhaalt. O, mooie dingen. En mijn mond benoemt het. Voor ik me met het domme zwart verzoend heb.
1: Menno Wichman. Jo, komkommer. We gaan moeten afronden. Hartelijk dank. Het was een zeer interessant gesprek. Zeer geestig. En ik ben blij dat jouw boek er is. En ik ben er zeker van dat veel van onze luisteraars dat die naar de boekhandel gaan lopen om het aan te schaffen.
2: Dank u wel. Ik hoop het.
1: Voilà.
2: Dank u wel, Jan. Het was heel aangenaam.
1: Allee, vooruit.
3: Radio Benelux, regio-info. Jouw regiokalender op Radio Benelux.

0: Internetgazet Beringen. Al het nieuws uit Beringen, heet van de naald. Elke dag weer.
1: Ik lees elke dag de Internetgazet.
0: Surf nu voor het laatste nieuws uit Beringen naar www.internetgazet.be/beringen.
2: Ik kijk elke dag.
3: En ik ook.
0: Internetgazet Beringen. De snelste gazet van de streek.
4: Heb je zelf info of een evenement te melden op Radio Benelux? Mail dan naar redactie@radiobenelux.be.

0: zijn ze gelukt. Het is met Frittel.
1: Mogen we er nog maken?
0: De beste momenten, die gebeuren gewoon thuis. Samen bakken, grillen, kokerellen. En ja, ook samen die perfecte frietjes of wafels maken. Met een toestel dat elk moment laat slagen. Frittel, met smaak bedacht. Ontdek onze toestellen voor elk gezellig moment op frittel.com.

0: Voor jouw volgende businesslunch ontdek Restobar Lamine. Stijlvol en met een vleugje Franse flair. Ideaal voor een zakelijk diner of een gezellig teammoment. Reserveer via restobarlamine.be. Heikant 115 Heus de Zolder. A bientôt, chez Lamine.
1: Heb je zelf info of een evenement te melden op Radio Benelux? Mail dan naar redactie@radiobenelux.be.

0: Goedemiddag.
1: BNL Nieuws.
2: De Kansspelcommissie waarschuwt voor illegale goksites en de risico's van gokken nu het WK voetbal begonnen is. Tijdens grote voetbaltoernooien beginnen veel mensen met gokken en dan vooral jongeren. De meeste mensen stoppen er na zo'n toernooi wel weer mee, maar sommigen die tijdens zo'n event voor het eerst kennis hebben gemaakt met gokken, blijven dat daarna doen. De Verenigde Staten hebben de leider gedood van het Venezolaanse drugskartel Tren de Aragua, zegt president Trump. Het gaat om de 42-jarige Nino Guerrero. Tegen hem lopen in de VS aanklachten voor een reeks misdrijven, waaronder afpersing en terrorisme gerelateerde feiten. Volgens Trump konden Amerikaanse troepen hem doden met de hulp van Venezuela. Maar details over wanneer of waar de aanval plaatsvond, geeft hij niet. De mededingingsautoriteit van het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft geen bezwaar tegen de overname van Warner Brothers Discovery door Paramount. Volgens de toezichthouders schaadt de deal de concurrentie niet. De overheid verwacht zelfs meer concurrentie op de mediamarkt, waar de consument van zal profiteren. Paramount wil $110 miljard betalen voor concurrent Warner Brothers Discovery. Het Israëlische leger heeft opnieuw bombardementen uitgevoerd in het zuiden van Libanon. Amper anderhalf uur op voorhand kregen inwoners van verschillende dorpen het bevel om te evacueren. Volgens Israël zijn de aanvallen gericht op doelwitten van Hezbollah. In het noorden van Israël gingen meerdere keren het luchtalarm af na projectielen uit Libanon. Ondanks een staakt het vuren blijven Israël en Hezbollah elkaar aanvallen. Ons land gaat in 2030 samen met Frankrijk het Europees kampioenschap vrouwenhandbal organiseren. Het wordt meteen ook het eerste groot toernooi waar de Belgische handbalvrouwen aan mogen deelnemen, want als gastland zijn ze automatisch gekwalificeerd. Er hangen nog wat wolken, maar in de loop van de namiddag komt op steeds meer plaatsen de zon erdoor. Het wordt tot 21 graden. Morgen eerst vrij zonnig, later meer wolken met plaatselijke kans op een bui en tot 18 graden.
1: Dit was het BNL Nieuws.

Bakkerij Koenen is al 3 generaties lang een begrip in Lummen. Sinds 1948 wordt de kennis, de liefde en de passie voor het vak doorgegeven van vader op zoon. Met een mix van oude en vernieuwde recepten zorgen ze dagelijks voor verse topproducten. Het winkelpersoneel zorgt voor een vlotte en vriendelijke bediening. En dit van dinsdag tot vrijdag van 8 uur tot 18 uur. En zaterdag van 8 uur tot 17 uur. Zondag voormiddag kunnen betaalde bestellingen in een aparte ruimte afgehaald worden. Naast een groot assortiment brood en gebak beschikt Bakkerij Koenen ook over charcuterie en pralines. Op hun sluitingsdagen kan je terecht in de broodautomaten. Bakkerij Koenen, in de Oosterreinderstraat 32 in Lummen. De ambachtelijke bakker die je blijft verrassen. Telefoon 013 52 13 0.

Bij koffiebranderij Chimo maken we koffie zoals ze dat 100 jaar geleden deden. Onze zorgvuldig geselecteerde koffiebonen worden op ambachtelijke wijze gebrand om het aroma optimaal te laten geuren en smaken. Hou je van een volle body, een milde toets of een fruitige nasmaak? Wij gaan samen met jou op zoek naar de koffiecombinatie die perfect past bij jouw smaak. Ben je op zoek naar koffie die matcht met de smaak van je bedrijf? Kies dan voor je eigen koffiemerk, geheel samengesteld volgens jouw persoonlijke voorkeur. Koffiebranderij Chimo, Ambachtslaan 5282 in Sint-Truiden. Of kijk snel op chimocafé.com. Dat is GIMOCAFFE.com. Koffiebranderij Chimo, waar koffie met kennis, ambitie en perfectie wordt gebrand.

0: Garage Seco is de servicegarage waar je in Beren en Meet omheen kan.
1: Klein of groot onderhoud,
0: herstelling,
1: nazichtkeuring,
0: software-update,
1: zoals chiptuning en AdBleu.
0: Met eender welk automerk of bestelwagen kan je bij hun terecht.
1: Ze helpen je graag verder. Garage Seco ligt bovendien vlakbij Beamine.
0: Je kan dus gewoon even gaan shoppen terwijl zij jouw stalen rosweer piekfijn in orde zetten.
1: Twijfel je nog? Vraag dan toch gewoon eerst een offerte aan.
0: Bel daarvoor naar 0488 00 26 80.
1: Of stuur een mail naar garageseco@hotmail.com.
0: Of nog beter, ga gewoon langs in de Voortstraat 75 in Beringen.
1: Seco en zijn team ontvangen je met de glimlach. Garage Seco in Beringen.
0: Niet twijfelen.
1: Gewoon doen.
2: BNL. Eigenzinnig, eigentijds.

Bonjour. Zin in Franse flair vlakbij huis? Bij Lamine in Heus de Zolder serveren we seizoenssuggesties in een exclusieve wijnkaart. Kom langs voor een heerlijke lunch, diner, à la carte of ons uitgebreide menu. Reserveer je tafel via restobarlamine.be. Bon appétit à Lamine.

0: Mama, ze zijn gelukt.
1: Ah, natuurlijk zijn ze gelukt. Het is met frittel.
0: Mogen we er nog maken?
1: De beste momenten, die gebeuren gewoon thuis. Samen bakken, grillen, kokerellen. En ja, ook samen die perfecte frietjes of wafels maken. Met een toestel dat elk moment laat slagen. Frittel, met smaak bedacht. Ontdek onze toestellen voor elk gezellig moment op frittel.com.

zit een splinter in mijn duim en ken een blijne uit mijn hiel. Kun je dan een pilletje voor schrijven alsjeblieft? En ook voor mijn verdriet is er niks dat je kunt doen.

0: Garage Seco is de servicegarage waar je in Beringen niet omheen kan.
1: Klein of groot onderhoud,
0: herstelling,
1: nazichtkeuring,
0: software-update,
1: zoals chiptuning en AdBleu.
0: Met eender welk automerk of bestelwagen kan je bij hun terecht.
1: Ze helpen je graag verder. Garage Seco ligt bovendien vlakbij Beamine.
0: Je kan dus gewoon even gaan shoppen terwijl zij jouw stalen rosweer piekfijn in orde zetten.
1: Twijfel je nog? Vraag dan toch gewoon eerst een offerte aan.
0: Bel daarvoor naar 0488-00-2680.
1: Of stuur een mail naar garageseco@hotmail.com.
0: Of nog beter, ga gewoon langs in de Voortstraat 75 in Beringen.
1: Seco en zijn team ontvangen je met de glimlach. Garage Seco in Beringen.
0: Niet twijfelen.
1: Gewoon doen.
2: Waar muziek staat als een netgestreken Sanseveria. BNL. BNL. BNL. BNL. BNL.

0: zijn ze gelukt. Het is met Frittel.
1: Mogen we er nog maken?
0: De beste momenten, die gebeuren gewoon thuis. Samen bakken, grillen, kokerellen. En ja, ook samen die perfecte frietjes of wafels maken. Met een toestel dat elk moment laat slagen. Frittel, met smaak bedacht. Ontdek onze toestellen voor elk gezellig moment op frittel.com.

0: For the Congo.
1: Goedemiddag. BNL Nieuws.
2: De varkensboer uit Geerle in de Kempen, die 14 jaar cel kreeg voor de moord op een collega, is na 3 jaar vrijgelaten met een enkelband. De man van 64 deed al verschillende aanvragen voor vervroegde vrijlating en de recentste is goedgekeurd. Na zijn faillissement 9 jaar geleden doodde hij een andere landbouwer die hem een boerderij verhuurde. Hij sloeg hem op het hoofd met een zwaar putdeksel. De nabestaanden van het slachtoffer reageren geschokt op de vrijlating. Op de luchthaven van Oostende moet een extra gesloten terugkeercentrum komen om op grote schaal mensen die illegaal in het land zijn vast te houden. Dat vraagt oppositiepartij Vlaams Belang. Volgens voorzitter van Grieken is zo'n centrum nodig aan de kust omdat de politie de vele transmigranten die de oversteek naar Engeland proberen maken niet de baas kan. De partij herhaalt ook de nood aan wat ze noemt een illegale politie. Nu krijgen mensen zonder papieren een betekenisloos bevel en blijven in de illegaliteit, zegt Van Grieken. In Lier in de provincie Antwerpen zijn vanmiddag 3 mensen gewond geraakt nadat een bus van de lijn tegen de tunnelmuur is aangereden vlakbij het station. Door de botsing kwamen brokstukken los. Gelukkig zijn die niet op passerend verkeer gevallen. De tunnel moest ook tijdelijk dicht voor het verkeer. Op de bus zaten naast de chauffeur nog 3 reizigers. 2 van hen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Ze hebben lichte verwondingen. Onze landgenoot Tim Seelen blijft heer en meester op de Europese kampioenschappen G-wielrennen in Italië. Hij won vanmiddag goud in de wegrit voor een Duitser en een Tsjech. Gisteren had Seelen ook al het tijdrijden gewonnen. De Limburger was in zijn sport eerder ook al Belgisch en wereldkampioen. En Sisu Berg zal nog wat langer op een eerste ATP-titel moeten wachten. In Rosmalen in Nederland verloor hij met zijn Franse partner de dubbelspelfinale van de Nederlanderspel en Arends in 2 sets. Vorig jaar stond Bergs hier ook al in de enkelspelfinale, ook die verloor hij toen. Droog en rustig lenteweer vanmiddag met stapelwolken en lokaal tot 22 graden. Ook morgen overwegend droog en tot 18 graden.
1: Dit was het BNL Nieuws.

0: Internetgas uit Beringen. Al het nieuws uit Beringen, heet van de naald. Elke dag weer.
1: Ik lees elke dag de Internetgazet.
0: Surf nu voor het laatste nieuws uit Beringen naar www.internetgazet.be/beringen.
2: Ik kijk elke dag.
3: En ik ook.
0: Internetgazet Beringen. De snelste gazet van de streek.

had nooit verwacht dat je bij me weg zou gaan. In het oog van de storm konden wij toch alles aan. Twee handen op een buik, zo leek het toch althans. Maar zelfs het kleinste kind doorprikte onze glans.

Bonjour. Zin in Franse flair vlakbij huis? Bij Lamine in Heus de Zolder serveren we seizoenssuggesties in een exclusieve wijnkaart. Kom langs voor een heerlijke lunch, diner à la carte of ons uitgebreide menu. Reserveer je tafel via restobarlamine.be. Bon appétit à Lamine.

0: Heeft er iemand het reisverslag van Va? Ik zit op de trein tussen Parijs en Brussel en doe via de familiechatgroep een oproep bij mijn broers en zussen. Het reisverslag dateert uit 1988. Dat jaar ging mijn vader te paard van Limburg naar het hart van de Aveyron en terug. Een avontuur van 2 keer 1250 kilometer naar en door het Centraal Massief. In het reisverslag zit een schets van zijn traject. En die schets moet ik zo nodig hebben daar op de trein. Het zit zo. Het is augustus 2023 en ik beëindigde net een tocht van Brussel naar Parijs. Lange afstandswandelen is mijn favoriete bezigheid geworden. Een beetje een verslavende bezigheid ook. En op de roes van de aankomst in Parijs speel ik met maar één gedachte. Wat wordt mijn volgende tocht?
1: Goedenavond, Barbara Roels.
0: Goedenavond, Wim.
1: Zo begin jij jouw boek, hè?
0: Klopt.
1: Dat boek Spoorzoekster.
0: Ja.
1: Je vertelt, jouw vader is vertrokken in Limburg.
0: Ja, in Zolder.
1: In Zolder, hè?
0: Niet ver van hier.
1: Ja. Waarom ging die naar Frankrijk?
0: Waarom ging die naar Frankrijk? Dat ontdek je natuurlijk deels in het boek. Hij trok naar wat ik in het boek het huis met de wijnrank noem. Het huis met de wijnrank is een huisje ergens in een gehucht van Niemendal, in een dorp van Niemendal, in een streek in het zuidwesten van Frankrijk. En dat was een huisje dat in de familie was, waar mijn vader en moeder regelmatig eens met vakantie gingen. En mijn vader hield van paardrijden. Mijn vader hield van natuur. En ik denk dat hij gewoon wou genieten van het land.
1: Ja.
0: En een tocht moet een bestemming hebben. En het huisje was de bestemming.
1: Oké, hij heeft nooit gedacht om naar Compostela of naar Lourdes of zo te gaan?
0: Ik kan het hem niet meer vragen, want hij is overleden in 2009. Ik heb hem nooit over Compostela horen spreken. Terwijl het wel al... Het was nog niet zo'n hype als vandaag. Hè. Dat is eigenlijk sinds het UNESCO-erfgoed is dat echt een hype geworden. In de jaren 80 weet ik dat een van mijn ooms er met de fiets naartoe getrokken is. Dus het hing wel in de lucht, maar mijn vader heeft er zelf nooit over gesproken.
1: Want je praat over Zolder.
0: Ja.
1: Was jouw vader een mijnwerker?
0: Nee, mijn vader heeft een militaire carrière gehad. Mijn vader is een oorlogskind. Heeft dan kort na de oorlog... ik denk ook deels in de kader van opbouw, heropbouw, is hij in het leger gegaan. Heeft daar zijn carrière opgebouwd. Komt ook uit een hele andere streek. Mijn familie komt oorspronkelijk eerder uit het Antwerpse. Mm. Maar zoals dat ging in het leger, werd je op een bepaald moment soms in Duitsland gelegerd. Dus een deel van mijn kindertijd heb ik in zijn geval Aken doorgebracht. Dus in mijn geval ook. En dan tegen dat het pensioen in aantocht kwam, gingen hij en mijn moeder op zoek naar een plek om te gaan wonen. Een plek die ze ook zelf met heel veel liefde en praktisch vernuft hebben verbouwd. Dus hebben ze een boerderijtje gekocht ergens langs een weg waar ze van Aken rijdend naartoe konden gaan. En ik kan me herinneren, een deel van het familieverhaal is dat ze eerst een huisje hier in Paal gingen kopen.
1: Ja?
0: En door omstandigheden is dat niet doorgegaan en het is dus een huisje in Hussezolder geworden.
1: Eigenlijk, Barbara, heb jij ook in Aken gewoond?
0: Ik heb mijn eerste 7 levensjaren in Aken.
1: Kan jij dan nog goed Duits?
0: Ik kan... je leeft dan in een kleine enclave. Je stelt het je voor als een soort van sociale wijk waarin alleen maar Vlamingen en Walen wonen. En waar een Vlaamse en Waalse school is. Alleen Franstalige school. Dus je leeft eigenlijk wel gewoon tussen Nederlandstaligen en Franstaligen. En je komt natuurlijk wel op straat in contact met Duitsstaligen. Ik kon als kleuter al snoepjes gaan kopen in het kruideniertje, maar ik sprak dan verhakkeld onbestaand Duits. En ik denk dat ik mijn Duits geleerd heb door... mijn ouders hebben plezier van Duitse tv daaraan overgehouden. De Duitse krimis. Naar Duitse krimis te kijken zonder ondertitel. Ja. En dan leer je wel een taal. Dus ik kan Duits passief, maar niet actief.
1: Oké. Jouw vader doet die tocht in 88, zeg
0: maar. Klopt,
1: 88. 88, was dat voor hem ook een beetje waar we mee begonnen zijn, Arno? De Viva ma liberté?
0: Ik denk het wel. Hoewel hij... Ik denk, vive ma liberté in de zin van zo'n tocht doen. En dat geldt zeker voor een paardentocht, maar het geldt ook voor die tocht die ik gedaan heb, daaronder dat ik Arno gekozen heb. Het is echt wel een ultieme vorm van vrijheid. En je trekt, je laat even de praktische beslommeringen achter je. Je trekt spreekwoordelijk de deuren dicht, je trekt de natuur in en je laat het pad en je bestemming je voeren. En je, in zijn geval echt letterlijk de vrijheid, in de zin van je vertrekt en 's avonds zoek je ergens een plek om te slapen. Ik ben niet zo onthecht, ik heb het al anders aangepakt.
1: Had je een tentje bij?
0: Nee. Ik heb... dat niveau heb ik nog niet bereikt. Ik droom ondertussen van bivakken en tentjes, maar ik heb dat niveau niet bereikt. Ik heb altijd bed and breakfast en kleine plattelandshotelletjes en gidditap naarmate het meer in de wilde natuur en in de bergen, de refuges in de bergen. En hier en daar een rare glamping.
1: Oké. Heeft jouw vader daar veel over verteld, over die tocht? Want dat moet toch, want dat moet jou toch gefascineerd hebben als die man daarover vertelde, want anders zou je deze tocht toch niet doen.
0: Het heeft twee kanten. Ten eerste, hij was te paard, dus hij ging heen en weer. En het eindpunt was dat fameuze huisje. En ik ben in datzelfde jaar, samen met mijn moeder, met mijn lief, die nu nog altijd mijn man is, in de auto naar dat huisje gereden, rond de tijd dat hij zou aankomen. Dus ik heb de aankomst halverwege meegemaakt. Dus dat was al heel bijzonder. En dan die week daar samen en de verhalen. En dan heeft hij een reisverhaal geschreven voor vrienden en familie. Een boekje van, zoals dat in de jaren 80 ging.
1: Schitterend,
0: getypt en gestenseld en ingeringd. Hij heeft dus zijn reisverslag en wij hebben, de kinderen hebben een versie daarvan. En dus het reisverslag waar ik het over heb. En dat is eigenlijk de belangrijkste bron en hij heeft daar zeker van verteld. En de eerlijkheid gebiedt mij, ik heb daar geen heel bewuste herinneringen van. Ik weet dat mijn broers dan vaak vertellen, ja, mijn vader die vertelde dit en dat en dat. Dat is bij mij minder blijven hangen. Misschien heeft dat heel erg met de leeftijd te maken. Ik was toen 20. Ik was de jongste. Ik was toen 20. En dat zijn eigenlijk de jaren dat je zo met jezelf bezig bent, dat je je eigen wereld ontdekt. En dus in die zin heb ik daar niet zo'n herinneringen aan, maar het was wel een van de mythes van het gezin, hè, van de familie, van mijn broers en zussen, van mijn moeder, hè, de vader die te paard heen en terug naar Zuid-Frankrijk is gegaan. Dus dat was natuurlijk de reden waarom ik dat gekozen heb.
1: Hoogstwaarschijnlijk is dat bij jou natuurlijk veel later dat idee gekomen om wauw, hoe tof wat mijn vader wel gedaan heeft.
0: Ik vond dat toen al super tof. Ik vond dat super cool.
1: Dat is toch alleen van een ander niveau, denk ik. Hè?
0: Ja, omdat het ook niet zo... weet je, vandaag de dag, iedereen trekt wel op tocht naar links, rechts en weet ik veel waar. En het kan niet extremer zijn. Het kan niet extreem genoeg zijn. Dat was nog niet, dat hing niet in die mate in de lucht. Hè? En de technologie was ook niet zoals hem vandaag was. Dus het was aan de ene kant bescheidener dan je vandaag ziet bij de echte extreme sportievelingen. Maar het was veel avontuurlijker, want hij vertrok met, ik denk, anderhalve kilo of zelfs meer aan kaarten in zijn zadeltassen en een kompas. En ik zie het wel. Hè? En dan af en toe om de zoveel dagen is bellen vanuit een telefooncel ergens in het gat der gaten in Frankrijk om te laten weten dat hij nog leefde. Hè? Zo van die dingen. Dus het is een andere wereld. Tegelijkertijd gaat het door het midden van Frankrijk. Dat is helemaal niet zo exotisch, zou je zeggen. Hè? Maar het is het soort van tocht dat het dan wel speciaal maakt.
1: Maar ook wel heel mooie natuur. En ik denk ook wel heel leuke gesprekken zal hij ook wel gehad hebben. Hij zal er toch wel heel veel aan gehad hebben.
0: Ik denk dat een groot verschil tussen zijn tocht en mijn tocht is, hij heeft dat te paard gedaan. Als je te paard bent, dan rij je niet naar het centrum van de stad om daar een hotel te nemen. Dus dan ga je op zoek naar logies waar je je paard op kunt achterlaten.
1: Ja.
0: En dus dat was veel vaker. Het was af en toe, je had al gîtes équestres, dus eigenlijk zijn dat dan soort van sportieve hotelletjes, herbergen, waar je ook je paard kunt achterlaten. Af en toe heeft hij zoiets genomen. Maar meestal was het aankloppen aan een boerderij. Hebt u een stukje wei voor mijn paard? Hebt u een paar balen hooi voor mij, voor mijn poncho, en dan maak ik daar mijn bed. En dan leg ik die balen hooi onder een afdakje. Mijn paard staat op de wei en ik slaap hier. Dus dat was zijn schema. En dat maakt, zeker als je een dier bij hebt, maak je veel makkelijker contact met de mensen. Mensen vinden dat super fascinerend, op pad met een paard. Je hebt dan ook die echte gastvrijheid. Gewone mensen die zeggen, maar ja, natuurlijk mag je hier slapen. Ik denk dat minstens 1 op 2. Mm. Die mensen zeggen, maar wacht, allee, je gaat toch niet op balen hooi slapen? We hebben hier nog een bed van de kinderen dat niet gebruikt wordt, want die zijn het huis uit, slaapt toch binnen. En trouwens, mijn vrouw is aan het koken, of we gaan zelfs eten, je eet toch mee, hè? Dus daardoor had hij wel heel veel contact met die mensen. En wel andere. Ik denk dat het minder professioneel was. Hè? En met professioneel bedoel ik, doordat ik heel veel gebruik gemaakt heb van provinciehotelletjes en bed and breakfast, zit je toch meer bij mensen die daar hun half beroep of half beroep van maken. Dus dan heb je meer contacten met mensen die dat om de broden doen. Dat zijn ook fijne contacten. Maar ik denk dat het in zijn geval wel specialer was.
1: Ja, want jij had die hotelletjes al besteld.
0: Ja, ik heb het altijd goed op voorhand vastgelegd. Ik denk dat dat ook een groot verschil is tussen te voet gaan en te paard gaan. Ik heb vroeger ook fietstochten gedaan. En dat is ook het verschil tussen fietstochten en voettochten. Je hebt gewoon veel minder marge voor fouten als je stapt. Ik toch. Hè? Mm. Ik ben niet piepjong. Hè? En voor mij is ik mik in meerdaagse tochten op etappes van ongeveer 20 kilometer. En dan kan dat eens een dag 25 zijn. En dan weet je dat je, als je in de problemen komt, dan gaat dat uitlopen naar 27, 28 kilometer. Maar je gaat nooit boven die, in mijn geval, ik ga nooit boven die grens van de 30. En dus als je niet op voorhand alles regelt, dan kom je in de problemen. Want dan blijkt dat die aangekondigde plek waar je kunt slapen, dat die niet bestaat. En dat heb ik vaak gemerkt, dat je volgens de gids is er daar een hotel. En dan bel ik daar de week ervoor naar en zeg, ja, dat is spijtig. We hebben net de zaak gesloten, we zijn er net mee gestopt. Dus je hebt dan volgens Google daar nog ergens een plek, maar die bestaat niet meer. Dus te voet vond ik het veiliger in mijn situatie om het netjes op voorhand te regelen. En ik ben ook niet aaneengesloten gegaan. Mijn verhaal vertelt over het stuk tussen Reims en de Aveyron, 1000 kilometer. Ik heb even overwogen om dat in één stuk te doen. Nee, om het in één stuk te doen heb ik nooit overwogen. Maar om bepaalde stukken echt wel wat langer weg te gaan, en dat kon dan om praktische redenen niet. En ik ben eigenlijk heel blij dat ik het telkens in heel snel na elkaar in stukken van een week 14 dagen heb gedaan. Dus aan de ene kant had ik wel echt nog die intensiteit van een jaar heel veel continu met die route bezig zijn. Terwijl ik wel elke keer op het moment als ik herstartte, het gevoel had van, het start opnieuw.
1: Ja, hoeveel kilometer heb je dan afgelegd eigenlijk?
0: Wat zeg je?
1: Hoeveel kilometer heb je afgelegd?
0: Van Brussel geteld tot de Aveyron heb ik 1300 kilometer gestapt. Van Reims tot de Aveyron 1000. En waarom Reims? Ik vertelde, als ik de intro las, zat ik op de trein tussen Parijs en Brussel. Dus ik was tot Parijs gewandeld, van Brussel naar Parijs. En dan kom je voorbij Reims. De tocht van mijn vader kwam ook voorbij Reims. En dus heb ik beslist, op het moment dat ik zei, hey, ik ga diezelfde tocht doen, ik pik op in Reims waar ik al gepasseerd ben. Zo masochistisch ben ik niet dat ik niet nog eens opnieuw van Brussel naar Reims ging wandelen.
1: Maar ik las wel dat je het impulsief gedaan hebt.
0: Ja, in die tijd van, wat ga ik doen?
1: Maar wanneer heb je daarover nagedacht, omdat, want ik kan me voorstellen, wanneer, 2000...
0: Dus het was augustus 2023.
1: Hoe leg je dat dan uit aan jouw vriendinnen, aan jouw man? Hè? Ja. Hoe leg je dat dan uit?
0: Wel, hoe leg ik dat uit? Ik zei, ik kondig dat gewoon aan, van ik ga dat doen.
1: En wat was die zijn eerste?
0: Die vindt dat best oké.
1: Okay. Ah, okay,
0: mijn man houdt van huiselijke vrede.
1: Ja.
0: Mijn man was met een heel interessant professioneel avontuur begonnen. En ik ben niet het type. En trouwens, een van de liedjes die ik gekozen heb gaat daarover. Dus dat is misschien een goed moment. Hè?
1: Ja.
0: Ik ben niet het type om dan thuis te zitten en ervoor te zorgen dat het eten mooi op tafel staat. Ik zorg dat het eten op tafel staat af en toe, hoor. Maar ja, doe Alex een avontuur. En mijn man gunt mij dat perfect. Ik ben ook geen... Het was ook trouwens eerder mijn man die zei van... Maar waarom ga je niet langer aan één stuk weg? Je bent nog nooit in je carrière langer gewoon gestopt met werken. Doe dat toch gewoon. En eigenlijk wou ik dat niet. Want het was voor mij geen behoefte om langdurig niet thuis te zijn. Langdurig niet op het weg te zijn. Het was het plezier van die tocht. En of dat dan in één stuk was of in stukjes. Achteraf gezien in die stukjes ben je veel... Elke keer dat je aan zo'n stukje begint, dan sta je weer te popelen. Ah, vive ma liberté, ups die natuur in, ups die tocht in.
1: Ja, ik kan me ook wel voorstellen als je die tocht dan alleen doet, als je dan terug thuis komt, dan is hoogstwaarschijnlijk de liefde en al die dingen eens zo groot. Mm-hmm. Omdat je heel veel te vertellen hebt en je hebt heel veel inspiratie meegebracht. Je bent een soort nieuw mens, denk ik dan. Misschien moeten we dat in plaats van het leger, moeten we zoiets invoeren, Barbara. Wat denk je daarvan?
0: Ik vind dat een schitterend plan. Een verplichte wandeltocht voor elke 20-jarige. En nog eens opnieuw op je 50. Ja, goed idee.
1: Want dat is,
0: we gaan dat invoeren. Dat gaan we een politieke partij starten?
1: Ja, dat is goed. Hoe gaan we die noemen?
0: Ja, daar moeten we eens over nadenken.
1: Ja. De Roelsum partij of zoiets?
0: Ja, maar dan wordt het een personencultus. En dat is het niet, hè. Dat is iets maatschappelijks. Want ik denk wel, waar je de vinger op legt... Ik denk, als je dit doet... Het is iets heel bijzonders, zo'n lange afstandstocht. Ten eerste omdat ik heb paadjes gekozen, liefst grote routepaden. En je gaat door een soort van parallelle wereld. Ook in België. Ik wandel heel veel in België ook. Het is een verslaving, zoals ik al zei. België is extreem dicht bevolkt. Ik rijd met de snelweg van Brussel naar Zolder, waar mijn moeder woont. Daar zie je dat stuk van de wereld. Maar ik heb diezelfde traject ook al wandelend gedaan. En dan kom je in een parallele wereld van paadjes waar je ook niemand kruist. Hè? Want in Frankrijk kwam ik zelden een mens tegen op pad. Wel, als ik die wandelingen doe hier in België, kom ik ook niemand tegen op pad. Dus je denkt soms, hey, die tocht door Frankrijk, dat is ook door het dun bevolkte hart. Dus je ziet daar niemand. Maar hier heb je datzelfde gevoel. En waarom zeg ik dat in het kader van die politieke partij? Dan zie je wat er nog rest. Het is een dun, in België is het echt nog maar een dun flintertje.
1: Ja.
0: Hè, van natuurlijke schoonheid. Van plekken waar je bijna ongestoord... En af en toe kom je nog eens in de echte wereld. Hè, want het is een droomwereld. Hè,
1: dat klopt.
0: Flintertje. Hè. Af en toe kom je dan nog eens in de echte wereld, hè, langs een dorp. Het voordeel in België is dat je dan wel nog eens langs een café komt. In Frankrijk niet. En zo'n politieke partij, of het feit dat je dat iedereen dat meer zou doen, hè, maakt... Als je dat doet, dan ben je veel bewuster bezig met... Wat doet natuur met de mens? En hoe hard heeft de mens natuur nodig? En niet natuur... in een zetel terwijl je kijkt naar David Attenborough. Dat is ook belangrijk. Mm-hmm. Maar natuur, omdat je erdoor loopt. Natuur, omdat je met je enkels in de modder staat... met de regen op je lijf. En je hoort de vogels. En je ziet de dieren.
1: Ik ben het er volledig mee eens, eigenlijk. Ja, ik heb donderdag ook nog heel de dag in de regen gewandeld. En dat is toch zo zalig. En ik was zeiknat, om het vuil te zeggen. Maar... een dag later ben je een heel andere mens.
0: Ja, absoluut.
1: Ja.
0: Absoluut.
1: Zullen we eens naar die plaat luisteren? Die,
0: dat is Coffee van Sinead O'Connor.
1: Oh, oké. Okay.
0: Ja.
1: Spijtig genoeg ook al overleden, hè?
0: Ja, helaas.
1: Black Coffee.
0: Ja.
1: En daarvoor die plaat.
0: Waarom die plaat?
1: Ja.
0: Om een hele simpele letterlijke reden. De beste koffie. Drink je in Frankrijk, bij mij.
1: De beste koffie drink je in Frankrijk.
0: Vind ik. Maar laten we daar geen ruzie over maken. De koffietjes in Frankrijk. Maar vooral de ironie. Het is een heel ironisch lied. Het gaat over de rol van de vrouw en de man. Hè? En een vrouw, zegt ze, is meant to weep and fret, om te treuren thuis. Ja. To stay at home and tend her oven. En dus thuis blijven en voor je oven zorgen. En drown her regrets in coffee and cigarettes. En ik vond dat zo passend,
1: ja.
0: Die ironie, want dat is exact het tegenovergestelde van wat ik gedaan heb of wat ik doe.
1: Oké, okay. Black coffee.

0: plaat die ik eigenlijk voor de tweede keer hoor of zo. Maar ik heb er eigenlijk nooit niet goed naar geluisterd. Maar het is toch wel, ja, het is zoals je zegt een hele andere zin het, O'Connor. Maar ja, je hoort weer al, ze bruiselt talent, hè.
1: Ze is een fantastische vocaliste, klassieke school trouwens, denk ik. Dit komt van een plaat met allemaal jazzy traditionals. Niet dat ik zo'n jazzkenner ben. Hè. Maar die plaat die heb ik wel echt... dat is zo een van de platen die ik altijd van A tot Z speelde. Ja, ja. Met fantastische muziek. En dit nummer vind ik geweldig door de elegantie en de onderliggende ironie erin.
0: Oké, Barbara, je zei juist dat ze in Frankrijk de beste koffie hebben.
1: Ja.
0: Wat is voor jou de beste koffie eigenlijk? Want ik drink ook wel heel veel koffie en dat moet altijd heel straffen zijn.
1: Ja, ik zeg het ook een beetje omdat ik hoop dat er heel veel Italianen luisteren en dat die dan heel emotioneel worden. Ik hou wel van een beetje stoken. Ik vind de Franse koffie lekker omdat het van die hele kleine koffietjes zijn.
0: Ja.
1: En van die hele dikke kopjes. Niet zo sterk als de Italiaanse, redelijk sterk gebrande koffiebonen. En je komt in zo'n... Ja, misschien is het ook gewoon de sfeer. Hè. Je wandelt en je komt in een dorpje van niks. Dan is daar zo nog ergens een café dat halsstarrig...
0: Mm.
1: Hè, zoals het dorp van Asterix en Obelix... toch probeert overeind te blijven in deze wereld. En daar staat dan een wat oudere heer, maar soms ook een wat oudere dame die ook nog halsstarrig volhoudt. En daar kun je dan een koffietje drinken voor 1 euro. En ik maak er ook een principe van. Het maakt niet uit hoeveel koffies ik al gedronken heb die dag, meestal weinig cafeetjes binnen ben gekomen, of het nodig is of niet. Ik ga in elk dorpje waar een café open is, ga ik binnen in Frankrijk. Omdat ik denk van... Ooit ga ik ze nodig hebben, omdat ik in de problemen kom. En dan moet er dus nog een café zijn. Dus je moet ze steunen.
0: Okay.
1: Maar ze zijn zo leuk. Het is ook zo in Frankrijk. Ja. Je komt in zo'n dorp van niks. Je kunt daar een koffie drinken. En dan zeg je, zou ik hier iets kunnen eten? Ah ja, daar is de bakker. Ga maar iets halen. En dan ga je croissant halen bij de bakker. En dan installeer je in de bar tabac. Huh? En dan drink je daar 1 koffietje van 1 euro. En men kijkt je niet weg, man. Joie de vivre, daarover gaat mijn boek.
0: Meestal zijn die croissants dan ook nog ambachtelijk gemaakt.
1: Absoluut.
0: Dat komt er dan ook
1: belangrijke op. Informatie, dienstmededeling. De Fransen houden wel van een beetje wetgeving en administratie. Als je in Frankrijk croissants koopt, kun je ofwel de echte maanvorm hebben.
0: Ja.
1: Of de rechte vorm. Koop nooit de maanvorm, want die zijn niet met boter. Dus de wettelijk bepaald, croissants die recht zijn, moeten alleen met boter gemaakt zijn. Dus wil je een goede croissant met boter, dan moet die recht zijn.
0: Oké. Hoe zit dat hier in België?
1: Geen idee.
0: Geen idee.
1: Geen idee.
0: Je gaat dan, je zegt dan tegen jouw man, en die vindt dat een goed idee. Maar dan denk je toch dat je eerst de sportwinkel binnengaat. Want hoeveel paar schoenen heb jij versleten?
1: Hoeveel paar schoenen heb ik versleten? Ik ben vertrokken... ik had een paar Loas.
0: Ja.
1: Wandelaars, een standaard wandel.
0: Ja, kennen we, ja.
1: En ik denk dat ik daar al mee naar Parijs was gestapt... En ik ben daarmee begonnen en ik heb de eerste en de tweede week nog met die schoenen gedaan. En die tweede week, dat was de week te veel, die had ik ze niet meer, want ze waren echt op. Die waren opgelopen. Ik denk dat ik er 2500 kilometer al mee gestapt had. En eigenlijk zijn de meeste wandelschoenen van serieuze makelij, van de degelijke kwaliteit.
0: Ja, tuurlijk. Ja, Lola is goed. Ja.
1: Die zijn ontwikkeld om, zeiden ze me in de winkel, om ongeveer 1500 kilometer mee te stappen. Dus ik was heel zuinig geweest met mijn 2500. Ja. En dan heb ik een tweede paar gekocht. En daar
0: je komt het dan onderweg?
1: Nee. Want ik ga terug...
0: Maar je hebt dan een hele rugzak bij, of hoe moet ik dat dan?
1: Ik vertrek dus met rugzak, absoluut. Ja. Dat schrijf ik ook wel in mijn boek, dat ik redelijk maniakaal ben in mijn materiaal. Omdat ik een camera meeneem. Want het boek is deels fotografie, deels verhaal. En die camera moet mee. Die camera weegt 1,3 kilo, dus ik moet compenseren. En als ik alles tel, behalve mijn schoenen. Van de kleren die ik aan heb, tot wat in mijn rugzak zit, tot het drinken dat ik mee heb, tot de lunchpakketjes voor de dag, want meer neem ik niet mee. Dan kom ik aan 8 kilo, inclusief die camera, inclusief mijn wandelstokken. Dus ja, moest ik op dat moment naar een sportwinkel? Nee, want ik was net naar Parijs gewandeld. Dus ik heb ondertussen, door al zoveel gewandeld te hebben, wel mijn materiaal opgebouwd. Hè. Maar je verfijnt dat altijd. En hoe langer je weggaat, hoe meer uitdagingen in materiaal. En dan zoek je toch nog een andere regencape. Ik heb een obsessie met regenjassen en regencapes. Ik ben nog altijd op zoek naar de perfecte. Ik denk dat ik nu het niveau van onthechting bereikt heb, dat ik weet, die bestaat niet. Maar ik probeer toch elke keer nog lichter, nog beter waterdicht, nog beter ademend. Maar dat is een combinatie, een driehoek die niet bestaat.
0: Ja, welke drank neem je dan mee?
1: Welke drank?
0: Is het gewoon water dat je dan neemt?
1: Gewoon water.
0: Want ja. Geen sportdrank of zo?
1: Nee. Ik ben een heel gulzig mens in het leven. En op wandeltocht ben ik heel sober. Ik heb gewoon kraantjes water in mijn busje. En een normale wandeldag heb ik ergens een bakje kersttomaatjes bij. En een ander bakje met blokjes kaas of blokjes salami. En dat is het.
0: Heb je ook een boek bij? Ik bedoel, een boek, want ik kan me wel voorstellen dat je 's avonds gaat lezen.
1: Ik heb wel op een bepaald moment, in het begin nam ik niks mee of zo van die dwarsliggertjes. En dan, ja, dan had je zo net het verkeerde boek mee. En bij mijn laatste tocht heb ik eindelijk het licht gezien en ben ik overstag gegaan voor een e-reader, een relatief licht formaat.
0: Ja.
1: Dus en die heb ik dan meegenomen. En dan kun je dan wel wat meer boeken meenemen en lezen waar je zin hebt die dag. En ik moet toegeven dat ik eigenlijk op wandeltocht niet zoveel lees.
0: Heeft het te maken met de vermoeidheid misschien?
1: Het heeft deels met vermoeidheid te maken. Je slaapt gewoon heel veel. Ik slaap sowieso heel graag, maar op wandeltocht slaap ik echt heel veel. Ik denk dat het deels ook te maken heeft met het feit dat je je verhaal al gehad hebt. Je hebt, dat zal misschien van wandelaar tot wandelaar afhangen. Je hebt die hele dag al meegemaakt. Je hebt zoveel prikkels, maar mooie prikkels. Hè. Het is eigenlijk, voor mij is een wandeltocht, elke wandeldag is als een feuilleton. Je hebt gezien wat die dag zich aandiende. En je hebt eigenlijk al genoeg amusement gehad. Dus de avond is een beetje huishoudelijke taken. Hè. Je neemt weinig kleren mee, dus dat is altijd wel een klein handwasje doen. En van die kleine, simpele dingen. Eventueel wel wat foto's bewerken en vroeg onder de wol.
0: Want wasserijen bijvoorbeeld moeten er ook in de buurt zijn, toch?
1: Dat zijn de geheimen van de tocht. Je hebt een. Ik bivakkeer niet, hè? Dus ik overnacht in een B&B. Ik heb in mijn geval, nu wordt het heel persoonlijk, 3 onderbroeken bij en 3 paar sokken.
0: Mm.
1: Een paar dat je draagt, een paar dat je wast en dat droogt in je kamer. En 1 paar voor als het niet droog raakt, zodat je toch nog over een droge spullen beschikt als er de volgende dag een kink in de kabel komt. Dus je doet gewoon elke avond een handwasje en voor de rest zorg je dat je sportkleren bij hebt die het wel een week kunnen volhouden. Of je wast ook wel eens een t-shirt uit. Dus ja. Je wordt de koningin van de handwasjes.
0: Je hebt bijvoorbeeld die tocht wel gedaan in de zomer, denk ik dan.
1: Ik heb die tocht, nee. De eerste etappe heb ik in november gedaan.
0: In november?
1: Ik denk 1 november, ik denk 31 oktober of zo gestart. Dat was in de Champagne.
0: Dan is het ook al heel vroeg donker.
1: Dan is het vroeg donker. Dan kan het fantastische Indian summer zijn. Of dan kan het een hele week grijs en nat zijn. En ik heb toen zelfs een heuse najaarstorm meegemaakt. Zo'n Atlantische najaarstorm waar de kranten en het tv-journaal van vol staat. Ja. Waar het treinverkeer van Zeepisvaart de bomen omvallen. En dan had ik gelukkig een etappe die niet door het bos ging. Dan zal ik hem moeten stoppen. Het nadeel was natuurlijk dat de wind vrij spel had. Het voordeel was dat er geen bomen op mijn hoofd konden vallen.
0: Maar je had wel een mooi gezang.
1: Een
0: mooi gezang.
1: Ja, wel, er is iets geks met stormwind is leuk gedurende een uur of zo. En dan wordt dat heel overheersend in mijn geval, toch vind ik dat. Dan wordt het, op een moment wordt het vermoeiend. En op je, maar het was een hele spannende dag. En ook heel bijzonder dat je dat meemaakt eigenlijk. Nu, het hoogtepunt van de storm was 's nachts doorgegaan. Dus toen lag ik veilig in een stenen huisje, hè, zoals bij de drie biggetjes. Mm-hmm. En dan ben ik, dan wist ik, het hoogtepunt van de storm is achter me. De dagetappe was een relatief lange en 22 kilometer. En er waren rukwinden van 60, 70 kilometer per uur voorspeld. Dus dat is niet meer echt in de storm. Maar ik kan je zeggen, bij 70 kilometer per uur, als je met wandelstokken wandelt, op het moment dat die stok omhoog gaat, waait de wind die gewoon horizontaal. En dus je moet enorm veel kracht zetten om die stokken verticaal te houden, bijvoorbeeld. Dat is een mooie uitdaging. Dus dat is heel bijzonder om te ervaren. En ja, dat is voor een stuk ook... ja, dat is een van de liedjes ook die ik gekozen heb. Dat is ook voor een stuk waar je het voor doet. Hè. Er is een hele lijfelijke, zintuigelijke ervaring die met wandelen gepaard gaat ook. Hè. Het is jezelf tegenkomen. En door de manier waarop ik wandel, met overnachtingen in stenenhuisjes, hè, is dat ook niet erg. Want je weet, het is geboekt, het is er. En 's avonds lig ik in het comfort en dan kan ik de volgende keer weer aan.
0: Ja, zijn er mensen die bij jou meegewandeld hebben? Ik bedoel daarmee die je tegenkwam en die ja, misschien dezelfde route deden of zo?
1: Helemaal niet.
0: Je gaat echt helemaal alleen altijd?
1: Wel, sowieso wandel ik voornamelijk alleen. Als ik het stuk waar het boek over gaat neem, heb ik één echte uitzondering gemaakt en dat was echt in de bergen. De eerste keer dat ik echt in het berggebied kwam, het Middelgebergte, wist ik niet, kan ik dit aan? Hè? Want ik ben een wandelaar van Vlaanderen. Veel bergen hebben wij niet. Hè? Dus ik ben geen ervaren bergwandelaar. Dus ik wilde ervaren, is mijn materiaal geschikt? Is mijn navigatiemateriaal geschikt? Kan ik dit, want ik heb hoogtevrees, kan ik dit alleen aan? Dus daarom heb ik toen voor dat stukje een groepsreis geboekt met een begeleider. En voor de rest heb ik het plezier gehad. Een van de wandelweken in het boek gaat over een week met een vriendin die 3 dagen mee wandelt. Maar, en dat was ook heel leuk, 2 vriendinnen die het avondprogramma deden. Dus toen zijn we een week, dat was een week in de Bourgogne, in de lente van 2024. Die vriendinnen wilden graag meegaan. Het programma daar ook wel een beetje rondgemikt en de logeerplekken daar rondgemikt. En die vriendinnen deden dan het autovervoer tussen de logeerplek en de route. Dus ik wandelde wel nog alle tijd alles. Hè. En 's avonds kon ik dan met hen nakaarten over de dag. Zij kozen dan een goed restaurant en gingen goed eten. En die week ook is er een vriendin 3 dagen mee komen wandelen. En dan de andere uitzondering is in mijn laatste 14 dagen echt het meest wilde stuk.

0: door de kantelen gestapt. En voor de rest was het alleen dus van de 52 dagen waar het verhaal over gaat, heb ik dus in het totaal 13 dagen niet alleen gewandeld. De rest alleen.
1: Het is 52 dagen. Je moet dan ook verlof nemen.
0: Ja.
1: Hoe gaat jouw werkgever daar dan mee om?
0: Ik werk in een sector waar eigenlijk vrij veel gewone vakantiedagen zijn. En ik heb dat gewoon heel slim gepast en gepuzzeld. Dus die eerste week was nog in november 23. Dus dat was nog met mijn vakantiedagen van 2023. En dan in 2024 ben ik verschillende weken gegaan. Maar ja, weet je, iemand anders gaat skiën.
1: Ja.
0: Maar ik ben een week gaan wandelen. Daar ligt niemand van wakker eigenlijk. Omdat ik telkens wel terugkwam.
1: Maar was jij bijvoorbeeld bereikbaar? Want ik kan me voorstellen, want ja, je hebt wel een leidinggevende job. Ik kan me wel voorstellen dat ze jou op een middag bellen. Van Barbara, we hebben een probleem.
0: Ja.
1: Los dat op.
0: Ja. Ik heb het geluk dat ik een heel sterk managementteam heb. En ik ben nooit door het werk opgebeld. Dus dat viel heel goed mee. Het was ook nooit voor heel lang. Wat ik wel deed, was 's avonds in mijn hotelkamer wel eens even naar de meest dringende mails kijken. En als er echt iets dringends was, dan wisten ze ook dat ze me konden bereiken. Maar iedereen heeft dat fantastisch gedaan, zoals ze dat altijd doen.
1: Ja. Je vertelde over die plaat.
0: Ja.
1: Welke bedoel je daarmee?
0: Wild is the Wind. Ideale plaat over van Nina Simone, nummertje 7 op jouw playlist. Het roze.
1: Ja.
0: Wat eigenlijk een lied over de liefde is. Maar als je het ook weer letterlijk neemt, Wild is the Wind. Past naar mijn gevoel ook wel bij de verschillende momenten dat het echt wel om me heen alles wapperde enzovoort. Het gaat voor mij ook over de liefde van de tocht. Dus ik vond het een passende keuze.
1: Wat me vooral ook opvalt bij jouw platencollectie. Je kiest vrouwen. Allemaal sterke vrouwen, hè?
0: Ik denk sowieso dat als je platen maakt, en als je platen maakt in een tijdperk dat Nina Simone platen maakte, hè, dat je dan ben je geen doetje. Hè? Dan moet je er wel echt staan. Dus ik denk dat de mannen die ik gekozen heb ook sterke mannen zijn. Dus het is niet exclusief voor de vrouwen. Hè? Als je er als performer wilt staan het maken, dan heb je wel iets in je mars. En effectief, het zijn sterke vrouwen. Ik heb er wel heel erg op gelet om er niet alleen maar een vrouwenlijstje van te maken. Het is een mooie mix geworden, denk ik.
1: Was je dan anders van plan? Want bijvoorbeeld,
0: nee, maar spontaan.
1: Chrissy Hynde bijvoorbeeld had er ook bij gekund, hè?
0: Had er absoluut bij gekund. Maar ja, je begint met... ik vond het een heel fijne vraag. Ik vond het leukste van mijn heel verhaal en heel mijn traject al. Kies 10 nummers. Hè? Vond ik bijzonder leuk. Van hoe begin je eraan? En dan ontdekte ik eigenlijk wel, ik heb heel veel vrouwelijke artiesten in mijn playlist staan. Dus mijn eerste lijstje was toch wel, was ten eerste veel te lang, hè, zo moet je starten. En was heel, heel vrouwelijk. En dan heb ik er echt op gemikt van Belgische platen ook te hebben, Arno. Mannen en vrouwen en van verschillende tijdperken.
1: Oké, Nina Simone.

0: Wauw, prachtig. Hoe wild is de wind, Nina Simone. Ja, Barbara, echt heel mooie muziek heb je gekozen.
1: Dankjewel. Het was moeilijk.
0: Heb jij heel veel muziek beluisterd, die tocht?
1: Niks.
0: Je doet dat niet?
1: Nee. De muziek is de wereld rond me.
0: Maar zijn het dan de vogels, de dieren die je hoort? Is dat voor jou?
1: Het is eigenlijk, doet het er? Ja, hangt een beetje van het seizoen af. Hè? Wist je trouwens dat in augustus de bossen stil zijn?
0: Nee.
1: Ja, in augustus zijn de bossen stil. Tweede dienstmededeling. Nee, het is het leuke als je wandelt is, ja, afhankelijk van waar je bent, wat voor weer het is, welk seizoen het is, klinkt de wereld anders. En ik ben, zoals ik al vertelde, ik ga met de camera op pad. Dus ik ben gewoon heel erg bezig met die wereld rond mij. En ik heb geen behoefte aan muziek in mijn oren. Ik heb geen behoefte aan podcasts in mijn oren. Op dat moment, ik luister in het... Als ik in burger ben, als ik in het echte leven ben, in mijn auto, op de snelweg, dan luister ik heel graag naar podcasts. Maar in de bossen niet, of op wandeling niet. En effectief, het zijn in de lente zijn het de vogels die na de winter terug op zoek zijn naar hun partner. Hè, en daarom dat in augustus trouwens het bos stil is. Dan zijn de jonkies er.
0: Ja.
1: En dan moeten ze ten eerste de roofdieren weghouden, dus ze moeten zich koest houden en ze moeten al hun energie steken in het voeden van hun jonkies en dus niet in de show-off van hun zangtalenten. Maar dus eigenlijk mijn soundtrack is the wind, wild is the wind, is en de vogels, is de natuur.
0: Als je zo 25 kilometer per dag wandelt, mm-hmm. Om wat uur begin je dan 's morgens?
1: Dat valt reuze mee, hè? Dus eigenlijk 20 à 25 kilometer stappen is 4 à 5 uur stappen. En ik neem heel weinig pauzes, omdat ik graag een ritme heb. Dus pak daar een half uur pauze bij. Dus dat is niet eens een werkdag, hè?
0: Nee, klopt.
1: Dus in het heet van de zomer zal ik wel proberen om echt bij zonsopgang, en dat is dan helaas heel vroeg, op te staan en te vertrekken om de hitte voor te zijn. Dat heb ik sommige etappes moeten doen. Want dus je had het daar straks over de seizoenen. Ik heb een week in de herfst gewandeld, een week in de vroege lente, een week in mei, een lang weekend eind juli en dan 14 dagen in de laatste week van augustus, de eerste week van september. En die laatste week van augustus was bloedheet. En dan vertrek je dus effectief voor het ontbijt. Dus dan zeg je ook in de giet van, ik ga niet eten, ik vertrek direct.
0: Is het dan om 4 uur 's morgens? Of
1: nee, dat is om 6:30. Het is augustus al, eind augustus. Het is Zuid-Frankrijk dan, dus dan zit je ook alweer wat later. Dus dat is dan om 6:30, 7 op pad. En dan is het nadeel dat je heel vroeg toekomt op je nieuwe slaapplek. En die zijn nog niet klaar voor jou. Dus dat is me ook wel overkomen dat je dan... Ja, dan ga je... En dat schrijf ik ook in het boek. Op een bepaald moment ga je dan voor le monument des morts, leg je je neer in het grasveld en dan in de schaduw. En dan wacht je tot je je slaapplek binnen kan. Dus zulke dingen doe je dan ook, hè.
0: Ja, hoeveel verschillende nationaliteiten ben je tegengekomen?
1: Ik denk relatief weinig. Omdat het is geen bestaande tour. Hè. Het is gewoon, ik heb de route nagewandeld van mijn vader. Door een streek die niet gehyped wordt. In een periode die ook niet de toeristische hoogseizoen is. Dus ik ben eigenlijk gewoon... Ten eerste, op wandeling kom je niemand tegen. Hè? Dus je komt af en toe in een dorp, staat er daar dan wel een meneer te praten met een buurvrouw. En dat zijn dan de Fransen van de streek. En s'avonds kom je toe in een bed and breakfast. En die wordt uitgebaat door een dame van een jaar of 70 die haar pensioen aanvult. Hè? En dat is dan ook een Française uit de streek. En dan die groepswandeling, dat was met zo'n avontuurlijke groepsreisorganisatie. En dat waren Fransen uit alle windstreken van Frankrijk. Wat Parijzenaars, wat Elzassers, wat mensen uit de Pyreneeën enzovoort. En une Flamande, dat was ik dan, dus ook allemaal. Ja, heel weinig nationaliteiten.
0: waren dat mensen bijvoorbeeld die zoals jij een managerfunctie hadden, die weg wouden voor een of ander? Want dat kan
1: geen
0: ik best
1: idee.
0: Soms ook wel.
1: Zeker
0: want,
1: die
0: dat,
1: week,
0: dat hoor je ook wel heel veel. Hè, dat,
1: ja,
0: er heel veel
1: dat hoor je wel. De ene week dat ik wel eens wat andere wandelaars zag, en daar was bijvoorbeeld wel, daar was een Australiër bij, ik lieg, en er was een Duitser bij, maar ik heb die gewoon gehoord aan het ontbijt dat zij het waren. Hè. Dus ik wist er voor de rest niks van. En dat was net de week dat ik vertrok in Vizelay. En dus Vizelay ligt echt in het midden van Frankrijk. En dat is een historie, dat is een hele mooie basiliek, een mooie Romaanse basiliek. Fantastische plek bovenop op een steile helling die zo echt uniek in het landschap is. Ze noemen het ook La Colline Éternelle, de eeuwige heuvel, waar dus die basiliek ligt. En dat is een plek waar al jaar en dag Compostellagangers starten. Dit is ook een plek met refuge voor Compostellagangers. En dus dat is echt een van de plekken waar veel mensen die een grote Compostella-tocht willen doen, starten in Vizelay. En dus daar had je dan die Australiër en die Duitser. En ik ving dat gewoon op in de gîte waar ik, en meer ook niet.
0: Want was niet dat jij met die mensen ging praten of zo?
1: Nee,
0: heeft dat dan te maken dat je eigenlijk s'avonds op tijd wil binnen zijn? Want als je een gesprek had met die mensen, dan ga je misschien veel tijd verliezen.
1: Nee, ik vind dat geen tijdverlies. Het waren vaak mensen die zelf dan net voor mij vertrokken. En ik haalde ze dan niet in. Dus dat was meer een toeval. Als ik die was tegengekomen, had ik er wel een praatje mee gedaan. Ik denk ook, ik kan het mij herinneren, dat waren de zo de eerste etappes net na Vizelay. En ik denk dat veel van die Compostella-gangers dan nog in de fase zitten van ik begin hier aan en nog niet echt op zoek zijn naar contact. Want dat is iets heel typerends voor Compostella-wandelaars. Die zijn heel erg op zoek naar contact. En die ben ik eigenlijk niet zoveel tegengekomen. En mijn tocht is anders. Ik ben op zoek naar de wereld rond me. En tijdens die wandelweek dan, hè, dat is dan een geboekte reis. Dat zijn mensen die een weekje vrij afnemen. Dat zijn mensen die dan gewoon hun vakantie doen. En wat die groep dan bindt zijn, is de liefde voor bergwandelingen. Het ernaar streven dat die week zo harmonieus mogelijk gebeurt. Want iedereen wil een fijne vakantie. En dat is eigenlijk wel heel, dat is wel een leuke manier geweest om Fransen te leren kennen. Heel gemoedelijk. Heel elegant en charmant.
0: Want Frankrijk is wel een chauvinistisch land. Heb je daar iets van gemerkt?
1: Nee, eigenlijk niet. Ze zijn een trots land. Ze zijn heel Frans-Frans. Wat wel een leuke anekdote is van die wandelweek, is dat mij toen één ding opgevallen is. Want ik werk in een grote internationale Franse groep.
0: Ja.
1: Dus ik spreek heel veel Frans. En ik spreek vlot Frans. Al zeg ik het zelf. Ik spreek geen perfect Frans, maar
0: je woont ook in Dilbeek natuurlijk. Daar wordt ook heel veel Frans gesproken.
1: Ja,
0: natuurlijk.
1: Maar ik zal dan in Dilbeek wel altijd Nederlands spreken. Hè? Dat is een heel belangrijk thema.
0: Waar de Vlaming?
1: Maar los daarvan, ik spreek dus dag in dag uit Frans. Dus ik ben vlot in het Frans en in Frankrijk ook. Maar natuurlijk, als anderstalige maak ik wel eens een fout. Dat kan ook niet anders. En dan viel mij op tijdens die wandelweek dat de mensen die het in hun dagelijkse leven het minste contact hadden met anderstaligen, die zelf geen andere talen kennen, dat zijn de mensen die dan je aanspreken op je fouten. En soms op een heel onelegante manier. En Fransen hebben ook in hun cultuur, en zij, ik kan dat wel appreciëren, zij hebben een cultuur waarin ze, als je een fout maakt in het Frans, ze denken dan, ja, dat is eigenlijk een cadeau, ik verbeter je. Hè? En zolang het elegant gebeurt, is dat leuk. En soms maken ze, zoals dat, wat minder elegant. En het viel me op dat de mensen die dan bijvoorbeeld professioneel in werelden werkten, waar ze ook wel eens Engels moesten spreken en waar ze geleerd hadden dat als je een andere taal spreekt, dat daar altijd een zekere aarzeling en misverstanden bij horen, die waren daar veel subtieler in. Die zeiden dat ook, maar die zeiden dat op een hele vriendelijke manier.
0: Ja?
1: Ja, dat viel me heel erg op. Het grote verschil van hoe minder talen men kent, hoe harder men de andere aanspreekt op zijn nobele, maar niet perfecte pogingen om jouw taal te spreken.
0: Ja, ja, want je ziet dat hier ook op Facebook. Hè? Dus ik vind ook, sommigen denken dat ze goed Engels kunnen. En dat is altijd wel grappig.
1: Mm-hmm. Steenkolen Engels. Ja.
0: En dat ze zich dan zo profileren, ook in hun filmpjes en zo. Blijf bij jezelf, zou ik altijd zeggen.
1: Nee, ja, dus dat en accepteer dat de anderen. Maar dus, je had het over chauvinisme. Nee, ik heb vooral uiteraard is een trots land. Trots op zijn natuur. Frankrijk heeft ook een fantastische natuur. Trots op zijn geschiedenis.
0: Maar zijn ze echt zo trots op hun natuur?
1: Ja, nee. Ik vind van wel, ja. Ja. Trots op hun geschiedenis. Trots op hun eetcultuur. Ik heb het als een heel... het heeft me een andere inkijk in Frankrijk gegeven, omdat ik Frankrijk ken van de professionele kant. Hè. Mm-hmm. Als je dan naar, zoals ik daarnet ook zei, hè, zo gaan wandelen, dat is een heel smal stukje parallele wereld. Hè. Maar in het dagelijkse leven kom ik in het economische leven in Frankrijk. En dan zie je de ambitie, de kritische zin, maar in de goede zin, hè, van het woord. Hè. Doordenken, organiseren, de lat hoog leggen, het stevige debat, maar ook heel hiërarchisch. Hè. Dus dat ken ik van het bedrijfsleven. En als je dan de Fransman in het café bezig ziet, of de chambre d'hôte, de gastheer en gastvrouw, dan heb je de elegantie van het tafelgesprek. Heel, heel belangrijk in Frankrijk.
0: Bijvoorbeeld heel veel van hun zangers. Hè? Mm-hmm. Brassens bijvoorbeeld. Ja.
1: Daar gaan we het over hebben.
0: Dat is alleen maar humor. Hè?
1: Brassens is humor, is poëzie. Ik ben geen Brassens-kenner. Het staat een lijstje op. Het is het goede moment om nog eens naar een liedje te gaan. Maar Brassens is Frankrijk echt een soort van muzikale vertaling van een Frankrijk dat geweest is en dat nog gekoesterd wordt, maar dat misschien niet helemaal meer bestaat. Het is een heel poëtisch Frankrijk. Het is ook een Fransman, zo in die laatste glorietijd, de jaren 60 heeft Frankrijk ook zo nog echt een glorietijd gehad. Het is van voor mijn tijd. En waarom heb ik het op mijn lijstje gezet? Ik ga... omdat ik heb deze week de feestelijke boeklancering gehouden. En ik had de ongelooflijke luxe om een Vlaams bandje. Het bestaat in een grote variant en een duo, Bistro Brassens. En die spelen allemaal Brassens muziek.
0: Oké, en waar zijn die misschien?
1: Die zijn van Antwerpen. Ja. Fantastische band. Echt fantastische band. En dus de contactpersoon, Jo Vermeulen, de muzikant, las het boek en stelde allerhande thematisch geschikte liedjes voor. Want dat is hun handelsmerk. Ze maken hele avonden rond een thema, rond mensen, rond wat belangrijk is in het leven van die mensen. En dus in mijn boek heb je die week, waar ik het daarnet over had, met mijn vriendinnen. Twee vriendinnen die mij rondrijden naar en van de route, s'avonds goed glas drinken. Eén vriendin die speciaal van Basel, Zwitserland overkomt om 3 dagen mee te wandelen. En daar hoorde het liedje Les Copains d'abord bij. En dat is ook echt het lijflied aan het worden van ook mijn boek eigenlijk voor mij.
0: Oké. Okay.

0: Bon. Brassens is geweldig. Ook al kan hij soms zagen, zeg je, Barbara.
1: Ja, dat
0: maar,
1: klopt.
0: Soms moet je toch zagen in het leven, nee?
1: Dat is waar. Iedereen heeft recht op zijn zeur momentje, maar les copains d'abord, wat zouden we zijn zonder vrienden en zonder vriendschap?
0: Ja. En wat is dan mijn volgende vraag? Barbara, wanneer ben jij wel eens zuur?
1: Wanneer ben ik?
0: Wanneer ben jij wel eens zuur?
1: Zuur? Wanneer ben ik zuur? Ik denk dat je dat aan mijn man moet vragen. Zoals altijd, hè. Er zijn eigenlijk weinig dingen die mij echt zuur kunnen maken.
0: Ga je met de auto werken?
1: Ik ga soms met de auto, soms met de bus, soms met de metro.
0: Want ik kan me wel voorstellen.
1: Vroeger ging ik veel met de fiets.
0: Ik kan me wel voorstellen, als je met de auto gaat.
1: Ik kan enorm vloeken in het verkeer.
0: Ja, dat wou ik vragen. Dat was een vraag, ja.
1: Ja. Maar ik vind dat niet zuur. Dus ik kan wel heel... ik kan zo overkoken. Ja.
0: Ja.
1: Nou, en een keer goed vloeken en dan in het Frans vloeken natuurlijk. In de auto moet je Frans spreken.
0: Oké. Okay. En doe je soms iets met het vingertje of zo?
1: Ik spreek verder niet zonder mijn advocaat.
0: Want je bent een kind uit de jaren 80, hè?
1: Ik ben een kind uit de jaren 80. Ja. Er kon nog veel, hè. Ik kom uit een mijnwerkersdorp. Dus soms zeg ik, en dan zeg ik dat met het grootste respect voor de mijnwerkers, dat ik vloek als een mijnwerker.
0: Kom je nog wel eens in Zolder?
1: Ik kom nog regelmatig in Zolder. Mijn moeder woont in Zolder en ze leeft nog. Ze is deze week 90 geworden. Dus ik kom weer veel vaker bij haar. Het is een heel zelfstandige dame die ongelooflijk haar plan altijd getrokken heeft. Maar als je 90 wordt, dan komt de tijd dat je je kinderen toch weer wat harder nodig hebt. Dus,
0: weet je dat de bekendste mondharmonica speler van het moment, wat hij leeft nog, Toet Stielemans is dood, dat hij ook van Zolder is.
1: Ah, nee, wist ik niet.
0: Steven de Bruin, ken je die?
1: Nee, ik heb echt zoveel gaten. Je hebt mij al zoveel namen genoemd vandaag, zoveel gaten in mijn cultuur.
0: Ja.
1: Dus ik vrees dat dat komt omdat ik altijd met mijn hoofd in de bomen loop. Ofwel zit ik op het werk, hè, en dan ben ik aan het werken en smijt ik me daarop. Ofwel smijt ik me in de natuur. Dus ik ben heel weinig met... Ja, ik heb veel gaten in mijn cultuur, merk ik.
0: Die moet je zeker eens opzoeken, Steven de Bruin, want dat is ook een heel multiculturele mens.
1: Ah, leuk.
0: En die speelt ook heel mooie muziek.
1: Fijn.
0: En dan mondharmonica nog. Ja. Maar we gaan het toch eens hebben over dat boek, toch? Hè?
1: Ja.
0: Spoorzoekster.
1: Ja.
0: Die foto's die erin staan, de cover...
1: De cover.
0: Dat zijn allemaal jouw foto's?
1: Alle foto's, behalve mijn portret, alle foto's, behalve, nu moet ik zien dat ik niet lieg. Nee, er zijn een paar foto's uit de oude doos. Dat zijn foto's die mijn man getrokken heeft, want in de jaren 80 had hij een camera, ik had er geen, en trok hij foto's. De foto, mijn portret op de achtervlak, heeft mijn dochter getrokken. Dat is een hele goede portretfotografe. En bij mijn aankomst is er een grappige foto van mezelf. En die heeft mijn jongste dochter getrokken. Want die was zo lief om helemaal naar het zuiden van Frankrijk te karren. Om mama te zien aankomen. En voor de rest zijn alle foto's mijn foto's.
0: Ja, die cover,
1: mm-hmm.
0: Wat stelt die voor?
1: Op de cover zie je een beeld van de laatste wandeldag. En dat is een vallei. Dat is een vallei dichtbij, ik denk dat de gemeente Marcillac heet. Het is een oud treinviaduct en ik moet even spieken. Het is in de buurt van Valadie, maar het treinviaduct heeft een andere naam. La Tournemire. Het is een oud viaduct de Tournemire. Het is een viaduct, ik weet niet van welke tijdperk. En ik ben dol op spoorbruggen. Dus je ziet wijngaarden. Het is een kleine wijnstreek die ook een appellation d'origine contrôlée heeft. Ja. Hele lekkere wijn trouwens. Weinig, je kan hem in België bijna niet kopen. Dus je moet naar daar rijden. Vole détour zou ik zeggen. En dus dat is een hele mooie vallei met kleine wijngaarden. Heel mooi aangelegde wijngaarden. En dan zie je dat viaduct en ergens op een helling, en dat is ook zo geweldig, staat dan zo een belachelijk groot Christusbeeld, de vallei te zegenen. Ja, ja. En dan tegen een helling ligt dan nog zo een Arendsnes dorpje met een Romaans kerkje. Heerlijke plek. En dan, dat was denk ik de laatste 10 kilometer van mijn tocht.
0: De laatste 10 kilometer?
1: Ja.
0: Hoe waren die voor jou? Want ik kan me ook wel voorstellen... Die laatste 10 kilometer, daar zal heel veel geluk bij zijn. Maar die decompressie, die ook heel veel wielrenners hebben... Ja. Na een ronde van Frankrijk of een ronde van Italië... of wat je ook doet, na een marathon...
1: Ja.
0: Die zal jij ook wel gehad hebben.
1: Ja, die heb je wel. Wel, de laatste dagen zijn heel bittersweet. Huh? Het was zeker de laatste dag. Ik vergelijk het graag met een fantastisch boek lezen. Stel, je bent een boek aan het lezen en het is echt een boek. Je vliegt erdoor, je vindt het fantastisch. Je kunt niet stoppen met lezen. En dan een bepaald moment, zeker als het een heel dik boek is. Hè, in het begin lijkt dat eindeloos te duren. En dan voel je ineens aan de aantallen pagina's, dat is het leuke aan drukken, dat je het einde nabij is. En dan krijg je zo'n gevoel van, ik moet blijven lezen en ik wil dat einde. En ik wil weten hoe het afloopt, maar ik wil ook niet dat het afloopt. Dus je zit in zo'n raar spanningsveld tussen... ik wil per se dat boek uitlezen... maar ik wil dat dit moment eeuwig blijft duren. En die laatste wandeldag had ik zo de dubbele combinatie. Ik wist dat mijn dochter onderweg was naar mij. Dus we hadden ook wel een beetje afgesproken... hè, van tegen hoe laat zal ik ongeveer aan het huisje aankomen. Zij wilde absoluut dat ik niet alleen zou aankomen... dus dat ze er zou zijn. Dus het moest wat getimed worden. We waren al wat in contact... En dan heb je zo wel het leuke gevoel. Ik was toen 14 dagen onderweg. Niet zo lang, hè, maar toch 14 dagen weg. Ik wil daar heel graag zien. Emotionele vooruitzicht ook naar dat huisje. Hè, waar ik kan niet meer tellen, een dikke 30 jaar geleden. Of een kleine 30 jaar. Nee, een kleine 30 jaar geleden geweest was. En tegelijkertijd dat dit maar eeuwig zou mogen duren. Hè? Zo in een Groundhog Day-achtig gevoel. Dat is het gevoel.
0: Ja. Je ziet dat huisje dan terug na 30 jaar. Is dat veranderd?
1: Ik heb daar een heel grappige anekdote over. Ik had een foto van het huisje. Hè? Dat staat in het begin van mijn boek.
0: Ja.
1: En dat huisje ligt aan de rivier de Aveyron. Je weet, Frankrijk noemt zijn departementen naar rivieren. Dus echt de rivier van het departement. En ligt daar op 500 meter van die rivier af. Dus in het dal. En ik kom de laatste kilometer kom ik boven nog op een scherpe helling. En ik zie in de diepte zie ik het gehucht liggen. En ik had die reis een camera mee met een hele lange telelens. Dus ik pak mijn telelens en ik kijk naar die huisjes en ik zoom in en ik zeg... Ik herken het afdakje en ik begin als een gek foto's te trekken van het huisje. En dan daarna wandel ik met naar het dorpje toe, zie ik mijn dochter, ontroering. Ik kom bij het huis aan en ik had foto's zitten trekken van het huis aan de overkant. Dus dat is ook heel typerend. Ik ga dan helemaal in euforie. En ja, ik heb het gezien, maar het was iets anders. Is het huisje veranderd? Nauwelijks. Mijn familie, want het is nog altijd in de handen van de familie. Ik heb er kunnen overnachten met mijn dochter. Het was zo lief van mijn nicht dat ik de sleutel kon halen. Het is een heel mooi, typisch Frans landhuisje. Boerenhuisje. Het is nauwelijks veranderd. Ik vond het wel heel fijn dat mijn nicht er een hedendaags sanitair geïnstalleerd had. Dus dat was heel prettig. En voor de rest nog echt de charme van een Frans plattelandhuisje.
0: En dat dorp, want je bent er heel veel geweest, 30 jaar geleden.
1: Dat dorp,
0: is dat...
1: Niks veranderd. Voor zover ik het mij kan herinneren.
0: Heel stil daar? Ik bedoel...
1: Het is daar muisstil. Het is niet eens een dorp. Hè. Het is een Frans gehucht. En wat is een Frans gehucht? Ik overdrijf niet. Dat is een Romaanse kapel. En drie huizen, denk ik. Of misschien vier. Dus dat is een gehucht. Dus het is daar muisstil.
0: Zou jij daar kunnen leven?
1: Nee, ik leef... ik leef eigenlijk waar de stad begint. En je sprak daarnet over Deelbeek, maar Deelbeek grenst aan Brussel. En ik woon ook nog eens in het stukje binnen de Brusselse ring. Ik werk in de stad. Ik ben in het dagelijkse leven eerder een steedsmens. Maar daarom ook, het is die yin en yang. Hè. Je zoekt de twee extremen op. Maar het was wel een... Het is een paradijselijke plek. Ja.
0: Heb je... de voorbije weken de rellen meegemaakt in Brussel?
1: Ik heb ze niet zelf meegemaakt, maar mijn man zat te werken op, denk ik, 50 meter van de rellen. Dus die heeft live verslaggeving gegeven. En dat is dan toch wel, wel heel indrukwekkend om te zien, maar niet indrukwekkend in de fijne zin van het woord. Hè, hoeveel agressie er kan zijn en hoe op zich een nobel doel, hè, strijden voor het onderwijs en het belang van het onderwijs, aangegrepen wordt door sommigen, want het zijn meestal enkelingen die eigenlijk ook weinig met het inhoudelijke proces protest te maken hebben. En dan heb je enkelingen die dat heel legitieme en lovenswaardige democratische proces kapen om gewoon onnozele vernielingen aan te brengen. En dat vind ik wel erg eigenlijk.
0: Ja. Zijn we dan terug aan het verarmen, Barbara? Is dat terug een verarming van de maatschappij?
1: Want ik wil daar een dubbel antwoord op geven. Ik denk aan de ene kant, it was always thus, zeggen ze in het Engels. Hè. Het is van alle tijden. Hè. Je hebt altijd railschoppers gehad. Je hebt altijd casseurs gehad die van een legitieme betoging, die dat toen omdraaien in geweld. En dus in die zin denk ik niet echt dat het iets anders is. Waar ik wel heel beducht om ben, en wat ik veel lastiger vind en ook heel moeilijk om genuanceerd over te spreken, is sociologisch en zeker in het Brusselse, gaat dan het kleine, die harde kern van casseurs, hebben soms wel of heel vaak dezelfde migratieachtergrond. En dat vind ik zo tragisch, want zij maken het heel moeilijk om op een evenwichtige manier te spreken. Je had het daarnet over een multiculturele samenleving. Hè? En het moet zo moeilijk zijn als je een achtergestelde positie hebt, want laten we wel wezen, hè, we hebben een leven van privilege. Het is daar rond ook dat ik een nummer gekozen heb, maar bon. Ik heb een leven vol privilege. Er zijn mensen die dat niet hebben. En stel je voor dat je dan ook nog eens extra moet opboksen tegen de misverstanden die komen omdat je een paar casseurs hebt, zoals ze dat dan in Brussel noemen. Gamins, gasten die gewoon komen voor de adrenaline, hè, voor de excitement. En waarover gaat het? I don't care, maar laat mij een bushokje kapot slaan. En dat vind ik eigenlijk zo tragisch. Dus ik vind het heel, ja, een heel moeilijk onderwerp.
0: Dat geloof ik. Maar het is natuurlijk wel zo dat we in een tijd zitten met heel veel oorlog. Mm-hmm. En ja, vroeger hadden we tanks, maar vandaag hebben we drones. Mm-hmm. En wat mij ook zo enorm opvalt, dat is dat we niet meer in dialoog gaan. Men zegt altijd, hè, kinderen, hè, die komen nooit overeen, maar kinderen komen beter overeen. Mm-hmm. Als de oudere mensen die vandaag het roer hebben. Stel dat Poetin een vrouw was en Trump ook een vrouw. Denk jij als vrouw dat zou veranderen? Denk je dat?
1: Trump en Poetin zijn natuurlijk, pardon my French, klootzakken hors categorie. Hè? Mm. Maar als je dan kijkt naar Trump, dan heb je daar toch ook een hele hofhouding van compleet van de pot gerukte dames bij, die niet echt moeten onderdoen voor meneer. Hè? Waar ik wel volg in wat je zegt, is, we zijn in een wereld, en met name Trump is daar toch echt de belichaming van, waarin de provocatie om de provocatie, de leugen, niet meer geloof gestraft wordt. Wij komen toch uit een tijd, wij zijn alle twee 80s boys and girls. Hè? Ja, ja. Wij komen uit een tijd dat uiteraard politici moeten de kunst kennen van net dat stuk van de werkelijkheid te belichten dat hen goed uitkomt. En dan kunnen mensen dat liegen noemen, maar je moet ook soms de dingen in een richting kunnen duwen. Maar als vroeger een politicus op een klinkklare leugen werd betrapt, dan was het op zijn minst tijdelijk gedaan met hem. Daarna kon hij misschien nog wel terugkomen. Maar Trump, die heeft daar een einde aan gebracht. We zien dat ook een beetje in de Belgische politiek komen. Dat er sommige politici dan doorhebben van hey, maar als je dus het verhaal van maak de leugen groot genoeg en herhaal hem vaak genoeg en mensen, er zijn genoeg mensen die het gaan geloven. En dat vind ik wel een sign of the times die vreselijk is. Ja. En dus in die zin pik ik wel op wat je zegt. Hè, van, het is een moeilijke tijd. Hè. Het is ook een moeilijke tijd om nuance te brengen. Want het is een tijd van schreeuwlelijkerts. Het is een tijd van de hele korte aandachtspannen. Van de microfilmpjes op Instagram en I'm guilty. Ik kijk daar ook naar. Ik kijk niet naar de politieke versies, maar wel de korte boodschapjes. En hoe kom je nog tot een diepgaand debat in zo'n tijd? Hoe kom je nog in een tegensprekelijk debat? Waarin, want democratie is toch het gevecht, is een geciviliseerd meningsverschil. Hoe kom je nog tot een tegensprekelijk debat waarin je dan toch op zoek probeert te gaan naar zelfs agree to disagree en elkaars standpunt begrijpen? Ja, dat in de huid, hoe het vandaag georganiseerd is, wordt dat bijzonder moeilijk.
0: Hoe was de dag gisteren voor jou? Als je dan hoort Elon Musk met SpaceX 2 biljard. De kranten stonden er vol van.
1: Ik denk dan, de ratio is zoek. Ik zag vandaag een fantastische cartoon van Lecter. Van een raket die naar in de ruimte schoot naar een gigantische zeebel. En dit zijn, voor mij zijn dit signalen. Het is eigenlijk al een. Ik ben geen beursspecialist, hè, maar het is al een jaar van irrationeel optimistische financiële markten. Het is geen toeval dat er dan zo'n beursintroductie komt, omdat De handelaars die zo'n beursintroductie doen weten van er is veel irrationaliteit in de markt, dus er zullen veel particuliere beleggers zijn die daarin in die hype meegaan. Dat zijn de gevaarlijke momenten.
0: Ik zag donderdag denk ik op de Nederlandse tv een beursspecialist en die zei ik hoop het niet, zegt hem, want het is maar voor heel even.
1: Een zeebel.
0: Oké. Goed, we gaan terug naar jouw tocht. Hè. Wat moet ik nog zeker weten over die tocht?
1: Wat moet je weten over die tocht?
0: Dus als mensen dat ook willen ondernemen.
1: Ten eerste, als mensen dat ook willen ondernemen, koop mijn boek. Er mag ook verkocht worden. Nee. Ja. Waarom koop mijn boek? Omdat in de kaft van mijn boek vind je een QR-code.
0: Ja.
1: En die brengt je naar de gedetailleerde routes in een wandelapp. Dus je kunt je helemaal nadoen. Wat heb ik willen overbrengen met mijn boek? Dat is, je kunt lange afstandswandelen doen zonder dat je per se een sabbatical neemt, tegen je man zegt, salut in de kost, ik ben over 6 maanden terug. Hè?
0: Ja.
1: Nee, je kunt dat ook doen, zoals ik gedaan heb, braaf elke week terug naar huis. Hè? Hier ben ik weer, schat. Dus je hoeft dat helemaal niet zo extreem te doen. En toch heb je het gevoel van een lange afstandstocht. Kan ik doen? Gewoon doen. Opbouwen. Begin, zoals ik het ook gedaan heb, met 5 kilometer, 10 kilometer, 20 kilometer, elke week 20 kilometer, weekendjes van 2 keer 20 kilometer en dan loopt het wel uit de hand en dan vind je het punt dat jij aan kunt. Maar begin niet gewoon te stappen, want dat is een recipe for disaster, dan ga je je knieën om zeep helpen en daar wordt niemand blij van. Ja, dat is een beetje praktische informatie. Wat kan ik je nog zeggen van die tocht? Ja, inderdaad, gewoon gaan. En kies een doel. Ik vind een bestemming heel belangrijk. Dat kan een bestemming zijn die een specifieke betekenis heeft. Dat kan een grootse bestemming zijn. Dat kan een bescheiden bestemming zijn. Dit hier had een betekenis en was heel bescheiden. Maar het leuke aan een bestemming kiezen is... de bestemming bepaalt het proces. Namelijk, jij bent hier en je wilt naar daar gaan. En dan ga je nadenken over... dan ga je automatisch mogelijkheden beperken. Namelijk, de tocht is iets in een bepaalde band tussen deze plek en die plek. En dan ga je daarna binnen die beperking een route uitstippelen. En één keer dat je in een week aan het wandelen bent, dan is het heel simpel. Je denkt niet na, wat ga ik vandaag eens doen? Nee, je staat op, je vertrekt op het punt waar je bevindt en je gaat naar het volgende punt. En dat is van een ongelooflijke eenvoud. Je hebt heel weinig beslissingen te nemen. En dat vind ik ook zo leuk aan lange afstandsroutes, ook in het dagelijkse leven. Ik ga elke week wel wandelen. En de leukste periodes zijn als ik ook hier in België een of andere lange afstandsroute aan het volgen ben. Want dan denk ik nooit, waar ga ik deze zondag wandelen? Nee, ik ben vorige week gestopt in... waar ben ik onlangs geweest? In IJsden.
0: Ja.
1: Dus nu begin ik opnieuw in IJsden.
0: Maasmechelen.
1: Voilà.
0: Dat is de Hils. Ja,
1: bijvoorbeeld. Maakt niet uit of het Ter Hils is of ergens anders. Hè. Mm. Maar gewoon, ik ben op dat punt gestopt. Dus ik ga daar terug naartoe. En ik wandel 20 kilometer op die route verder. En daar zit een hele mooie eenvoud in. Omdat wij vandaag de dag, denk ik, heel veel bezig zijn met het zoeken naar... maar waar is de mooiste tocht en waar zijn de hoogtepunten? En die hoogtepunten zijn leuk omdat je de stukken ertussen gedaan hebt. En als je altijd hoogtepunten chase, dan moet je continu bezig zijn... maar waar en daar en oei, en zou ik die pakken of toch die en welke... Nee, volg een route, ga naar dat doel. Je gaat genoeg hoogtepunten tegenkomen. En don't stress, trust the process...
0: Wow. Doe je ook de Ardennen?
1: Ja, minder, hè, omdat je natuurlijk ook alweer wat meer logistiek hebt. Ik ben niet voor een kleintje vervaard. Hè. Ik ga voor één dag wandelen tussen Spa en Stavelot. Dan ben ik in totaal 6 uur onderweg, maar I don't care. En dan wandel ik daar nog eens 4 uur bij. Hè.
0: Dat is goed.
1: Dus alles krijg je opgelost met openbaar vervoer, met bussen, met taxis enzovoort. Ja.
0: Het Zonjewoud heb je ook al...
1: Uiteraard, want Zonjewoud, dat is eigenlijk de achtertuin. Met een beetje gevoel voor overdrijving. Ja, technisch woon ik eerder op de rand van het Pajottenland. Maar het Hallerbos ligt niet ver, het Zonjewoud ligt niet ver.
0: Urbanus woont ook dicht bij jou.
1: Urbanus woont niet zo ver van mij. Niet dat wij buren zijn, maar dat is wel dezelfde streek.
0: Ja, oké.
1: Een grappige man. En ook een man uit onze tijd. De humor van onze tijd.
0: Dat is waar. Ja. Die zong nog van... hoe ging het nu weer?
1: Ik hou niet van madame met een bontjas. En als je iets niet kunt gebruiken op een wandeltocht, is het een bontjas. Want dat is veel te zwaar.
0: Dat is waar. En Urbanus zong dat al 30, 40 jaar geleden. Hè?
1: Ja.
0: Ongelooflijk hoe. Ja. Vandaag wil niemand nog een bontjas.
1: Nee, af en toe komt het zo nog wel eens terug. Ja,
0: ja. Hij had ook het schoutsliedje, hè?
1: Hij had was het een scoutsliedje? Hij had zo een grapje over de mannen, over hun kruikje vullen. Leiders mogen onze kruikjes vullen.
0: Nee, alle mannen met de gaas doen branden. Zoiets.
1: Is dat van Urbanus? Ja, maar dat was zo een wandelliedje. En dat is dan met dat verhaal van dat kruikje vullen.
0: Ja, oké. Okay. Ja. Ben je van plan om misschien toch een boek te schrijven ook over de Belgische routes? Want nu dat je toch bezig bent met...
1: Ik ga je ik ben geen boek aan het schrijven over Belgische routes, maar ik werk veel samen. Ik ben een ongelooflijke fan van de organisatie Grote Routepaden.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Dus als we onze politieke partij oprichten, moeten we met hen ook aan de slag gaan.
0: Ja.
1: Maar
0: het gaat niet de rules parade zijn of zoiets.
1: Zeker niet. Maar die maken van hele fijne wandelgidsen. Mm-hmm. Die werken met vrijwilligers en ze zijn een route die ik parallel met deze route aan het lopen was en nog aan het lopen ben. Die zijn ze opnieuw aan het een boekje over aan het maken en daar werk ik mee en daar lever ik de foto's voor. Lever ik onder andere. Er zullen waarschijnlijk ook nog andere fotografen zijn. Maar een reisverhaal schrijven, een wandelverhaal schrijven, Ik vind het een heel moeilijk genre. Dat heb ik ontdekt door het boek te schrijven. Het was ook een heel interessant proces om het te doen. Omdat je heel erg moet opletten voor de valkuil van het dag per dag te schrijven. Ik stond op, ik dronk koffie, ik pakte mijn rugzak. Het riskeert heel snel heel repetitief te worden. Dus je moet echt wel op zoek naar een manier om genoeg repetitie te hebben. Want veel mensen die van reisverhalen als genre houden, zoeken dat ook wel. Maar er moet ook een dimensie extra in zitten. En mijn vader heeft maar één tocht te paard gedaan. Hè? Hij heeft ook wel in België gereden. Maar dus in die zin, om dan echter een boek van te maken, denk ik dat ik op zoek moet gaan, als er nog een tweede boek komt, naar een thema dat dan weer net een extra dimensie geeft. Maar laten we al eens beginnen met dit boek.
0: Ja. Barbara, kan jij paardrijden?
1: Ik kon paardrijden. Ik heb het niet zo heel lang geleden nog eens een keer gedaan. Maar zo ergens rond mijn 17, 18...
0: Ik jou nu vraag dat je dat nog eens opnieuw doet, die tocht met paard.
1: Oh, nee. Niet mijn ding. Dat is het ding van mijn jongste broer. Die heeft de paarden van mijn vader overgenomen. En ondertussen zijn dan andere paarden natuurlijk. Die is helemaal into horses. Maar,
0: die gaat dat misschien nog wel doen.
1: Ik wens het hem toe, ik weet het niet. Nee, niet de paard. Het was trouwens, en dat ga je ook lezen in het boek, het was bij momenten in die bergpassages onverantwoord. Dat durf ik zo luid op zeggen. Echt onverantwoord. Want het was al pittig technisch gewoon te voet. Met wandelschoenen, met stokken, met dan een ervaren bergwandelaar erbij. Maar mijn vader was ook uit de Lage Landen. Ik weet niet of hij wist over wat voor paden hij ging trekken. En hij had dan de bijkomende moeilijkheid.
0: Welke paarden waren dat?
1: Hij reed op een IJslands paard.
0: IJslanders.
1: Dus ze zijn relatief klein.
0: En die kunnen de mensen ook heel goed begrijpen, blijkbaar.
1: Die zijn heel sterk, die zijn niet agressief. En hij was zijn... Hij had een hele sterke relatie ruiterpaard. Dus dat was een hele goede, op elkaar afgestemd duo. Maar... Ja, paarden zijn wel dieren. Hè? En dieren doen wel gewoon af en toe wat dieren doen. En zeker, er is een passage die ik beschrijf in het boek in de Cantal. Dat is eigenlijk het meest woeste landschap waar ik doorgetrokken ben. Waar Frankrijk, zoals je dat hier in België ook hebt, waar je soms paardenkuddes hebt. Ja, dat zijn geen wilde paarden, technisch gezien, maar die zijn daar uitgezet om het landschap, om te vrijwaren van bomen, die grazen daar. Maar als je paarden hebt, dat is een kuddedier, dus daar is altijd één hengst, minstens één hengst en een aantal merries. Ja, wat doet een hengst als er mijn vader reed op een hengst, als een hengst in zijn territorium komt, is het koekenbak. Hè? Dus die vreemde indringer, die moet verjaagd worden. Dat is de natuur. Als je dat voor hebt op een bergkam, en ik ben er geweest, not funny, hè, met afgronden en rotsen, en je hebt daar je paard en je treedt het territorium binnen van een andere hengst, het was eigenlijk onverantwoord. Dus je kunt die tocht doen te paard, dan moet je heel goed weten wat bergen zijn. En dan moet je in de meest technische bergetappes toch echt wel nadenken over welke tocht je neemt.
0: Ik heb hier ooit eens iemand gehad die het over IJslandse paarden had. Die deed daar, dat was iemand die ook een CEO van een bedrijf en die had die paarden en die ging daarmee CEO's die minder goed werk leverden, want die paarden die voelen heel veel dat Gent.
1: Ja.
0: Als die niet moeten, gaan die gewoon van jou weg. Dat moeten blijkbaar heel intelligente paarden zijn.
1: Ja, paarden, omdat het een kuddedier is, die zijn heel erg op sociale interactie gericht en die voelen heel, heel goed angst aan. Die voelen heel goed aan of jij als mens recht in je schoenen staat of niet. Dus het is eerder dat. En of je in staat bent om op een rustige, maar standvastige manier je plaats in te nemen. Dus waarschijnlijk gaat het een beetje daarover.
0: Ja,
1: dus
0: klopt, ja.
1: Zo'n paard pikt angst op, pikt onzekerheid op. Ja, en de familieanekdote is dat ik toen ik een jaar of anderhalf was, dat ik niet van een paard af te krijgen was, dat ik heel de wijk bijeen krijste als ik niet op het paard mocht zitten. Ja, ik heb veel paard gereden als kleinkind, toch in mijn lagere schooljaren. En dan krijg je de typische tienerjaren. Hè. Dan weet ik nog dat mijn vader gefrustreerd was en die zei, andere kinderen die willen per se naar de manege en jij hebt thuis paarden en je wil niet meerijden. De typische kleine wrijvingen, hè, van elk gezin.
0: Ja.
1: Maar ik heb wel eens ook lange tochten over de Limburgse heide gedaan en zo, meerdaagse tochten te paard. Maar het is niet blijven plakken aan mijn lijf, nee.
0: Dat was dat tegendraadse van Barbara.
1: Waarschijnlijk, ja, het eigenzinnige.
0: Dat moet ook natuurlijk. Hè. Nu, vind je het misschien toch wel spijtig dat je geen boek over jouw vader zijn tocht had kunnen schrijven? Zou dat kunnen? Heb je daar genoeg
1: Ik heb aan zijn voor? Reisverhaal te weinig materiaal om het te doen.
0: Ja.
1: Ik denk dat je je kunt wel, stel nu dat je, maar dan meer, echt meer naar een fictie toe, dat je dat reisverhaal neemt als een geheel van feiten en dan daarnaast er meer iets fictiefs van maakt. Hè? Dat je een personage neerzet dat wel die feiten gebruikt en dan verder. Dus dat, ik denk wel dat je dat soort boek kunt maken. Maar dan is het geen realistisch reisverhaal meer, gebaseerd op wat de persoon in kwestie echt meegemaakt heeft.
0: Want als jij nu bijvoorbeeld in plaats van jouw boek een documentaire, een documentaire zou misschien nog specialer zijn, omdat je dan de beelden echt ziet.
1: Ja.

0: En wat ik denk dat belangrijk is, zeker voor het mediumboek, is dat je de lezer het boek laat inkleuren. En een documentaire gaat veel bepalender zijn, hè, gaat het echt tonen. En dan kan je nog suggestief zijn en dan kan de ene kijker er nog het ene van maken dan het andere. Maar in een boek heb je dat nog veel sterker.
1: Dit is meer kunst.
0: Is het meer kunst daardoor?
1: Dan kan je jezelf zien. Bijvoorbeeld, het is zoals een radioprogramma, mm-hmm. waar je vroeger, nu tegenwoordig heb je overal camera's en zo. Maar eigenlijk vroeger wist je niet hoe dat die mensen eruit zag.
0: Dan dacht je, dat is, die is 1,80 meter en blond en dan blijkt die 1,70 meter en zwart te zijn. Inderdaad,
1: en
0: klopt. Ja.
1: Dat heb je tegenwoordig. Dus heb je natuurlijk niet meer in documentaire, want dan weet je waar je uitkomt natuurlijk. Ja.
0: Dat heb ik in mijn... En dus daarom het antwoord van een beetje naast de kwestie. Een documentaire gaat naar mijn gevoel, als je het daarover maakt, veel bepalender zijn. Terwijl ik met mijn boek... en ik merk aan verschillende lezers dat dat ook wel zo binnenkomt. Ik heb in mijn boek vooral gestreefd naar een kader creëren waar je zelf heel erg mee aan de slag gaat. Hè. Er zitten ook... Ik merk bijvoorbeeld ook heel erg aan het thema. Hè. Het is ook een thema van een dochter en een vader. Het is ook een thema van een dochter en een moeder. Dat afhankelijk van wie het leest... Dat thema is... Heel veel mensen vullen dat extreem in. En dat vind ik zo mooi. En ik heb met opzet het zo geschreven dat... Met welke rugzak je het boek ook begint te lezen. Welk onvervuld verlangen je hebt gehad in jouw relatie met je ouders. Of juist welke heimwee je hebt naar een ongelooflijk mooie tijd met je ouders. Afhankelijk van welke gevoeligheden je hebt. Dat je dat in dat boek kunt gaan zoeken. En ik merk dat heel erg dat elke lezer andere dingen oppikt. Voor sommigen wordt die dimensie die eigenlijk maar heel... fijn in het boek zit, heel groot. En dan merk je dat zijn mensen voor wie dat stuk in het leven, een ouder-kindrelatie, heel belangrijk is geweest of nog is. In welke manier dan ook. En voor anderen is dat, lezen dat eerder als, oh, dat is een leuk boek over een fantastische streek. En het geeft me goesting om ook op pad te gaan. En vind ik zo fascinerend om het zelf mee te maken. Dat ook in die zin wel lukt. Hè, wat ik heb willen bereiken met het boek, dat ik het wel bereik. En dat het met, om het met een boutade te zeggen, de meer praktisch aangelegde dan kom, we gaan op stap. Mens haalt er zijn plezier uit en de heel dromerige, poëtische mens.
1: Ja, ga je daar ook lezingen over geven?
0: Ik zal zeker ook boekpresentaties geven en lezingen. Er zijn er al een aantal gepland, absoluut. Ja.
1: Want het zou heel mooi zijn in sommige cultuurhuizen of mm-hmm. Begijnhoven of noem maar op. Zou dit boek niet meer staan met jouw verhaal?
0: Ja, absoluut. En wat ik ook wel doe als ik er lezingen over geef, dan vertrek ik wel heel erg vanuit het beeld. Want natuurlijk, in zo'n boek komt maar een fractie van mijn beeldmateriaal. Hè. Ik heb van... voor een typische dag na extreem strenge selectie zit ik toch nog altijd met minstens 20 echt wel goede mooie foto's. Ik ben geen fotograaf, hè. Ik ben gewoon iemand die wandelt en foto's trekt, maar wel 20-tal foto's waarvan er altijd een aantal echt wel de moeite waard zijn. Dus als ik presentaties geef, dan vertrek ik vanuit de foto's die niet in het boek staan. En dat is wel heel leuk, want je kunt vertellen en ondertussen foto's tonen. En woord en beeld vullen elkaar heel erg aan dan. Dat is bij de lezingen. En dan probeer ik wel te vermijden dat je heel het boek al prijsgeeft. Want je wilt wel dat de twee dingen elkaar aanvullen.
1: Je vertelde daarnet dat je deze week ook jouw voorstelling gedaan van het boek.
0: Ja.
1: Hoe was dat?
0: Oh, heerlijk. Ik heb me zo geamuseerd. Ik was ook in fantastisch goede handen. Ik heb de ongelooflijke luxe gehad dat Farah Diaghiri de interviewster was. Die doet dat schitterend. En dan met de muziek waar we het over hadden. Het was een bijzondere dag omdat net...

0: Die dag ook mijn moeder 90 geworden is.
1: Oké. Okay.
0: En mijn boek is aan haar opgedragen, dus het was sowieso heel bijzonder. Het was een heerlijke moment van hier is het, ik presenteer het aan de wereld. De mensen waren gelukkig en ik was gelukkig.
1: Ja, hoe heeft jouw moeder gereageerd?
0: Ze was wel ontroerd, zag ik. Ze zag er heel blij en gelukkig uit. En ze was ook heel trots. Ja.
1: En het volk, want er zijn al mensen die jouw boek gelezen hebben.
0: Ja.
1: Heb je al reacties gekregen van mensen bijvoorbeeld die zeggen van... Ja, Barbara, daar ga ik eens naartoe naar die streek, want dat lijkt me wel...
0: Absoluut, echt waar. Een van de eerste reacties die ik kreeg was... Ik heb het in één ruk uitgelezen. Het roept bij mij... Ik kan het letterlijk voorlezen, maar het roept bij mij echte beelden op van eerdere tochten door die en die streken. En ik heb zin om meteen... deze zomer er terug naartoe te gaan. Dan denk ik, ja, leuk, hè?
1: Oké, fantastisch.
0: Ja, dat is wel fijn dat je zoiets met een boek kunt doen.
1: Ja.
0: En ook al reacties die heel erg ingaan op, zoals ik het daarnet zei, hè, die het dan heel erg naar de persoon trekken. Hè, die van, ik volg iemand in zijn kweest. Hè, dat is ook iemand die dat schrijft. En dat vind ik zo fijn, ja.
1: Oké, Barbara, we zijn aan het einde van de uitzending gekomen.
0: Ja.
1: Je hebt nogal wat muziek.
0: Ik heb nog wat muziek en nu moet ik kiezen. Kill Your Darlings. Weet je wat ik ga doen? Ik ga naar de hedendaagse tijd. Het is wel weer een vrouw.
1: Ja.
0: Ik ga naar Billie Eilish.
1: Oké. Okay.
0: Maar naar My Strange Addiction. Ik zei al, het is een verslavende bezigheid. Maar waarom Billie Eilish? Omdat ik heel gelukkig ben dat ik twee dochters heb die mij op het rechte pad houden. Dat zeg ik met een grapje. Nee, ik vind het heel belangrijk en heel verrijkend als je kinderen hebt. Kinderen houden je scherp. Kinderen spreken je aan op je kleine kantjes. En dat vind ik leuk aan ouder-kinderrelaties vandaag de dag.
1: Klopt, ja.
0: Kinderen komen ook wel eens met een rekening gepresenteerd. Maar kinderen houden je ook bij de les in de muziek. Vandaag de dag, zodat je niet, hè, mama is blijven hangen in de 80's. Dus mijn lieve jonge dochter heeft mij Billie Eilish leren kennen. En daarmee, dat is de reden waarom ik dat liedje erin zet. My Strange Addiction, het past erbij, het is prachtige muziek. En ik ben toch af en toe nog eens in de moderne tijd, dankzij mijn dochter.
1: Oké, okay, Barbara Roels, dankjewel. Spoorzoekster, ga nu naar de boekhandel en, of bestel het bij jou zelf.
0: Ja, kan ook.
1: Kan allemaal. Wat ga je morgen wandelen?
0: Morgen is het Vaderdag.
1: Ja.
0: En denk ik dat ik niet veel ga wandelen.
1: Niet veel gaan wandelen?
0: Nee, want mijn dochters komen thuis. En morgen is het uitzonderlijk. Het is een uitzonderlijke tijd, want het draait nu heel erg rond mijn boek. Maar ik sta te popelen om nog eens een echte lange wandeldag te doen.
1: Oké. Okay. Mogen we je nog eens ontvangen hier?
0: Absoluut.
1: Dank je wel, hè.
0: Dank je wel, Wim.
2: I haven't done that dance since my wife died.
3: There's a whole crowd of people out there who need to learn how to do the scar.
4: Don't ask questions.

Voilà. We zijn er terug. Ik hoop dat jullie mij horen. Ik heb hier nu momenteel geen referentie, want het is vanavond just me. Allee, Dominique is hier wel. Voor mij wat te helpen met de technische kantjes. Maar in elk geval, goedenavond. Blij dat jullie terug luisteren. En aangezien ik vanavond geen gast bij mij heb zitten voor in gesprek mee te gaan, gaan jullie het moeten doen met mijn getitter. En zoals altijd zijn we teruggestart met What a Feeling van Irene Cara. Omdat dat mijn lijflied blijft, natuurlijk. En voor de rest ga ik mij deze avond vergezellen met een hoop andere powervrouwen. Dus wat jullie vanavond gaan horen is allemaal muziek van, niet per se geschreven door vrouwen, maar wel gebracht of gezongen door vrouwen. Dus ik hoop dat dat voor iedereen een even inspirerend gevoel geeft als bij mij. En ik ga al direct met de deur in huis vallen, om het zo te zeggen. Dus het eerstvolgende nummer dat er zobiet gaat aankomen, dat is het nummer I'm So Excited van de Pointer Sisters. En de reden dat ik dat nummer heb gekozen is omdat ik excited ben. Want binnenkort is er hier is het hier feest, hè, in de radiostudio. Niet alleen in de studio zelf, maar ook in het zaaltje hiernaast. Het is namelijk zo dat we Good News For You wordt binnenkort 2 jaar. Is eigenlijk nu op dit moment ongeveer aan het verjaren. De eerste officiële editie is uitgekomen in juli 2024. Dus we zijn bijna juli. En dus dat wil zeggen dat we inderdaad 2 jaar bezig zijn met Good News For You. Dus dat is al 2 jaar. Ik verschiet daar zelf van, want ze zijn altijd zo mensen met ADHD, die beginnen ergens aan, maar die maken dat niet af. Maar als die echt hun eigen ergens in vastbijten, ja, dan kan dat natuurlijk wel. En dan, dan kan dat eeuwig blijven duren, om het zo te zeggen. Ik ben inderdaad zelf wel excited. En ik denk Gwen en Erik ook, want het is ook samen met hen dat ik dat we het evenement gaan in elkaar steken binnenkort. Dus het staat nog niet online, omdat we nog een aantal details aan het uitwerken zijn en dat ineens willen in het event verwerken. Maar in elk geval hou 31 juli en 1 augustus zeker vrij in jullie agendas. Er zijn al een aantal mensen die daar zeker gaan komen. Vorige week hadden we hier bijvoorbeeld Christos te gast. En die zei van, ik wil mijn magie en mijn goochelen en dergelijke hier wel wat komen ten berde brengen. Dus die komt alvast langs. Annemarie, die dat we een aantal weken geleden hebben mogen uitnodigen in de studio, die komt naar hier. Die gaat haar piano meebrengen. Dus die komt in het zaaltje hiernaast op het podium piano spelen. Jesse, die dat hier ook is in de studio is geweest een tijdje terug bij Initiatief, bij Gwenda en Erik, die gaat waarschijnlijk ook langskomen en wie weet gaat die ook wel voor jullie iets zingen. Dus we gaan in elk geval proberen zoveel mogelijk van de mensen die in het krantje gestaan hebben al, die we geïnterviewd hebben, die we uitgenodigd hebben, die geadverteerd hebben, maar evengoed alle abonnees of gewoon sympathisanten, mensen die altijd zeggen van keigoed bezig, kei tof idee, maar ik lees niet echt veel. Maar die mensen die feesten misschien wel graag en die zijn dus ook uitgenodigd om 31 juli en 1 augustus te komen meevieren. Dus in elk geval, mijn enthousiasme is er al vast en ik hoop dat van jullie ook. En misschien helpt het volgende nummer daar een beetje bij. Dus ik ga het nu opzetten. Ik kan zien dat ik hier eerst even op play duw al. En dan kunnen jullie luisteren naar The Pointer Sisters.

Voilà, de kop is eraf, zoals ze zeggen. Dus dit was I'm So Excited van de Pointer Sister. En ja, dus als ik hier zo in de studio zit, zonder gast, en ik kan zo niet echt een conversatie voeren, maar het is hier een monoloog, dan is dat voor mij zelf toch altijd een klein beetje spannend, maar ik vind het ook wel heel fijn. Dus om af en toe op die manier het eens te doen. Merci. Ik heb hier gelukkig nog wel gezelschap in de studio die dat drinken komen brengen. Trouwens, uw pistoletje ligt daar, hè, als je nog honger hebt. Ja, sorry, voor jullie is er alleen eten 31 juli en 1 augustus. Dus de pistoletjes, die moeten jullie voor vandaag thuis smeren. Of iets anders eten natuurlijk. Swat, we gaan het niet hebben over wat jullie gaan eten, of dat wij gaan eten. Maar in elk geval over onder andere Good News For You, hè, waar we het er juist al over hadden. En ik heb zelf ook nog ander goed nieuws. In september gaan we opnieuw naar Ibiza. En slecht nieuws misschien voor de luisteraar dat nog mee wou in september. Want we zitten ondertussen volgeboekt voor deze editie. Omdat ik ook beslist heb van kijk, ik wil maar maximum een bepaald aantal mensen naar daar gaan. Omdat een te grote groep, dat is zo heel leuk voor een feestje. Dus 31 juli, 1 augustus. Maar als je op reis gaat, is een kleinere groep toch net iets praktischer. En gezelliger voor dingen samen te doen. Zeker als dat ook inhoudt dat je samen naar plaatsen moet gaan rijden en dergelijke. Het volgende nummer dat ik in de lijst heb staan, dat is ook een heel gekend nummer. Ook een nummer met heel veel power. Dat is een nummer van Gloria Gaynor, geschreven door, en nu moet ik even spieken, want zo goed ben ik niet in namen, Dino Fekaris. Een nummer dat iedereen ook wel kent. Misschien de naam minder, maar als ik de titel zeg van het liedje, I Will Survive, dan weet iedereen over welk nummer ik het heb. En het is een nummer dat vond ik zelf niet kon ontbreken in de lijst van vanavond. We hadden het er eigenlijk vorige week al over, toen met Christos, onder andere toen we het nummer I'm Still Standing hebben gedraaid. I Will Survive is een nummer waar dat heel veel kracht uitspreekt. En iets dat jullie misschien niet weten, of misschien dat sommige mensen het wel opmerken als ze de krant lezen, eigenlijk heeft de krant iedere editie een nieuw thema. Hè? Dus uiteraard gaan we in de zomer het een beetje linken aan wat met de zomer te maken heeft. Bijvoorbeeld vakantie. Hè? De vorige editie ging over vieren, omdat we al aankondigden een tweejarig bestaan onder andere van de krant. En in de kerstperiode zullen we het wel eens hebben over iets kerstgerelateerd. Maar er zijn verschillende thema's die terugkomen. En als de columnisten dan vragen aan mij van ja, wat is het thema voor de volgende editie, dan komt dat soms heel spontaan, omdat dat puur seizoensgebonden bijvoorbeeld een onderwerp kan zijn, hè, zoals met kerst of met Halloween. Maar soms zijn er zo van die perioden of momenten dat je denkt van oké, nu wil ik iets, moet ik een thema hebben, maar we kunnen het moeilijk 3 maanden lang over zomervakantie hebben. Dus wat wordt het thema nu? En aangezien dat de krant ondertussen ook al 2 jaar bestaat, aangezien dat ik zelf ondertussen al 6 jaar officieel met Real Audio Wizards bezig ben, vond ik het thema volharding wel een goeie. Dus dromen verwezenlijken en ook moeilijke momenten omzetten in mooie dingen. Want dat is ook iets dat heel veel mensen die dat ik persoonlijk ken, of mensen waar die uit mijn dichte en soms wat verdere vriendenkring wel al veel gedaan hebben in hun leven, is van iets moeilijks dat ze hebben meegemaakt, iets moois maken. En het nummer I Will Survive gaat daar ook wel over. Hè. Het gaat er eigenlijk over van, het gaat niet enkel over heartbreak, hè, dat je overwint, maar ook gewoon moeilijke perioden. Dus de persoon bijvoorbeeld, hè, die Dino Fekaris, die het nummer geschreven heeft, die heeft het nummer al geschreven nadat hij zo'n ontslag heeft gekregen. En zoiets van, weet je, ik overkom deze wel. En Gloria Gaynor, die heeft het nummer dan weer gebracht op het moment dat zij aan het revalideren was van een zware rugoperatie. Dus er zijn heel vaak dingen in ons leven die we moeten overwinnen eigenlijk. En ik vind dat nummer dat heel hard spreekt. Sommige mensen zullen deze nummer misschien ook wel vaker hebben gehoord, recenter. Waarom? Omdat dat tegenwoordig ook vaak wordt gelinkt aan de
ik kan het niet uitspreken, hè. LGBTQ. Company, nee, community, dat was het woord dat ik zocht. En momenteel, is deze maand, juni, is Pride Month. Dus je hoort dat overal op radio, op tv. En ook al luister ik niet zo heel vaak naar radio en tv, je kunt er natuurlijk niet voorbij dat dat wel eens passeert. En blijkbaar, dat wist ik zelf niet, daar heb ik wat opzoekwerk voor moeten doen, was het Bill Clinton die in 1999... 30 jaar nadat homo's en lesbiennes zijn beginnen opkomen, hè, tegen waar ze voor gediscrimineerd werden, het in hun geval anders zijn qua geaardheid, heeft hij beslist van, ja, weet je, we gaan naar aanleiding van die 30-jarige Stonewall Uprising, gaan we van juni de Pride Month maken. Dus daarin past dat... thema, dus het nummer I Will Survive ook. Dus voilà, ik zou zeggen, iedereen heeft wel eens moeilijke momenten gehad dat ze hebben overwonnen. En als dat toch niet zo is, is het nummer gewoon echt een hele leuke meezinger, vind ik zelf. Het kan wel zijn dat ik hem zo beet meezing, maar dat ga je niet horen, want ik ga hier lekker even de knopjes omdraaien, zodanig dat je alleen Gloria Gaynor hoort zingen.

Voilà, dat was I Will Survive. En ik weet niet of dat jullie het hadden gemerkt, maar het nummer lukte niet direct. Daar just, ik moest een paar keer duwen, dus vandaar dat er eventjes stilte was. Maar hopelijk wordt mij dat vergeven. In elk geval, we zijn ondertussen aan het volgende nummer aanbeland. Ik vind dat echt wel niet zo simpel, zo als je hier alleen zit. En je moet alles vol tetteren. Mensen die mij goed kennen, weten dat ik goed kan tetteren. Maar zo tetteren tegen de micro en zonder een gast, waar dat je eigenlijk antwoord van krijgt. Hè. Dus het moet boeiend blijven. En misschien dat ik wel iemand ben dat af en toe is monoloogsgewijs lange dingen kan vertellen, is het toch wel leuk voor af en toe zo eens een woordje feedback te krijgen om daarop te kunnen inspelen. Dus nu moet ik het gewoon uit mezelf laten komen. Dus dat is natuurlijk een beetje een ander gegeven. Maar ik hoop voor jullie nog altijd zeker even boeiend. En van boeiend gesproken, het volgende nummer dat ik voor jullie ga opzetten, dat is een nummer van Nina Simone. Dus dat is ook iemand, je kunt niet anders dan zeggen van dat een iconische zangeres is. En het paste eigenlijk ook wel, vond ik, een beetje in het thema. Ik heb een beetje proberen te zorgen dat de nummers zowel powernummers zijn als nummers waar dat eigenlijk bij een feestje ook wel op gedanst kan worden. Die ook per se perfect door DJ's bijvoorbeeld in hun set kunnen verwerkt worden. Maar dat er ook wel zeker verhaal achter zit. En dat is ook zeker het geval bij dit vierde nummer. Dus Feeling Good van Nina Simone. Omdat eigenlijk, ja, er juist hadden we het even over de LGBTQ. En dus met andere woorden, de homo's en lesbiennes die daar in de jaren 60 zijn beginnen opkomen voor hun rechten. Of eigenlijk vooral beginnen vechten tegen het feit dat zij gediscrimineerd werden. Nu, dit nummer, Feeling Good, heeft eigenlijk ook een beetje zo'n betekenis. Dat is namelijk ook een protestnummer. Maar toen ging het vooral over de rechten van de zwarte mensen onder ons, die dat inderdaad vroeger, en ik vrees helaas nu soms nog, dat geldt trouwens ook voor de mensen uit de LGBTQ, nog steeds gediscrimineerd worden. Weliswaar een pak minder en al geluk wordt over het algemeen goed aanvaard overal. Dus, maar in elk geval, Feeling Good van Nina Simone, of gezongen door Nina Simone, is in elk geval ook een nummer met heel veel betekenis. Het gaat ook over algemeen, over optimisme, over wedergeboorte, over bevrijding. En dus ik vond dat eigenlijk ook wel passen. Ik heb sowieso het nummer Feeling Good, maar dan de versie van Michael Bublé, al wel eens in mijn lijst gezet. Ik weet niet zeker of dat toen mijn eigen lijst was, of dat ik toen te gast was bij Initiatief op vrijdag. Maar in elk geval, ik vind beide versies heel mooi. Zowel dat van Michael Bublé als dat van Nina Simone. Maar vandaag zijn het dus de vrouwen die het voor het zeggen hebben. Hoe mooi zou dat zijn als het elke dag zo was? Nee, dat is ook weer niet nodig. Maar in elk geval, het volgende nummer dat eraan komt is dus Feeling Good van Nina Simone. En ik ga dat ineens laten volgen door het nummer dat erachter komt. Namelijk een nummer van Melanie. Ook eigenlijk een nummer dat al heel lang meegaat. Namelijk het nummer Beautiful People. En deze is ook een nummer dat eigenlijk in tegenstelling tot de twee vorige, dus zowel I Will Survive als Feeling Good, zijn eigenlijk nummers die daar eigenlijk een soort protestbeweging zijn. Allee, dus die worden gelinkt aan een protestbeweging of nummers die daar gemaakt zijn als een zeker vechten tegen. En het nummer Beautiful People van Melanie doet eigenlijk het tegenovergestelde een beetje. Zij laat gewoon in haar nummer, in haar tekst horen van kijk, iedereen is waardevol. Dus de bedoeling is eigenlijk dat we in de plaats van ergens tegen te vechten, elkaar gewoon aanvaarden. Dus ik vond dat nummer ook wel perfect hierachter paste. En een leuke anekdote misschien over het nummer Beautiful People, is dat we dat zelf ook al op een event hebben gebruikt, om het zo te zeggen. En ik ga nu iets meer vertellen over wanneer en hoe en waar dat was, nadat u het nummer gehoord heeft. Dus ik ga eerst voor jullie de twee nummers laten spelen, namelijk Feeling Good
en Beautiful People. En daarna zal ik eventjes nog een leuke anekdote vertellen over het nummer van Melanie. Dus nu hoop ik dat mijn play-knopje wel te goed werkt. Ik ga hem even ergens anders zetten. Misschien dat dat beter werkt. En voilà. Ik zou zeggen, geniet ervan.

0: sitting right next to you. You may be a beautiful people too. And if you take care of him, well, then maybe he'll take care of you. 'Cause all of the beautiful people do. And I'm a beautiful people too.
1: Voilà, dat was ineens ook Beautiful People van Melanie. En zoals ik er juist al had gezegd of aangekondigd voordat ik de twee vorige nummers had opgezet, had ik nog een anekdote over dit nummer. Allee, anekdote. Het is namelijk zo dat een aantal jaar geleden, ik was toen eigenlijk zelfs denk ik nog niet, nee, ik was sowieso nog niet officieel gestart met Real Audio Wizards. Misschien zat het ergens al wel in mijn achterhoofd. Zonder dat ik dat zelf wist. Maar in elk geval, ik heb de chance gehad, of nog steeds de chance, dat ik heel veel muzikale artiesten, muzikanten, in mijn vrienden- en kennissenkring heb zitten. En dus op een bepaald moment was het zo, het was denk ik in 2018 ongeveer, had ik het idee van, ik wil eigenlijk al die verschillende mensen die dat ik ken, die dat dus in band spelen of die DJ zijn of zo, ik wil die eigenlijk op één event. Dus ik kende mensen die dat in een metalband speelden of zingen. Mensen die dat punk doen, mensen die rockabilly doen. En ik had in 2018 ook DJ's leren kennen. DJ's die dat muziek draaien, zoals Deep House, African Tribe. Dus ik kende eigenlijk heel veel verschillende mensen, muzikanten die verschillende stijlen brengen. En ik dacht van, eigenlijk moeten we iets organiseren waar dat die een stijl dat het allemaal samen kan gefusioneerd worden in één event. Hè? Want je hebt natuurlijk binnenkort, volgende week denk ik, dat is Graspop Metal Meeting, hè, waar dat allemaal metal, ook wel wat rock is en ook wel wat gothic, maar voornamelijk steviger muziek. Dan heb je natuurlijk house-events, waar dat eigenlijk soms wat meer rustige muziek is. Ook dat hoeft niet per se als het tech-house of techno wordt, maar in elk geval, je hebt verschillende stijlen. En ik wou eigenlijk die stijlen allemaal op één evenement. En ik had zoiets van, ik ga al die stijlen samenvoegen. En dat wil zeggen dat ik die artiesten samenbreng. En ik had daar de naam To Come Together voor bedacht. Namelijk, we brengen al die muziekstijlen, al die muzikanten samen op één evenement, op één echt festival. En ik had als datum in mijn achterhoofd voor op 22 augustus 2020 het eerste To Come Together festival te organiseren. Dus ik had al mensen gecontacteerd van, houd je een datum zeker vrij? Dus ik had dat ruim op voorhand gedaan. Dus de mensen die dat in die bandjes speelden, gezegd van, houd je een datum zeker vrij? Er komt nog een concretere info en dergelijke, maar ik wil dan een festivalletje doen. En dat noemt To Come Together. Nu, zoals jullie waarschijnlijk allemaal wel weten, is in dat jaar 2020, er in maart de corona gekomen. Dus 10 maart was het dan uiteindelijk Real Audio Wizards, officieel, RAW. En dan 12 maart begon lockdown 1. En dus de geplande events konden niet meer doorgaan. En dat gold ook voor het Come Together Festival. Nu, alles heeft zijn reden. Ik was waarschijnlijk ook nog helemaal niet voldoende goed voorbereid voor zoiets groots in elkaar te steken. Dus ik had toen op dat moment zoiets van, hoe zeggen ze dat? Afstel is geen uitstel, of omgekeerd. Anyways, dus ik had het idee van, dan doen we dat evenement op een andere keer wel. En de coronaperiode heeft net iets langer geduurd dan dat we destijds in het begin dachten dat dat zou duren. Of dat ik dacht, ik weet niet wat andere mensen dachten. Maar in elk geval, het heeft 2 jaar geduurd eer dat we dat evenement effectief konden tot uiting laten komen. Of we moeten dat zeggen, konden organiseren. En wat mooie was, 2 dingen. 1, het zou dan doorgaan op 22 juli 2022. Dus we hadden eigenlijk een tweetje extra, want het was dan 22... 2022. Dus de come, To Come Together paste nog net iets meer. Maar wat nog mooier was, was dat het niet meer enkel een evenement was waar we verschillende artiesten en verschillende stijlen gingen samenbrengen. Maar door heel het lockdown gegeven, heel de periode waar de mensen niet mochten buiten komen, niet mochten afspreken, dit en geen, was de drang van mensen om elkaar te zien, om elkaar vast te pakken, om te knuffelen, des te groter geworden. Dus ook de betekenis achter To Come Together had aan kracht gewonnen. Het was niet meer gewoon muzikanten samenbrengen op één festival en verschillende stijlen, maar het was effectief mensen bij elkaar brengen. En nu, we hebben aan het kijken geweest destijds naar welke locatie gaan we dat event laten doorgaan. En hoe gaan we dat aanpakken? En het rare is misschien dat op dat moment was er ongeveer 2 jaar dat er enkel maar dingen online gebeurden. Dus je had livestreams, je had mensen die dat, ik zal zeggen, een soort event creëerden, maar dat iedereen dan thuis op danste. Je had zelfs een hotel waar dat ze hadden gezien, voorzien dat er dus in het midden van het hotel eigenlijk een soort, ik ben even de naam van het hotel kwijt. Maar in elk geval, het was in Mechelen. En je hebt daar zo'n, dat was ooit een oude zwembad. En dat water is er nog steeds. Maar dat is nu een beetje zo'n siervijver. Daar hadden ze dan een podium op gemaakt. En er rond waren allemaal eigenlijk de balkons van de verschillende kamers. Dus iedereen kon in zijn eigen bubbel dat event beleven. Dus dat was nog eigenlijk één waar je fysiek op aanwezig kon zijn. Maar heel veel evenementen of heel veel dingen die er gedaan werden met muziek, was puur livestream. Puur allemaal online. En zo ook voor de verschillende andere dingen. Hè. Dus ik ben op een bepaald moment ook van thuis uit moeten gaan werken. Alle vergaderingen was via Zoom of via Teams, omdat er zo weinig mogelijk contact kon zijn. Zelfs mijn springplank, naar zelfstandig in hoofdberoep, was toen ook via Zoom. Dus de drang voor elkaar in het echt te zien was zo groot, dat ik op dat moment ook zo een afkeer kreeg van alles is online, alles is digitaal. En toen dat er eindelijk terug events mochten, toen dacht ik van, weet je, fuck it, ik ga dat event hier niet meer online zetten. De mensen die erbij willen zijn, die zullen mij van mij een persoonlijke uitnodiging krijgen per post, maar op voorwaarde dat ik hun adres heb. Dus ik heb één oproep gedaan op Facebook toen, en namelijk gezegd, Real Audio Wizards goes offline. En dan heb ik gezegd van, kijk, er komt een event op 22 juli 2022, To Come Together. Wil je daarbij zijn, dan moet u nu uw thuisadres doorsturen, want dan worden uitgenodigd per post. En ik heb toen van 100 mensen effectief hun thuisadres doorgestuurd gekregen. En ik heb dan ook inderdaad 100 postkaarten verstuurd naar die verschillende mensen. En de foto's op die postkaarten, die hebben we eigenlijk getrokken in Berlaren, dacht ik dat dat is. Op het domein van Caroline, Carol Moonchild. Die schrijft bijvoorbeeld ook voor de krant. Daar heb ik ze leren kennen trouwens. En we hebben eigenlijk de foto's, de unieke foto's uit het van het Woodstock Festival, die iconische foto's dat iedereen herkent, die hebben we nagemaakt. Dus ik heb aan mensen gevraagd van, kijk, deze is een foto, ga voorzien een beetje passende kledij, ga op dezelfde manier staan, en daar hadden we dan foto's van getrokken. En die foto's, die hebben we dan op de kaartjes

Buttons out that say beautiful people. Dus dat heb ik toen gedaan. Ik heb effectief buttons laten maken met daarop beautiful people. En ik heb toen aan twee mensen gevraagd die daar konden zingen en gitaar spelen. En dat was onder andere Andy Buist en... Sorry, ik ben even een andere naam kwijt. Anyways, die hebben dan dat nummer gebracht bij mij in de tuin. Want uiteindelijk heb ik het event door laten gaan bij mij thuis. We waren met zo'n 50, 60 mensen. Niet superveel, maar wel supergezellig. Alles wat ingericht, proberen in te richten dat een beetje de Woodstock feel gaf. En dan heb ik effectief, tijdens dat die dat nummer brachten, die buttons uitgedeeld. En dat was het begin van een van heel veel events. Niet meer onder het concept To Come Together. Want daar ben ik eigenlijk mee gestopt, omdat er te veel andere dingen op mijn pad zijn gekomen. Gelukkig hebben Anke en Jennifer dan Get Together opgericht. Los van elkaar, want zij wisten niet van mijn To Come Together af. Maar zij hebben nu wel inderdaad een manier ook weer gevonden voor mensen met elkaar samen te brengen. En dat hebben ze overlaatst ook nog opnieuw gedaan. En gaan ze in november opnieuw herhalen. Dus ik zou zeggen, denk dat dat... 14, 15 november is. Dus houd dat ook vrij in jullie datum. Meer info volgt. En ik denk dat Anke en Jennifer dan ook wel eens zelf op de radio kunnen komen vertellen over hun events. Maar wat het belangrijkste is, Beautiful People, dus dat nummer van Melanie, gaat eigenlijk over de waarde dat iedereen heeft eigenlijk. Dus we zijn eigenlijk allemaal beautiful people. En een nummer dat daar heel mooi bij aansluit, vond ik zelf, is een nummer van Birdie. Namelijk People Help the People. Want het is effectief door samen dingen te creëren, samen elkaar te helpen, effectief dingen te doen, in het leven te roepen waarmee je een ander helpt, dat je eigenlijk zoveel moois kan, kan creëren en zoveel mooie dingen gewoon op poten zetten. Hè. Hetgeen dat we bijvoorbeeld ook gaan doen binnenkort, dat kan alleen maar, omdat we samenwerken, good news for you ook, hè. Het krantje kan alleen maar blijven staan doordat we elkaar helpen, doordat mensen GoFundMe steunen, doordat mensen zich abonneren, doordat mensen vertrouwen hebben om zich om te adverteren. Kunnen wij dingen doen groeien en doen ontstaan en samen mooie dingen teweeg brengen. Dus ik zou zeggen, genoeg gebabbeld. Ik ga nu het volgende nummer opzetten, namelijk People Help the People van Birdie. En ik zou zeggen, geniet ervan.

Voilà, dat was People Help the People van Birdie. Zelf een nummer dat ik super mooi vind, dat ik ook wel heel vaak opzet. Allee, ik zet dan heel de CD uiteraard op, niet alleen deze nummer. Ja, want ik ben nog iemand oldschool, je ziet dat hier ook waarschijnlijk. De mensen die het aan het volgen zijn op de camera... Pardon, dat was een boertje. Mensen die het aan het volgen zijn op de camera, ik heb hier mijn schriftje liggen met mijn uitleg en dergelijke. Mijn notitietjes voor te onthouden wat ik allemaal ga zeggen. En ja, daar staat dus ook de uitleg van dit in. Maar People Help the People is een nummer dat ik al heel vaak heb opgezet. Ah ja, dus hetgeen dat ik eigenlijk wou zeggen is, aan de hand van het feit dat ik hier dat schriftje niet heb liggen, kan je ook merken dat ik nogal oldschool ben. En dat wil zeggen dat ik in mijn auto ook nog steeds een cd-speler heb zitten, staan, hoe zeg je dat? En deze week had ik de cd van Birdie sowieso weer al een paar keer gehoord. En dat is een van mijn favoriete nummers van haar. Ze heeft heel mooie nummers, maar dat is een van de favoriete nummers. Dat ook gewoon heel betekenisvol is voor al hetgeen waar dat we mee bezig zijn. Hè? Met alle mensen die dat we kennen en die dan meewerken aan de krant, aan de evenementen, aan ook gewoon de mensen die bijvoorbeeld meegaan op reis naar Ibiza. Hè. Ik bedoel, je helpt elkaar zonder dat je het weet soms. Een heel mooie anekdote ook. Ik weet niet of dat ook is dat je op de radio vertel, maar misschien wel. Soms helpen mensen andere mensen onbewust. En in Ibiza is dat iets dat heel vaak gebeurt. Bijvoorbeeld vorig jaar in mei waren we met een hele grote groep. We waren met 18 mensen, wat dus een beetje achteraf bekeken wat veel was. Hè. Ik vond dat heel leuk dat het enthousiasme zo groot was om mee te gaan. Maar ik heb dan achteraf gemerkt van een groep van 18 mensen dat dat een beetje te veel is. Maar wat wel heel mooi is, de mensen leren elkaar daar kennen. Hè. Want heel vaak zijn er wel twee mensen die elkaar kennen of mensen die dat mij kennen. Of onderling is er wel eens iemand bij dat iemand anders kent of dan een collega bij heeft of een vriendin of moeder, dochter of iets dergelijks. Maar heel vaak kennen de meeste mensen elkaar niet. En leren die elkaar kennen ter plaatse, maar dat kan uiteraard ook al op het vliegtuig of in de auto naar het vliegtuig. En zo was het bijvoorbeeld toen in mei vorig jaar het geval dat Nick, een van mijn beste vrienden, meereed met een aantal andere dames in de wagen. En zo kwam het ook dat ze elkaar leerden kennen. Hè. Hij had hen gaan oppikken. En ze leerden elkaar al pratend in de auto al wat kennen. En als we dan toekomen in Ibiza, ja, dan is er direct zo... Ja, ik heb soms een indeling vooraf in mijn hoofd. Van, hè, die mensen gaan misschien samenpassen in de Mugello. Die mensen een beetje... Wow, ik weet niet. Soms leeftijdsgebonden, soms... Ja, ik zou zeggen, ik zet wat vrouwen bij je heen of wat mannen bij je heen. Of mensen die daar wat vroeger op staan. Of mensen, weet ik veel wat. Maar je kunt dat toch niet volledig plannen. Dus ik doe dat ook niet. Maar in elk geval, als je met zo'n grote groep bent, zeker, moet je toch een klein beetje proberen een soort structuur te creëren. Maar uiteindelijk verandert dat wel eens. En zo is uiteindelijk Nick met zijn collega Dylan samen met Chantal, Sandra en Christine in één bungalow beland. Normaal gezien doen we het per vier, maar die wouden heel graag met vijf samen. Dus zij hebben het bed in de living ook opengeklapt en hebben met vijf in de bungalow geslapen. En iets dat ik eigenlijk zelf niet wist, was dat... Ja, ik wist dat Christine geen kinderen had. Zij heeft een B&B en daar heeft zij heel veel werk mee. Maar ik wist ook helemaal niet dat dat een bewuste keuze of niet een bewuste keuze was. Ik heb Christine leren kennen dankzij het krantje, haar geïnterviewd. En wij waren daar met moederdag op Ibiza. En de jongens die daar bij hen in een bungalow zaten, zowel Nick als Dylan, hadden zoiets van op de hippiemarkt van, weet je, die drie vrouwen die er bij ons in een bungalow zitten, die mogen van ons allemaal een cadeautje kiezen op de hippiemarkt, een armbandje of zo. Want het is moederdag. En voor Sandra en Chantal was dat natuurlijk heel leuk. En voor Christine ook. Alleen was het voor Christine de eerste keer dat zij eigenlijk een moederdag cadeautje kreeg. Aangezien dat zij geen eigen kinderen had. En dat had voor haar wel een soort emotionele impact. Als van,
Zij vond dat heel betekenisvol. Ik ga niet te persoonlijk haar verhaal uit de doeken doen. Maar het was in elk geval heel betekenisvol voor haar. En dat was ook een vorm van elkaar helpen, zonder dat je dat eigenlijk weet. Want zij heeft daar heel veel aan gehad. Zij is dan ook dit jaar teruggegaan. En dan terug gereflecteerd op dat gebeuren. En dat heeft wel bepaalde zaken, zoals bepaalde dingen die geheeld moesten worden bij zichzelf, gecreëerd. Dus op die manier helpen we elkaar eigenlijk vaak ook onbewust. En dat is ook een hele mooie. Dat is ook iets wat de reizen naar Ibiza heel vaak teweeg brengen. Hè. Ik noem het ook geen retreat, hè, want we gaan niet naar een chique villa met een zwembad en fancy food. Alhoewel dat ze soms zeggen dat als ik kook, dat dat wel restaurantwaardig is. Dus merci voor degene dat al eens gezegd hebben. Anyways, dus... Nu heb ik mezelf afgeleid, hè, voilà. Maar dus in elk geval, wij doen een retrip. Dus dat wil eigenlijk zeggen, van we gaan dichter naar de natuur, dichter naar onszelf, op eigenlijk een back-to-basic manier. En ja, op die manier ga je jezelf ook kunnen helpen, zonder dat dat misschien echt op voorhand het idee is van mee te gaan. Van ja, ik ga daar iemand helpen, maar dat ontstaat gewoon. Voilà, dat was in elk geval twee mooie nummers achter elkaar die redelijk luchtig zijn ook, hè. Beautiful People, People Help People, heel betekenisvol, maar wel op zich luchtige nummers. Nu, het volgende nummer dat ik op de lijst heb staan is een nummer waarvan dat heel veel mensen waarschijnlijk wel denken dat het misschien over een luchtig iets gaat. Maar het tegenstelde is waar. Dus het volgende nummer is een nummer van Annie Lennox, allee, van Eurythmics. Sweet Dreams Are Made for of This. Ook wel ooit Marilyn Manson gebracht in een iets andere versie. Die ook wel cool is, maar vandaag gaan we het dus over de female versions. En Annie Lennox is ook de originele zangeres van dit nummer. En Sweet Dreams, de naam. Allee, het nummer en de naam hebben zoiets vrolijks, iets positiefs. Maar eigenlijk is het nummer wel wat zwaarder qua inhoud of, dan dat mensen dikwijls denken. Dus heel vaak wordt er een beetje fout begrepen. In die zin dat mensen dat denken over... het gaat over dromen verwezenlijken. En het gaat over reizen en gewoon allemaal fun en dergelijke. Maar eigenlijk is de betekenis van het nummer net iets zwaarder of iets dieper. Namelijk, het is eigenlijk een beetje een soort sarcasme. Hè? Het gaat eigenlijk over dat mensen vaak te gefocust zijn op bepaalde dromen. En daar te hard achter jagen, waardoor dat ze eigenlijk de essentie net gaan missen. Dus ze leven eigenlijk in een soort illusie en droom. En als zij bijvoorbeeld zingt over traveling the seven seas, dan wil dat eigenlijk niet zeggen dat zij gewoon, bij manier van spreken, op wereldreis gaat. Maar dat wil dat eigenlijk zeggen dat zij... Dus de seven seas staat symbool voor... je gaat heel de wereld eigenlijk af voor iets te zoeken waar dat je achter jaagt, maar misschien op die manier nooit niet gaat vinden. En ergens in het nummer komt er ook... Some of them want to use you, some of them want to be used by you. Ook weer dubbel interpretabel, want heel veel mensen denken misschien... heeft dat iets SM gerelateerd, hè? To be used by you. Maar eigenlijk heeft dat ook weer te maken met het emotionele. Dus er zijn heel vaak relaties waar dat er een bepaalde connectie is... die eigenlijk in inbalans is. Dus waar dat de ene persoon de andere manipuleert... En de andere persoon die gemanipuleerd wordt, eigenlijk zelf kiest om in die situatie te blijven, omdat ze dan het gevoel hebben dat ze nuttig zijn of dat ze betekenisvol zijn. En dus eigenlijk is Sweet Dreams, hoewel het vrolijk soms misschien vrolijk klinkt, een redelijk zwaar nummer, maar ik vind het wel een tijdloos nummer. Ook weer gezongen door een powervrouw, dus ik vond dat dat echt wel in de lijst mocht. En er is wel een zinnetje toegevoegd aan het nummer. Ik ga heel even spieken wie dat schrijver nu weer was. Dave Stewart. En
Er komt ook in, hold your head up, moving on. En dat zorgt er eigenlijk een beetje voor dat je ook weer de vechtlust van het nummer hoort. En over vechtlust gesproken, na dit nummer volgen er nog twee andere nummers waar dat er echt van vechtlust kan gesproken worden. Dus aangezien ik nu al zoveel getaterd heb en de komende drie nummers niet super lang zijn, ga ik ze even achter elkaar laten afspelen. Geef mij ook wat tijd voor mijn notities nog eens door te nemen. En dan kunnen jullie genieten van zo'n 8-9 minuutjes muziek. Namelijk Sweet Dreams van Eurythmus, Unstoppable van Sia en Try van Pink. En ik zal nadien over de andere nummers nog wel een woordje uitleg geven. Maar ik zou zeggen, geniet eerst van wat muziek. Want dan kan ik eventjes mijn stem laten rusten.

Voilà, dat waren er drie achter elkaar. En dus ja, ik veronderstel dat jullie zelf wel een beetje kunnen de link leggen tussen de twee nummers die we laatst gehoord hebben, namelijk Unstoppable van Sia en Try van Pink. Ja, dus eigenlijk, ja, buiten Birdie, dat is ook nog wel een redelijk recente jonge meid, zal ik zeggen. Maar we hebben al heel veel powervrouwen gehad van een aantal jaren terug, hè. Van de jaren 60 en 70 en zo. Nu, Sia en Pink zijn iets powervrouwen van een iets recenter tijdperk, namelijk het huidige. maar beide nummers hebben eigenlijk bij mij al wel heel veel betekenis gehad. Namelijk, het zijn zo nummers, vind ik persoonlijk, dat als je een moeilijke periode hebt en je zet die nummers op, dat geeft u zelf zo wat power, als in wetten. Je moet niet opgeven, hè. Daar gaat het eigenlijk allebei zo'n beetje over. Eigenlijk beide nummers gaan eigenlijk over het feit van het is oké om kwetsbaar te zijn. Er is helemaal niks mis mee. En het is niet omdat je kwetsbaar bent dat je niet kunt vechten. En Try van Pink is heel duidelijk, hè. Dus wat er ook gebeurt, gewoon blijven gaan, blijven proberen. Als je... als er iets mislukt of als je faalt in iets of als het niet lukt, gewoon telkens opnieuw proberen. En eigenlijk zegt Unstoppable van Sia zo ongeveer hetzelfde. Hè. Dus eigenlijk wil dat gewoon zeggen van kijk, ze kunnen mij niet tegenhouden. Ik heb een bepaalde drive in mij zitten dat ongeacht hoe kak dat ik mij soms ook voel, dat ik gewoon ga blijven gaan. En dat zijn een paar nummers die dat ik een paar jaar terug, zeker zo de periode van mijn burn-out en ook zo wel de jaren daarna, heel vaak heb opgezet. Ik heb ook beide albums, zowel die van Sia als die van Pink, in mijn auto liggen. En dat zijn ook zo van die meezingnummers. Ik was het hier trouwens ook aan toe, maar dat kunnen jullie gelukkig niet horen. Alleen Dominique heeft er last van. Maar zolang het niet klaagt, is het oké. Dus in elk geval, deze waren ook twee nummers die dat ik persoonlijk vond dat vanavond niet mochten ontbreken. En het volgende nummer is ook een nummer, dat is alweer van een dame die al iets langer meegaat. Als in, ik weet niet of ze nog steeds meegaat in de zin van... ik weet eigenlijk niet hoe oud dat die ondertussen is. Als ze er nog is zelfs. Dat heb ik elke keer moeten opzoeken, maar heb ik niet gedaan. Anyways, Donna Summer. Het nummer dat ik nu ga spelen is She Works Hard for the Money. Dus ja, op zich spreekt dat nummer... eigenlijk voor zich. Hè. Dus een titel zegt het zelf. She works hard for the money. Ik vind dat ook wel toepasselijk op mezelf, to be honest. Ik ben al bijna 10 jaar single mom. En ik doe mijn best voor ervoor te zorgen dat mijn kinderen niks tekort komen. En ik probeer daar waar mogelijk zo hard mogelijk te werken. Maar ook gewoon wel die dingen te doen die ik graag doe van werk. En het leuke is dat ik zelf omringd ben door heel hardwerkende vrouwen, ook wel mannen uiteraard, maar vanavond gaan we het vooral over de vrouwen hebben. Heel veel creatieve, hardwerkende vrouwen die daar echt een passie hebben en die dat er gewoon vol een bak voor gaan. En soms is dat hardworking for the money, heeft dat ook wel zijn weerslag en hebben we ook wel af en toe nood aan wat rust. Maar één ding, we sowieso zullen blijven doen en dat weten we van elkaar en we zijn ervoor ook voor elkaar daardoor te helpen. Dat is gewoon blijven gaan en gewoon onze passies volgen. Heel veel van onze creatieve, zelfstandige vrienden, dames, zijn ook wel zo wat, net als mij, zo van die ADHD-gevalletjes. Maar ADHD is eigenlijk juist een drive die dat u capabel maakt voor dingen te doen die dat je zonder dat je het hebt misschien minder goed zou kunnen. Omdat je een bepaalde energie in u moet hebben die dat ermee gepaard gaat. En soms leidt die energie tot chaos. Maar soms kan dat ook gewoon wel voor zorgen dat je kunt blijven gaan wanneer het dan nodig is. Dus, voilà, ik zou zeggen, geniet van het volgende nummer. En zing maar gewoon lekker mee thuis. Wij horen nu hier toch niet en ik doe lekker hetzelfde, want jullie horen mij ook niet als ik dat hier op mute zet. Maar ik ga eerst op play duwen, dan gaan ze direct beginnen zingen, hè.

Voilà, she works hard for the money. heel toepasselijk. Als ik het zelf. Voilà. Ik had al verteld hè, waarom ik deze nummer gekozen had. Dus ik ga ineens weer verder met het volgende. Het volgende nummer is ook al redelijk oud. Omdat, ja, oud is geen slecht woord. Hè. Dus zeker niet alsof het muziek gaat. Tijdloos, zal ik het noemen. Dus het volgende nummer is een nummer van Nancy Sinatra uit 1966. Dus dat wil zeggen dat ondertussen, blablabla, bla bla, even snel rekenen. Ik kan niet snel rekenen. 60 jaar oud is. Dus dat is al wel de moeite. En These Boots Are Made for Walking. Een nummer dat later ook opnieuw gezongen werd door Cher. Maar die gaan we horen in een ander nummer. Maar Nancy Sinatra mocht, vond ik zelf, ook niet in deze lijst ontbreken. En al zeker niet met dit nummer. Aangezien dat we in het begin zoiets hadden van met Krantje. De volgende editie die er gaat aankomen is een editie waar we het onder andere hebben over volharding. Hè. Dus en deze nummer gaat daar eigenlijk ook over. Hè. Het gaat eigenlijk over ja, een relatiebreuk hè, in de zin van hè, de man die de vrouw bedrogen heeft en zij die hem betrapt heeft. En dan ja, zegt van, these boots are made for walking. Hè. Dus met andere woorden, ik pik het niet meer, ik bol het af en ik begin opnieuw. Ik heb u niet nodig. En het gaat eigenlijk over ja, controle nemen voor de situatie. Hè. Dus net als dat nummer van er juist, she works hard for the money. Hè, waar dat een vrouw ervoor kiest van zelf te werken voor geld en niet afhankelijk te zijn van de partner. Geldt het bij these boots are made for walking ook. Dat, weet je, ik heb mijn plan wel trekken. En these boots are made for walking and one day they will walk right over you. Wat gewoon zeggen van kijk... ik kan mijn eigen bondjes wel doppen. Ik heb u niet nodig. En ik hoef deze niet te pikken. Ik kan perfect zelf mijn plan trekken. Dus voilà. Het is een heel kort nummer. Dus ik ga ineens het nummer dat erop volgt laten spelen. Ik had al gezegd van kijk, These Boots Are Made For Walking is later ook opnieuw uitgebracht. Of allee, ingezongen door Cher. Hè. Zij heeft daar haar eigen versie van. En ja, Cher die mocht natuurlijk ook niet in deze lijst ontbreken. Ik heb daar ook een paar albums van. En dat zijn ook echt nummers waar ik heel graag, waar ik heel graag mee meezing. En een van de volgende, het volgende nummer is een van mijn favorieten. Bang Bang is ook een van mijn favoriete nummers van Cher. Maar dat vond ik niet zozeer passen in deze uitzending. Maar het volgende nummer, Gypsies, Tramps and Thieves, vond ik dan weer wel. Het gaat ook een beetje over doorbreken van cycles. Hè. Dus in dit geval ja, armoede doorbreken. Hè. Dus een beetje dat she works hard for the money heeft ook een beetje te maken van kijk, we gaan ervoor, we gaan sorry ervoor dat wij verandering kunnen brengen, niet alleen voor onszelf, maar ook voor de volgende generatie, onze kids. En bij Gypsies, Tramps and Thieves is het helaas wel zo dat het, als je naar de lyrics goed luistert, dat het eigenlijk niet helemaal lukt, want dat ze dan later dezelfde fouten maakt als de moeder in het nummer. Of als ze zelf moeder wordt, dat dat dan ook weer eigenlijk niet loopt zoals de bedoeling is. Maar het nummer is wel iets, vertelt wel het verhaal van we doen ons best om ervoor te zorgen dat er ja, een inkomen is. Wat we eraan voor moeten doen? Ja, veel. Maar we gaan gewoon blijven vechten. En deze volgende twee nummertjes, die vind ik dat perfect achter elkaar passen, ook gewoon qua vibe. Dus ik zou zeggen, geniet ervan en ik ga ze bij deze nu spelen. Als ze wilt beginnen toch?

Voilà, dat waren er twee die toch wel mooi achter elkaar pasten. Hè? Al zeg ik het zelf. Ik kan de volgende even op pauze zetten. Dat we die subiet vanaf het begin kunnen laten horen. Voilà, de uitleg over waarom dat deze twee nummertjes erin zaten had ik al gegeven. En nu springen we terug een klein beetje verder in de tijd. Namelijk naar een nummer van 1985. Een nummer van Sandra. En Sandra, dat zegt misschien niet zo heel veel. Maar als ik zeg I'll Never Be Maria Magdalena, misschien dat dat net iets meer zegt. Nu, dat is een nummer waar dat eigenlijk ook wel een anekdote bij hoort eventueel. Het is namelijk zo, ik vond dat altijd gewoon een heel leuk nummer. Dus soms zet ik gewoon muziek op, zo'n of andere playlist of YouTube of weet ik veel wat. En dat kiest dan zijn nummers een beetje zelf. Of je kunt jij zeggen van ik wil een lijst uit de jaren 80 of zo. En dat zit er heel vaak tussen. En ja, ik vind dat gewoon... ik vond dat gewoon eigenlijk een mooi nummer. En leuk en sfeer en gezellig. Voor mij te zingen ook weer al. Maar toeval bestaat niet. Een aantal jaar geleden, namelijk in 2023, hè? Dus ik had u er straks verteld, jullie, ik ga ervan uit dat ik meer dan één luisteraar heb, dus, maar u kan ook een meervoud gebruikt worden. En anyways, ik had jullie verteld dat ik uiteindelijk op 22 juli 2022 mijn eerste To Come Together evenement had weten te organiseren. Dat was super leuk. En het jaar nadien hebben we dat opnieuw hervat. We konden dat op dezelfde datum doen, want ja, opnieuw viel de 22e blijkbaar op een weekenddag. Maar dat is ook wel een beetje doordat die nationale feestdag daartussen zit, denk ik, dat het 2 jaar achtereen op dezelfde dag kon. Maar dan hebben we dat laten doorgaan in Kortrijk. Een vriend van mij toen, Tim, die had daar een café. En we hebben aan deze café onze tweede editie van To Come Together laten doorgaan. En... die avond heeft Pieter Diep het nummer gedraaid. Ik had er eigenlijk tijdens de avond zelf niet echt op gelet. Ik ben bezig met van alles. De muziek is goed, gedanst, je staat daar niet meer stil. Maar dat diezelfde zomer was op dat moment... ik was thuis en ik wou mijn muziek opzetten. En ik zet dat nummer op en ik wil dat in mijn verhaal zetten. En ineens zie ik dat hij... een terugblik heeft van zijn set en dat hem dat ook in zijn verhaal had gezet. En toen ben ik eens even dat nummer gaan opzoeken en door Maria Magdalena in te tikken kwam ik op iets anders uit. Namelijk dat blijkbaar op 22 juli effectief de herdenking of de verjaardag, hoe zeg je dat, van Maria Magdalena wordt gevierd. Hè? Dus de figuur uit de Bijbel dan, hè? Die Maria Magdalena. En ik had zoiets van, ik wist helemaal niet dat is een naam zo. De dag van, hè. Je hebt zo'n moeder, dat ik ook, dat vierde ook iemand. Anyways, 22 juli vierde dus Maria Magdalena. En ik wist dat helemaal niet, maar dus dat was heel toevallig dat ik mijn event toen had gedaan. Maar diezelfde zomer stond ik enkele weken later op Bloem. Festival in Oostende is dat, denk ik. En Sharon, die had mij uitgenodigd, die stond daar meer transformational cupping. En die had mij uitgenodigd voor mee te gaan. En ik, leuk, hè. Dus ik kon haar wel helpen aan haar stand. En dus op dat moment, wij waren aan het opstellen. En ineens stapte er een kerel op mij af, die daar ook een stand aan het opstellen was. En blijkbaar deed hij onder andere aan handlezen. En die pakt mijn hand. En het eerste wat je zegt is, je ziet die lijnen hier in je hand. Ja, dat vormt de M van Maria Magdalena. En ik spring daar een meter achteruit. Ik zeg, waarom begin jij er nu ook over? Over die Maria Magdalena. En dan was ik dat zo eens beginnen opzoeken. En het enige wat ik vond, was zo afbeeldingen van haar. Dat ze inderdaad een roodharige vrouw zou geweest zijn. En dat dan de vrouw of de vrouw van Jezus was. Of de 13e apostel. Maar voor de rest had ik daar niet echt veel over teruggevonden. En waarom dat ik daar dan een link mee zou hebben, dat wist ik al helemaal niet. En dan denk ik nog een week of zo later, dan was ik bij een vriendin. En die had zo ook van die kaarten, hè, waar dat dan zo teksten op staan. Geen tarotkaart, hè, maar zo'n kaart dat je kunt trekken. En daar stond van voor Maria Magdalena op. En dus ik zie die boekkaarten staan op haar kast. En ik zeg van, tja... en ik vertel haar daar van, ja, die is al een paar keer op mijn pad gekomen deze zomer. En ik weet eigenlijk niet waarom. En zij zei, ja, pak die een boekje van de kast. Zeg, we wilden zeggen, ja, pak er eens een kaart uit.
ik, oké, ik pak die doos, ik doe die op, ik pak er een kaart uit. En ze zei, draait die eens om. En ik draai die om, wat staat erop? Maria Magdalena. Zeg, ja, maar ja, dat is logisch. Zeg, want hè, op die doos staat Maria Magdalena. Dus waarschijnlijk staat Maria Magdalena gewoon op al die kaarten. En die zo, draait die andere kaarten eens om. En op al die andere kaarten stond zij niet. Ik had die ene kaart waar dat zij op stond er blijkbaar uitgehaald. En nu, mij eigenlijk er straks op te zoeken waarover dat nummer gaat. Want dat had ik destijds niet gedaan. Ik had wel Maria Magdalena gaan opzoeken. En gekeken of dat er eventueel boeken over te krijgen waren of iets dergelijks. Maar ik had nooit niet de betekenis van het nummer gaan opzoeken. Wat ik nu voor vandaag wel heb gedaan. En als je dan leest dat eigenlijk de lyrics gaan over het gevecht van vrouwen tegen manipulatie. Dat ze eigenlijk vragen naar effectieve affectie en niet willen gecontroleerd of gedefinieerd worden door anderen. Ja, dan denk ik misschien, ja, misschien is dat dan gewoon de link. Hè? Omdat ik misschien ook wel zo iemand ben dat niet wilt gedefinieerd worden door anderen. Ik zou het niet 100% zeker weten waarom dat Maria Magdalena in 2023 zoveel op mijn pad is gekomen. Maar in elk geval, het blijft een mooi nummer. En ik ga het gewoon voor jullie opzetten. Dan kunnen jullie het ook nog eens horen. En dan weten jullie waar ik het over heb. Voilà, geniet ervan. Allee, begint eens te spelen.

Voilà. Dat was weer de schoonheid. En je moet niet denken dat ik die nummers hier afbreek of zo, hè? Want dat is helemaal niet. Dat is gewoon die laatste seconde van dat nummer. Ja, gaat dat gewoon over in stilte. En dan denk ik, dan pak ik even gauw over. Hè. Ik zie hier dat we ondertussen al bijna 9:45 zijn. Ik verschiet er zelf van dat ik erin geslaagd ben van zoveel val te tetteren. Want ik had een lijst van 27 nummers doorgestuurd naar Wolfgang voor klaar te zetten. Waarom? Normaal gezien voorzien ik ongeveer een 14, 15 nummers in totaal. Dat wil zeggen, als ik een gast heb, dan mag die er een stuk of 6, 7, 5, 6, 7 naar gelang zelf kiezen. En dat gebeurt al eens dat er wat langere nummers tussen zitten. Nu, vandaag waren het eigenlijk over het algemeen wel korte nummers. Maar ik dacht, ik stuur er genoeg door. Want wat als ik niet voldoende kan babbelen in mijn eentje, aangezien ik geen gesprek kan voeren, dan krijg ik die 2 uur

over de fun, hè, want het nummer noemt ook Girls Just Wanna Have Fun. Maar, en het is een nummer van Cyndi Lauper. Maar het is wel zo dat er wel degelijk iets meer betekenis achter zit. Namelijk, het heeft ook te maken van, met de ja, independence, wat is dat, onafhankelijkheid van de vrouw. Namelijk, omdat in de geschiedenis, hè, we hebben het begin van de uitzending ook al gezegd, hè, bijvoorbeeld met dat nummer van Nina Simone, hè, Feeling Good, dat dat eigenlijk een nummer was. Voor de zwarten die opkwamen voor hun rechten, hè, I Will Survive, dat waren dan de mensen die ja, qua geaardheid opkwamen voor hun rechten. En Girls Just Wanna Have Fun wil eigenlijk zeggen dat vrouwen ook opkomen voor hun rechten. Want er wordt eigenlijk van hen historisch gezien heel vaak verwacht dat ze eigenlijk zich in functie van hun man een beetje opstellen, hè, het huishouden doen en dergelijke. En dat grote ambities en carrière moves en dergelijke, dat dat eigenlijk niet echt iets voor hen is. Maar met de jaren hebben we ook wel gemerkt dat vrouwen hun eigen independence wel belangrijk vinden en daar zijn voor gaan vechten. En we hebben dan toch een avond waarin dat we girl power muziek laten spelen. Dus ik kan moeilijk dit nummer niet spelen. Dus van de nummers die dat er uit de lijst zijn gehaald, zo net door mezelf, bij gebrek aan tijd, is dit er eentje dat er echt wel moest blijven instaan. Dus ik zou zeggen, geniet er alvast van. Ik ga dat ook doen en ik ga het nummer, het volgende nummer, dus dat erna komt, ook ineens laten spelen. Dat is ook een nummer van Irene Cara, hè, dus What a Feeling, dat je altijd in het begin van de uitzending hoort. Dat is ook een nummer van Irene Cara. Het volgende nummer, dat is er ook eentje, Fame, dat is misschien nog bekender, hè? De naam zegt het zelf, Fame. Maar waarom dat ik dat nummer ook in de lijst heb gezet vandaag, dat zal ik dan wel vertellen nadat jullie ernaar geluisterd hebben. Dus ik zou zeggen, blijf nog even hangen. Het is nog ongeveer een kwartiertje dat de show duurt. En ik zou zeggen, geniet nog van een aantal heel ja, sterke, ambitieuze, maar vooral heel goed zingende vrouwen.

0: Voilà, deze was Fame van Irene Cara. En ja, ik zie dat ik hier nog maar 5 minuten een tijd heb. En ik had eigenlijk nog 2 nummers heel graag gespeeld. Namelijk Man, I Feel Like a Woman van Shania Twain. En uiteraard ons slotnummer Talking About the Revolution van Tracy Chapman. Maar ik denk dat als ik mijn uitleg even gedaan over Fame en nog afscheid van jullie heb genomen, dat ik ze er niet meer al 2 bij gaan krijgen. Dus in elk geval, Irene Cara, dus What a Feeling, het nummer dat je altijd in het begin hoort, is een van mijn favoriete nummers. Maar Fame ook zeker. En het past ook helemaal in het thema, niet alleen van de avond, maar ook van het krantje. Want waar gaat dat over? Fame, I Wanna Live Forever. I Want People to Remember My Name. Dat gaat eigenlijk niet bepaald over dat je eeuwig wilt leven. Maar het gaat eigenlijk over artiesten die dat erkenning willen krijgen. Niet per se uit ego, maar die een bepaalde emotie willen teweegbrengen bij hun publiek. En die willen dat ze door die emotie dat ze teweegbrengen, daardoor herinnerd worden. En ik had jullie al gezegd dat ik samenwerk met heel veel creatieve ondernemers. Maar ja, ook met heel veel muzikanten en artiesten. En wij hebben ook een rubriek in Good News For You. Let Your Heart Speak. En die H-E van heart staat dan tussen haakjes. Hè? Let Your Heart Speak. Through Your Heart. En dus er hebben al verschillende mensen ingestaan. We gaan ook proberen van zoveel mogelijk van die mensen uit te nodigen op ons feestje op 31 juli en 1 augustus. Dus we hebben bijvoorbeeld Amy die dat graffiti doet. We hebben Peter die dat tattoo zet. We hebben Iris die dat zangeres is. David die dat ook music producer is enzovoort. Dus er zijn al heel veel mensen in... in die rubriek verschenen. Maar moesten jullie zelf een artiest kennen, maakt niet uit of dat hij nu nummers schrijft, of dat hij nu iets maakt met klei, of dat hij nu, weet ik veel, wat juwelen maakt. Iemand dat creatief bezig is en dat eigenlijk zijn passie, dus ook zijn hart en zijn liefde legt in wat het hem doet en daardoor andere mensen raakt, mag je die altijd voorstellen aan mij. En dan kan het zijn dat we daar een artikel over schrijven in Good News For You. Nu, ik heb nog maar 2 minuten, dus ik ga gewoon moeten zeggen, merci voor het luisteren. Ik ben heel blij dat jullie weer massaal aanwezig waren. Ik heb totaal geen idee mee hoeveel dat jullie zijn, maar dat is helemaal niet erg. Ik vond het in elk geval leuk en ik hoop dat degenen die hebben geluisterd het ook leuk vonden. Sowieso wordt er achteraf weer een podcast van gemaakt en... Dus ik zou zeggen, ik ga Man, I Feel Like a Woman toch nog even opzetten. Tracy Chapman zal dan een weekje moeten wachten. Maar ik zou zeggen, geniet ervan. Ah ja, en het gaat even wachten worden tot juli. Want volgende week komt de film Cement, A Final Brick in the Wall, in première uit. En ik heb daarin meegedaan, dus ik ga zelf kijken naar die film. En de week erop sta ik op Mankind Festival. Dus wie weet, zie ik jullie daar. In elk geval, geniet nog van de laatste minuut Shania Twain en daarna van de muziek dat volgt na deze uitzending. Alvast bedankt om te luisteren en tot binnenkort.
1: Let's go, girls.

0: goeie nacht. BNL Nieuws.
1: In Gerardsbergen in Oost-Vlaanderen is een zweefvliegtuigje neergestort. Het toestel belandde tegen een boom. Aan boord was alleen de piloot, een man van 70. De hulpdiensten hebben hem ter plaatse gereanimeerd. Daarna is het slachtoffer naar het ziekenhuis in Aalst gebracht. Het parket onderzoekt de oorzaak van het ongeval en stelt daarvoor een deskundige aan. Iran ontkent dat het binnen de 24 uur een akkoord met de Verenigde Staten ondertekent. Dat zegt het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Bemiddelaar Pakistan had eerder verklaard dat een akkoord op komst was. Maar volgens Iran komt er nog niet meteen een ondertekening. Wanneer dat wel gebeurt, is niet bekend. Op Antarctica is afgelopen week de hoogste temperatuur in de winter ooit gemeten. Het was er 15,5 graad. Dat is ruim 20 graden warmer dan gemiddeld voor deze tijd van het jaar. Onderzoekers zeggen dat grote delen van het gebied op dit moment ijsvrij zijn. Ze spreken in dit verband van een hittegolf. De uitzonderlijke warmte boven Antarctica houdt al enkele weken aan. De Mexicaan Isaac Del Toro heeft de 7e en voorlaatste rit gewonnen in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Hij won de zware bergetappe op de Grand Colombier. De Spanjaard Juan Ayuso werd tweede, de Noor Johansen derde. Kian Uitenbroeks finishte vijfde. De Australiër Luke Tuckwell blijft met nog één etappe te gaan leider in het klassement. Na een rustige nacht bij minstens 11 graden begint de zondag vrij zonnig. In de loop van de dag neemt de bewolking toe en wordt het wisselend tot zwaar bewolkt. Er kan ook een drupje regen vallen bij maximaal 18 graden.
0: Dit was het BNL Nieuws.

when something so near and dear to life explodes.